0: dat ze was opgepakt voor een gewelddadige roofoverval in Dordrecht. Daarop is haar telefoon in beslag genomen en daar vond de politie aanwijzingen dat ze explosieven zou hebben geplaatst bij een huis in Vlaardingen. En vermoedelijk was dat een foutje, want verderop in de straat stonden bedrijfspanden van Ron van Uffelen. De explosies bij het huis en de bedrijven van de loodgieter zorgden destijds voor veel onrust in Vlaardingen. De loodgieter overleed in 2024. Daarna hielden de aanslagen op. Leefbaar Rotterdam en enkele oppositiepartijen hebben een motie van wantrouwen ingediend tegen wethouder Zegers. De partijen vinden niet alleen dat Zegers op oneigenlijke gronden betaald parkeren in de hele stad wil invoeren, maar ook dat de gemeente de inwoners zo op kosten jaagt. De motie haalde het niet. 19 raadsleden stemden voor, maar 26 tegen. Het nieuwe stadsbestuur wil betaald parkeren invoeren in de hele stad, dus ook in de buitenwijken waar parkeerplek genoeg is. Dat moet in 3 jaar tijd een kleine 240 miljoen euro opleveren. De waterstanden in het oosten van ons land zijn nu zo laag dat het onduidelijk is of er nog wel schepen kunnen varen. Rijkswaterstaat kan op de IJssel, de Nederrijn en een groot deel van de Waal niet meer goed meten of er nog scheepvaart mogelijk is. En dat betekent dat binnenvaartschippers dat nu zelf moeten bepalen. Het is op sommige plekken ondieper dan 125 centimeter. En de meeste vaartuigen waarmee Rijkswaterstaat de metingen doet, liggen dieper. De Britse politie heeft nog iemand opgepakt op verdenking van het voorbereiden van terreurdaden bij een Britse luchtmachtbasis. Het gaat om een man van 27 met zowel de Britse als de Iraanse nationaliteit. Hij is opgepakt in Londen. Daar zijn ook 2 panden doorzocht. In de buurt van de basis werden zondag al 5 Britten opgepakt. Zij zijn de volgende dag op borgtocht weer vrijgelaten. De basis wordt gebruikt in de oorlog tegen Iran. De Britse autoriteiten denken dat Iran plannen had om een aanslag op de basis te plegen. Het weer vanavond en vannacht is het helder. Kan mist ontstaan. 9 graden is het in het oosten van de regio. Morgen hebben we een dag met zon, droog en dan is het 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
2: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
4: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De kinderboerderij Klaverweide in Capelle aan den IJssel verhuist naar de rand van het Schollebos. Met de aankoop door de gemeente van een woonboerderij aan de Bermweg is dit definitief geworden. Inwoners worden gevraagd mee te denken over de plannen. Er is een online vragenlijst en eind oktober wordt ook een bewonersbijeenkomst georganiseerd. Iedereen mag ideeën, aandachtspunten en wensen meegeven voor de verdere uitwerking van de plannen. De betreffende vragenlijst is tot en met 13 oktober in te vullen. En kijk voor die lijst even in ons artikel op de site. Voetbalvereniging CKC is door de omgevingsdienst DCMR op de vingers getikt over het volume licht van de lichtinstallatie. Die overschrijdt de gestelde norm hiervoor flink. De club is bezig om maatregelen te nemen, vertelde Nico de Borst, de voorzitter van CKC, aan onze redactie. Trainen tot in de late uurtjes zit er dus voorlopig niet in bij de voetbalvereniging, want ze hebben geen andere oplossing dan de lichten uit te laten. Een man met een scootmobiel is woensdag te water geraakt op de Bermweg, meldt het Contact. Hulpdiensten haalden hem uit het water en ambulancepersoneel bracht hem naar een ziekenhuis. Het is niet bekend hoe de man met zijn scootmobiel in het water terechtkwam. Toen de hulpdiensten aankwamen, lag hij nog in het water en ze haalden hem eruit. Het slachtoffer was toen nog bij kennis. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdagmiddag 1 oktober. Vandaag was het aanvankelijk bewolkt, maar vanmiddag waren er flinke zonnige perioden. En de temperatuur kon bij een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten oplopen naar zo'n 20 tot 21 graden. De komende avond en nacht is het heel rustig en er kan lokaal nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar zo'n 11 tot 12 graden. Morgen zijn er flinke zonnige perioden, het blijft overal droog en er waait een zwakke wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. Morgenmiddag wordt het rond de 20 graden. Ook op zaterdag zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. Overal droog, een zwakke wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 11 en een maximumtemperatuur rond de 20 graden. Op zondag nauwelijks enige verandering. Het is wisselend bewolkt, betekent zonnige periode en wolkenvelden. Een zwakke wind uit een zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur van 11. En in de middag zo'n 19 tot 20 graden. En ook op maandag een zwakke wind uit het zuidwesten. Wolkenvelden en zonnige perioden. Een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur rond de 20 graden. En ook dan blijft het overal droog.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3 uur.
1: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Justitie eist 5 jaar cel tegen een vrouw van 24 uit het Limburgse Geleen voor onder meer betrokkenheid bij aanslagen op de Vlaardingse loodgieter Ron van Uffelen begin 2024. De politie ontdekte het verband nadat ze was opgepakt voor een gewelddadige roofoverval in Dordrecht. Daarop is haar telefoon in beslag genomen en daar vond de politie aanwijzingen dat ze explosieven zou hebben geplaatst bij een huis in Vlaardingen. En vermoedelijk was dat een foutje, want verderop in de straat stonden bedrijfspanden van Ron van Uffelen. De explosies bij het huis en de bedrijven van de loodgieter zorgden destijds voor veel onrust in Vlaardingen. De loodgieter overleed in 2024. Daarna hielden de aanslagen op. Leefbaar Rotterdam en enkele oppositiepartijen hebben een motie van wantrouwen ingediend tegen wethouder Zegers. De partijen vinden niet alleen dat Zegers op oneigenlijke gronden betaald parkeren in de hele stad wil invoeren, maar ook dat de gemeente de inwoners zo op kosten jaagt. De motie haalde het niet. 19 raadsleden stemden voor, maar 26 tegen. Het nieuwe stadsbestuur wil betaald parkeren invoeren in de hele stad, dus ook in de buitenwijken waar parkeerplek genoeg is. Dat moet in 3 jaar tijd een kleine 240 miljoen euro opleveren. De waterstanden in het oosten van ons land zijn nu zo laag dat het onduidelijk is of er nog wel schepen kunnen varen. Rijkswaterstaat kan op de IJssel, de Nederrijn en een groot deel van de Waal niet meer goed meten of er nog scheepvaart mogelijk is. En dat betekent dat binnenvaartschippers dat nu zelf moeten bepalen. Het is op sommige plekken ondieper dan 125 centimeter. En de meeste vaartuigen waarmee Rijkswaterstaat de metingen doet, liggen dieper. De Britse politie heeft nog iemand opgepakt op verdenking van het voorbereiden van terreurdaden bij een Britse luchtmachtbasis. Het gaat om een man van 27 met zowel de Britse als de Iraanse nationaliteit. Hij is opgepakt in Londen. Daar zijn ook 2 panden doorzocht. In de buurt van de basis werden zondag al 5 Britten opgepakt. Zij zijn de volgende dag op borgtocht weer vrijgelaten. De basis wordt gebruikt in de oorlog tegen Iran. De Britse autoriteiten denken dat Iran plannen had om een aanslag op de basis te plegen. Het weer vanavond en vannacht is het helder. Kan mist ontstaan. 9 graden is het in het oosten van de regio. Morgen hebben we een dag met zon, droog en dan is het 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
5: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
6: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
7: Jazeker, heel belangrijk.
5: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: say goodbye.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De kinderboerderij Klaverweide in Capelle aan den IJssel verhuist naar de rand van het Schollebos. Met de aankoop door de gemeente van een woonboerderij aan de Bermweg is dit definitief geworden. Inwoners worden gevraagd mee te denken over de plannen. Er is een online vragenlijst en eind oktober wordt ook een bewonersbijeenkomst georganiseerd. Iedereen mag ideeën, aandachtspunten en wensen meegeven voor de verdere uitwerking van de plannen. De betreffende vragenlijst is tot en met 13 oktober in te vullen. En kijk voor die lijst even in ons artikel op de site. Voetbalvereniging CKC is door de omgevingsdienst DCMR op de vingers getikt over het volume licht van de lichtinstallatie. Die overschrijdt de gestelde norm hiervoor flink. De club is bezig om maatregelen te nemen, vertelde Nico de Borst, de voorzitter van CKC, aan onze redactie. Trainen tot in de late uurtjes zit er dus voorlopig niet in bij de voetbalvereniging, want ze hebben geen andere oplossing dan de lichten uit te laten. Een man met een scootmobiel is woensdag te water geraakt op de Bermweg, meldt het Contact. Hulpdiensten haalden hem uit het water en ambulancepersoneel bracht hem naar een ziekenhuis. Het is niet bekend hoe de man met zijn scootmobiel in het water terechtkwam. Toen de hulpdiensten aankwamen, lag hij nog in het water en ze haalden hem eruit. Het slachtoffer was toen nog bij kennis. En dit was het nieuws van nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van donderdagmiddag 1 oktober. Vandaag was het aanvankelijk bewolkt, maar vanmiddag waren flinke zonnige perioden. En de temperatuur kon bij een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten oplopen naar zo'n 20 tot 21 graden. De komende avond en nacht is het heel rustig en er kan lokaal nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar zo'n 11 tot 12 graden. Morgen zijn er flinke zonnige perioden, het blijft overal droog en er waait een zwakke wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. Morgenmiddag wordt het rond de 20 graden. Ook op zaterdag zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. Overal droog, een zwakke wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 11 en een maximumtemperatuur rond de 20 graden. Op zondag nauwelijks enige verandering. Het is wisselend bewolkt, betekent zonnige perioden en wolkenvelden. Een zwakke wind uit een zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur van 11. En in de middag zo'n 19 tot 20 graden. En ook op maandag een zwakke wind uit het zuidwesten, wolkenvelden en zonnige perioden. Een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur rond de 20 graden. En ook dan blijft het overal droog.
1: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Justitie eist 5 jaar cel tegen een vrouw van 24 uit het Limburgse Geleen voor onder meer betrokkenheid bij aanslagen op de Vlaardingse loodgieter Ron van Uffelen begin 2024. De politie ontdekte het verband nadat ze was opgepakt voor een gewelddadige roofoverval in Dordrecht. Daarop is haar telefoon in beslag genomen en daar vond de politie aanwijzingen dat ze explosieven zou hebben geplaatst bij een huis in Vlaardingen. En vermoedelijk was dat een foutje, want verderop in de straat stonden bedrijfspanden van Ron van Uffelen. De explosies bij het huis en de bedrijven van de loodgieter zorgden destijds voor veel onrust in Vlaardingen. De loodgieter overleed in 2024. Daarna hielden de aanslagen op. Leefbaar Rotterdam en enkele oppositiepartijen hebben een motie van wantrouwen ingediend tegen wethouder Zegers. De partijen vinden niet alleen dat Zegers op oneigenlijke gronden betaald parkeren in de hele stad wil invoeren, maar ook dat de gemeente de inwoners zo op kosten jaagt. De motie haalde het niet. 19 raadsleden stemden voor, maar 26 tegen. Het nieuwe stadsbestuur wil betaald parkeren invoeren in de hele stad, dus ook in de buitenwijken waar parkeerplek genoeg is. Dat moet in 3 jaar tijd een kleine 240 miljoen euro opleveren. De waterstanden in het oosten van ons land zijn nu zo laag dat het onduidelijk is of er nog wel schepen kunnen varen. Rijkswaterstaat kan op de IJssel, de Nederrijn en een groot deel van de Waal niet meer goed meten of er nog scheepvaart mogelijk is. En dat betekent dat binnenvaartschippers dat nu zelf moeten bepalen. Het is op sommige plekken ondieper dan 125 centimeter. En de meeste vaartuigen waarmee Rijkswaterstaat de metingen doet, liggen dieper. De Britse politie heeft nog iemand opgepakt op verdenking van het voorbereiden van terreurdaden bij een Britse luchtmachtbasis. Het gaat om een man van 27 met zowel de Britse als de Iraanse nationaliteit. Hij is opgepakt in Londen. Daar zijn ook 2 panden doorzocht. In de buurt van de basis werden zondag al 5 Britten opgepakt. Zij zijn de volgende dag op borgtocht weer vrijgelaten. De basis wordt gebruikt in de oorlog tegen Iran. De Britse autoriteiten denken dat Iran plannen had om een aanslag op de basis te plegen. Het weer vanavond en vannacht is het helder. Kan mist ontstaan. 9 graden is het in het oosten van de regio. Morgen hebben we een dag met zon, droog en dan is het 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
4: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De kinderboerderij Klaverweide in Capelle aan den IJssel verhuist naar de rand van het Schollebos. Met de aankoop door de gemeente van een woonboerderij aan de Bermweg is dit definitief geworden. Inwoners worden gevraagd mee te denken over de plannen. Er is een online vragenlijst en eind oktober wordt ook een bewonersbijeenkomst georganiseerd. Iedereen mag ideeën, aandachtspunten en wensen meegeven voor de verdere uitwerking van de plannen. De betreffende vragenlijst is tot en met 13 oktober in te vullen. En kijk voor die lijst even in ons artikel op de site. Voetbalvereniging CKC is door de omgevingsdienst DCMR op de vingers getikt over het volume licht van de lichtinstallatie. Die overschrijdt de gestelde norm hiervoor flink. De club is bezig om maatregelen te nemen, vertelde Nico de Borst, de voorzitter van CKC, aan onze redactie. Trainen tot in de late uurtjes zit er dus voorlopig niet in bij de voetbalvereniging, want ze hebben geen andere oplossing dan de lichten uit te laten. Een man met een scootmobiel is woensdag te water geraakt op de Bermweg, meldt het Contact. Hulpdiensten haalden hem uit het water en ambulancepersoneel bracht hem naar een ziekenhuis. Het is niet bekend hoe de man met zijn scootmobiel in het water terechtkwam. Toen de hulpdiensten aankwamen, lag hij nog in het water en ze haalden hem eruit. Het slachtoffer was toen nog bij kennis. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdagmiddag 1 oktober. Vandaag was het aanvankelijk bewolkt, maar vanmiddag waren flinke zonnige perioden. En de temperatuur kon bij een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten oplopen naar zo'n 20 tot 21 graden. De komende avond en nacht is het heel rustig en er kan lokaal nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar zo'n 11 tot 12 graden. Morgen zijn er flinke zonnige perioden, het blijft overal droog en er waait een zwakke wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. Morgenmiddag wordt het rond de 20 graden. Ook op zaterdag zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. Overal droog, een zwakke wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 11 en een maximumtemperatuur rond de 20 graden. Op zondag nauwelijks enige verandering. Het is wisselend bewolkt, betekent zonnige perioden en wolkenvelden. Een zwakke wind uit een zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur van 11. En in de middag zo'n 19 tot 20 graden. En ook op maandag een zwakke wind uit het zuidwesten, wolkenvelden en zonnige perioden. Een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur rond de 20 graden. En ook dan blijft het overal droog.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Justitie eist 5 jaar cel tegen een vrouw van 24 uit het Limburgse Geleen voor onder meer betrokkenheid bij aanslagen op de Vlaardingse loodgieter Ron van Uffelen begin 2024. De politie ontdekte het verband nadat ze was opgepakt voor een gewelddadige roofoverval in Dordrecht. Daarop is haar telefoon in beslag genomen en daar vond de politie aanwijzingen dat ze explosieven zou hebben geplaatst bij een huis in Vlaardingen. En vermoedelijk was dat een foutje, want verderop in de straat stonden bedrijfspanden van Ron van Uffelen. De explosies bij het huis en de bedrijven van de loodgieter zorgden destijds voor veel onrust in Vlaardingen. De loodgieter overleed in 2024. Daarna hielden de aanslagen op. Leefbaar Rotterdam en enkele oppositiepartijen hebben een motie van wantrouwen ingediend tegen wethouder Zegers. De partijen vinden niet alleen dat Zegers op oneigenlijke gronden betaald parkeren in de hele stad wil invoeren, maar ook dat de gemeente de inwoners zo op kosten jaagt. De motie haalde het niet. 19 raadsleden stemden voor, maar 26 tegen. Het nieuwe stadsbestuur wil betaald parkeren invoeren in de hele stad, dus ook in de buitenwijken waar parkeerplek genoeg is. Dat moet in 3 jaar tijd een kleine 240 miljoen euro opleveren. De waterstanden in het oosten van ons land zijn nu zo laag dat het onduidelijk is of er nog wel schepen kunnen varen. Rijkswaterstaat kan op de IJssel, de Nederrijn en een groot deel van de Waal niet meer goed meten of er nog scheepvaart mogelijk is. En dat betekent dat binnenvaartschippers dat nu zelf moeten bepalen. Het is op sommige plekken ondieper dan 125 centimeter. En de meeste vaartuigen waarmee Rijkswaterstaat de metingen doet, liggen dieper. De Britse politie heeft nog iemand opgepakt op verdenking van het voorbereiden van terreurdaden bij een Britse luchtmachtbasis. Het gaat om een man van 27 met zowel de Britse als de Iraanse nationaliteit. Hij is opgepakt in Londen. Daar zijn ook 2 panden doorzocht. In de buurt van de basis werden zondag al 5 Britten opgepakt. Zij zijn de volgende dag op borgtocht weer vrijgelaten. De basis wordt gebruikt in de oorlog tegen Iran. De Britse autoriteiten denken dat Iran plannen had om een aanslag op de basis te plegen. Het weer vanavond en vannacht is het helder. Kan mist ontstaan. 9 graden is het in het oosten van de regio. Morgen hebben we een dag met zon, droog en dan is het 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
5: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
6: Misschien iets voor oudere mensen.
7: Waarom zou ik zoiets doen?
8: Jazeker, heel belangrijk.
5: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: break my heart.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De kinderboerderij Klaverweide in Capelle aan den IJssel verhuist naar de rand van het Schollebos. Met de aankoop door de gemeente van een woonboerderij aan de Bermweg is dit definitief geworden. Inwoners worden gevraagd mee te denken over de plannen. Er is een online vragenlijst en eind oktober wordt ook een bewonersbijeenkomst georganiseerd. Iedereen mag ideeën, aandachtspunten en wensen meegeven voor de verdere uitwerking van de plannen. De betreffende vragenlijst is tot en met 13 oktober in te vullen. En kijk voor die lijst even in ons artikel op de site. Voetbalvereniging CKC is door de omgevingsdienst DCMR op de vingers getikt over het volume licht van de lichtinstallatie. Die overschrijdt de gestelde norm hiervoor flink. De club is bezig om maatregelen te nemen, vertelde Nico de Borst, de voorzitter van CKC, aan onze redactie. Trainen tot in de late uurtjes zit er dus voorlopig niet in bij de voetbalvereniging, want ze hebben geen andere oplossing dan de lichten uit te laten. Een man met een scootmobiel is woensdag te water geraakt op de Bermweg, meldt het Contact. Hulpdiensten haalden hem uit het water en ambulancepersoneel bracht hem naar een ziekenhuis. Het is niet bekend hoe de man met zijn scootmobiel in het water terechtkwam. Toen de hulpdiensten aankwamen, lag hij nog in het water en ze haalden hem eruit. Het slachtoffer was toen nog bij kennis. En dit was het nieuws van nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van donderdagmiddag 1 oktober. Vandaag was het aanvankelijk bewolkt, maar vanmiddag waren flinke zonnige perioden. En de temperatuur kon bij een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten oplopen naar zo'n 20 tot 21 graden. De komende avond en nacht is het heel rustig. En er kan lokaal nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar zo'n 11 tot 12 graden. Morgen zijn er flinke zonnige perioden, het blijft overal droog. En er waait een zwakke wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. Morgenmiddag wordt het rond de 20 graden. Ook op zaterdag zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. Overal droog, een zwakke wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 11 en een maximumtemperatuur rond de 20 graden. Op zondag nauwelijks enige verandering. Het is wisselend bewolkt, betekent zonnige perioden en wolkenvelden. Een zwakke wind uit een zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur van 11. En in de middag zo'n 19 tot 20 graden. En ook op maandag een zwakke wind uit het zuidwesten, wolkenvelden en zonnige perioden. Een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur rond de 20 graden. En ook dan blijft het overal droog.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In een huis in Hellevoetsluis heeft de politie gisteravond een partij zwaar vuurwerk aangetroffen. Zo gaan hem honderden kilo's. Het materiaal is in beslag genomen. Bij de actie waren onder meer de explosieve expert van de politie betrokken en de explosieve opruimingsdienst van het leger. Een gespecialiseerd bedrijf heeft het afgevoerd. Ook zou er, volgens mensen te plaatsen, met het vuurwerk geknoeid zijn en zijn er explosieven van gemaakt. Dat zou later nog tot ontploffing worden gebracht. De bewoner zou zijn aangehouden, maar dat heeft de politie nog niet bevestigd. Leefbaar Rotterdam en enkele oppositieleden hebben een motie van wantrouwen ingediend tegen wethouder Zegers. De partijen zijn het er niet mee eens met de plannen van Zegers om betaald parkeren in de stad in te voeren. Zo jaagt ze de Rotterdammers alleen maar op kosten, zegt Leefbaar. De motie van wantrouwen haalde het niet. 19 raadsleden stemden voor, 26 tegen. Het nieuwe stadsbestuur wil betaald parkeren invoeren in de hele stad, dus ook in de buitenwijken, waar parkeerplek genoeg is. Dat moet in 3 jaar tijd een kleine 240 miljoen euro opleveren. Een middelbare school in Zwijndrecht heeft in een brief ouders opgeroepen om met hun kinderen in gesprek te gaan over geweld en mishandelingen die er spelen. Aanleiding voor de brief zijn video's die rondgingen op sociale media, waarin scholieren worden vernederd of met elkaar op de vuist gaan. Het zou vooral gaan om leerlingen die zitten op de Sprong en het Loket. 2 scholen in hetzelfde gebouw. Voor de zomervakantie zou er een piek zijn geweest in video's van geweld. Die zouden vooral worden gedeeld via TikTok. Op de beelden is te zien dat kinderen worden gedwongen om sorry te zeggen, terwijl ze meerdere keren worden geslagen. Dat gebeurt alleen niet alleen bij jongens, maar ook bij meiden. De politie zegt op de hoogte te zijn van de beelden. Justitie eist 5 jaar cel tegen een 24-jarige vrouw uit het Limburgse Geleen voor betrokkenheid bij aanslagen op de Vlaamse loodgieter Rol van Uffelen begin 2024. De politie ontdekte het verband nadat ze was opgepakt voor een gewelddadige roofoverval in Dordrecht. Daarop is haar telefoon in beslag genomen. Daar vond de politie aanwijzingen dat ze explosieven zou hebben geplaatst bij een huis in Vlaardingen. Vermoedelijk was dat een foutje. Verderop in de straat stonden bedrijfspanden van Rol van Uffelen. De explosies bij het huis van de loodgieter zorgden destijds voor onrust in Vlaardingen. De loodgieter overleed in 2024. Daarna hielden de aanslagen op. Dan nog het weer bij ons in de regio. In de vroege ochtend lokaal eerst wat mist. Verder vrij veel zon en overal droog. Het is 20 graden en dat is best zacht voor de tijd van het jaar. Vanavond en vannacht kan lokaal wat mist ontstaan. Morgen periode met zon. Het blijft droog en het wordt opnieuw rond de 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
4: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

0: It's Saturday, Sunday, what?
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De kinderboerderij Klaverweide in Capelle aan den IJssel verhuist naar de rand van het Schollebos. Met de aankoop door de gemeente van een woonboerderij aan de Bermweg is dit definitief geworden. Inwoners worden gevraagd mee te denken over de plannen. Er is een online vragenlijst en eind oktober wordt ook een bewonersbijeenkomst georganiseerd. Iedereen mag ideeën, aandachtspunten en wensen meegeven voor de verdere uitwerking van de plannen. De betreffende vragenlijst is tot en met 13 oktober in te vullen. En kijk voor die lijst even in ons artikel op de site. Voetbalvereniging CKC is door de omgevingsdienst DCMR op de vingers getikt over het volume licht van de lichtinstallatie. Die overschrijdt de gestelde norm hiervoor flink. De club is bezig om maatregelen te nemen, vertelde Nico de Borst, de voorzitter van CKC, aan onze redactie. Trainen tot in de late uurtjes zit er dus voorlopig niet in bij de voetbalvereniging, want ze hebben geen andere oplossing dan de lichten uit te laten. Een man met een scootmobiel is woensdag te water geraakt op de Bermweg, meldt het contact. Hulpdiensten haalden hem uit het water en ambulancepersoneel bracht hem naar een ziekenhuis. Het is niet bekend hoe de man met zijn scootmobiel in het water terechtkwam. Toen de hulpdiensten aankwamen, lag hij nog in het water en ze haalden hem eruit. Het slachtoffer was toen nog bij kennis. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van donderdagmiddag 1 oktober. Vandaag was het aanvankelijk bewolkt, maar vanmiddag waren flinke zonnige perioden. En de temperatuur kon bij een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten oplopen naar zo'n 20 tot 21 graden. De komende avond en nacht is het heel rustig en er kan lokaal nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar zo'n 11 tot 12 graden. Morgen zijn er flinke zonnige perioden, blijft overal droog en er waait een zwakke wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. Morgenmiddag wordt het rond de 20 graden. Ook op zaterdag zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. Overal droog, een zwakke wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 11 en een maximumtemperatuur rond de 20 graden. Op zondag nauwelijks enige verandering. Het is wisselend bewolkt, betekent zonnige perioden en wolkenvelden. Een zwakke wind uit een zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur van 11. En in de middag zo'n 19 tot 20 graden. En ook op maandag een zwakke wind uit het zuidwesten, wolkenvelden en zonnige perioden. Een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur rond de 20 graden. En ook dan blijft het overal droog.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In een huis in Hellevoetsluis heeft de politie gisteravond een partij zwaar vuurwerk aangetroffen. Zo gaan om honderden kilo's. Het materiaal is in beslag genomen. Bij de actie waren onder meer de explosieve expert van de politie betrokken en de explosieve opruimingsdienst van het leger. Een gespecialiseerd bedrijf heeft het afgevoerd. Ook zou er, volgens mensen ter plaatse, met het vuurwerk geknoeid zijn en zijn er explosieven van gemaakt. Dat zou later nog tot ontploffing worden gebracht. De bewoner zou zijn aangehouden, maar dat heeft de politie nog niet bevestigd. Leefbaar Rotterdam en enkele oppositieleden hebben een motie van wantrouwen ingediend tegen wethouder Zegers. De partijen zijn het er niet mee eens met de plannen van Zegers om betaald parkeren in de stad in te voeren. Zo jaagt ze de Rotterdammers alleen maar op kosten, zegt Leefbaar. De motie van wantrouwen haalde het niet. 19 raadsleden stemden voor, 26 tegen. Het nieuwe stadsbestuur wil betaald parkeren invoeren in de hele stad, dus ook in de buitenwijken, waar parkeerplek genoeg is. Dat moet in 3 jaar tijd een kleine 240 miljoen euro opleveren. Een middelbare school in Zwijndrecht heeft in een brief ouders opgeroepen om met hun kinderen in gesprek te gaan over geweld en mishandelingen die er spelen. Aanleiding voor de brief zijn video's die rondgingen op sociale media, waarin scholieren worden vernederd of met elkaar op de vuist gaan. Het zou vooral gaan om leerlingen die zitten op de Sprong en het Loket. 2 scholen in hetzelfde gebouw. Voor de zomervakantie zou er een piek zijn geweest in video's van geweld. Die zouden vooral worden gedeeld via TikTok. Op de beelden is te zien dat kinderen worden gedwongen om sorry te zeggen, terwijl ze meerdere keren worden geslagen. Dat gebeurt alleen niet alleen bij jongens, maar ook bij meiden. De politie zegt op de hoogte te zijn van de beelden. Justitie eist 5 jaar cel tegen een 24-jarige vrouw uit het Limburgse Geleen voor betrokkenheid bij aanslagen op de Vlaamse loodgieter Ron van Uffelen begin 2024. De politie ontdekte het verband nadat ze was opgepakt voor een gewelddadige roofoverval in Dordrecht. Daarop is haar telefoon in beslag genomen. Daar vond de politie aanwijzingen dat ze explosieven zou hebben geplaatst bij een huis in Vlaardingen. Vermoedelijk was dat een foutje. Verderop in de straat stonden bedrijfspanden van Ron van Uffelen. De explosies bij het huis van de loodgieter zorgden destijds voor onrust in Vlaardingen. De loodgieter overleed in 2024. Daarna hielden de aanslagen op. Dan nog het weer bij ons in de regio. In de vroege ochtend lokaal eerst wat mist. Verder vrij veel zon en overal droog. Het is 20 graden en dat is best zacht voor de tijd van het jaar. Vanavond en vannacht kan lokaal wat mist ontstaan. Morgen periode met zon. Het blijft droog en het wordt opnieuw rond de 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het hele land, met uitzondering van het zuiden, komen mistbanken voor. Verder rijdt het verkeer op de meeste plaatsen goed door. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam staat file tussen Ippenburg en Den Hoorn 5 kilometer met 10 minuten vertraging. A15 richting Europoort bij de Zuurhofbrug 5 kilometer met ook 10 minuten oponthoud. A28 van Zwolle naar Assen tussen Hogeveen en de afrit Ruinen 4 kilometer stilstaand verkeer met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Majora, geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
4: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
5: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
6: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
7: Misschien niet voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
8: Jazeker, heel belangrijk.
6: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De kinderboerderij Klaverweide in Capelle aan den IJssel verhuist naar de rand van het Schollebos. Met de aankoop door de gemeente van een woonboerderij aan de Bermweg is dit definitief geworden. Inwoners worden gevraagd mee te denken over de plannen. Er is een online vragenlijst en eind oktober wordt ook een bewonersbijeenkomst georganiseerd. Iedereen mag ideeën, aandachtspunten en wensen meegeven voor de verdere uitwerking van de plannen. De betreffende vragenlijst is tot en met 13 oktober in te vullen. En kijk voor die lijst even in ons artikel op de site. Voetbalvereniging CKC is door de omgevingsdienst DCMR op de vingers getikt over het volume licht van de lichtinstallatie. Die overschrijdt de gestelde norm hiervoor flink. De club is bezig om maatregelen te nemen, vertelde Nico de Borst, de voorzitter van CKC, aan onze redactie. Trainen tot in de late uurtjes zit er dus voorlopig niet in bij de voetbalvereniging, want ze hebben geen andere oplossing dan de lichten uit te laten. Een man met een scootmobiel is woensdag te water geraakt op de Bermweg, meldt het Contact. Hulpdiensten haalden hem uit het water en ambulancepersoneel bracht hem naar een ziekenhuis. Het is niet bekend hoe de man met zijn scootmobiel in het water terechtkwam. Toen de hulpdiensten aankwamen, lag hij nog in het water en ze haalden hem eruit. Het slachtoffer was toen nog bij kennis. En dit was het nieuws van nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdagmiddag 1 oktober. Vandaag was het aanvankelijk bewolkt, maar vanmiddag waren er flinke zonnige perioden. En de temperatuur kon bij een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten oplopen naar zo'n 20 tot 21 graden. De komende avond en nacht is het heel rustig en er kan lokaal nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar zo'n 11 tot 12 graden. Morgen zijn er flinke zonnige perioden, het blijft overal droog. En er waait een zwakke wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. Morgenmiddag wordt het rond de 20 graden. Ook op zaterdag zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. Overal droog, een zwakke wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 11 en een maximumtemperatuur rond de 20 graden. Op zondag nauwelijks enige verandering. Het is wisselend bewolkt, betekent zonnige perioden en wolkenvelden. Een zwakke wind uit een zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur van 11 en in de middag zo'n 19 tot 20 graden. En ook op maandag een zwakke wind uit het zuidwesten, wolkenvelden en zonnige perioden. Een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur rond de 20 graden. En ook dan blijft het overal droog.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar staat file bij knooppunt Kooimeer 5 kilometer met zo'n 10 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. Twee rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In een huis in Hellevoetsluis heeft de politie gisteravond een partij zwaar vuurwerk aangetroffen. Zo gaan hem honderden kilo's. Het materiaal is in beslag genomen. Bij de actie waren onder meer de explosieve expert van de politie betrokken en de explosieve opruimingsdienst van het leger. Een gespecialiseerd bedrijf heeft het afgevoerd. Ook zou er, volgens mensen te plaatsen, met het vuurwerk geknoeid zijn en zijn er explosieven van gemaakt. Dat zou later nog tot ontploffing worden gebracht. De bewoner zou zijn aangehouden, maar dat heeft de politie nog niet bevestigd. Leefbaar Rotterdam en enkele oppositieleden hebben een motie van wantrouwen ingediend tegen wethouder Zegers. De partijen zijn het er niet mee eens met de plannen van Zegers om betaald parkeren in de stad in te voeren. Zo jaagt ze de Rotterdammers alleen maar op kosten, zegt Leefbaar. De motie van wantrouwen haalde het niet. 19 raadsleden stemden voor, 26 tegen. Het nieuwe stadsbestuur wil betaald parkeren invoeren in de hele stad, dus ook in de buitenwijken, waar parkeerplek genoeg is. Dat moet in 3 jaar tijd een kleine 240 miljoen euro opleveren. Een middelbare school in Zwijndrecht heeft in een brief ouders opgeroepen om met hun kinderen in gesprek te gaan over geweld en mishandelingen die er spelen. Aanleiding voor de brief zijn video's die rondgingen op sociale media, waarin scholieren worden vernederd of met elkaar op de vuist gaan. Het zou vooral gaan om leerlingen die zitten op de Sprong en het Loket. 2 scholen in hetzelfde gebouw. Voor de zomervakantie zou er een piek zijn geweest in video's van geweld. Die zouden vooral worden gedeeld via TikTok. Op de beelden is te zien dat kinderen worden gedwongen om sorry te zeggen, terwijl ze meerdere keren worden geslagen. Dat gebeurt alleen niet alleen bij jongens, maar ook bij meiden. De politie zegt op de hoogte te zijn van de beelden. Justitie eist 5 jaar cel tegen een 24-jarige vrouw uit het Limburgse Geleen voor betrokkenheid bij aanslagen op de Vlaamse loodgieter Rol van Uffelen begin 2024. De politie ontdekte het verband nadat ze was opgepakt voor een gewelddadige roofoverval in Dordrecht. Daarop is haar telefoon in beslag genomen. Daar vond de politie aanwijzingen dat ze explosieven zou hebben geplaatst bij een huis in Vlaardingen. Vermoedelijk was dat een foutje. Verderop in de straat stonden bedrijfspanden van Rol van Uffelen. De explosies bij het huis van de loodgieter zorgden destijds voor onrust in Vlaardingen. De loodgieter overleed in 2024. Daarna hielden de aanslagen op. Dan nog het weer bij ons in de regio. In de vroege ochtend lokaal eerst wat mist. Verder vrij veel zon en overal droog. Het is 20 graden en dat is best zacht voor de tijd van het jaar. Vanavond en vannacht kan lokaal wat mist ontstaan. Morgen periode met zon. Het blijft droog en het wordt opnieuw rond de 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar staat file tussen Uitgeest en knooppunt Kooimeer 6 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden. 2 rijstroken zijn dicht. A28 van Zwolle naar Assen tussen Hogeveen en de Afrit Ruinen 4 kilometer met een kwartier vertraging. Daar zijn bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De linker rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
4: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
5: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De kinderboerderij Klaverweide in Capelle aan den IJssel verhuist naar de rand van het Schollebos. Met de aankoop door de gemeente van een woonboerderij aan de Bermweg is dit definitief geworden. Inwoners worden gevraagd mee te denken over de plannen. Er is een online vragenlijst en eind oktober wordt ook een bewonersbijeenkomst georganiseerd. Iedereen mag ideeën, aandachtspunten en wensen meegeven voor de verdere uitwerking van de plannen. De betreffende vragenlijst is tot en met 13 oktober in te vullen. En kijk voor die lijst even in ons artikel op de site. Voetbalvereniging CKC is door de omgevingsdienst DCMR op de vingers getikt over het volume licht van de lichtinstallatie. Die overschrijdt de gestelde norm hiervoor flink. De club is bezig om maatregelen te nemen, vertelde Nico de Borst, de voorzitter van CKC, aan onze redactie. Trainen tot in de late uurtjes zit er dus voorlopig niet in bij de voetbalvereniging, want ze hebben geen andere oplossing dan de lichten uit te laten. Een man met een scootmobiel is woensdag te water geraakt op de Bermweg, meldt het contact. Hulpdiensten haalden hem uit het water en ambulancepersoneel bracht hem naar een ziekenhuis. Het is niet bekend hoe de man met zijn scootmobiel in het water terechtkwam. Toen de hulpdiensten aankwamen, lag hij nog in het water en ze haalden hem eruit. Het slachtoffer was toen nog bij kennis. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van vrijdag 2 oktober. Vandaag zijn er flinke zonnige perioden, blijft overal droog en er waait maar een zwakke wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt vanmiddag uit rond de 20 graden. Komende avond en nacht zijn er opklaringen, lokaal kan er wat nevel of mist ontstaan en het koelt opnieuw af naar ongeveer 10 graden. En morgen overdag zijn er flinke zonnige perioden, die worden afgewisseld met een paar wolkenvelden. Blijft overal droog en er waait een zwakke wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. Het wordt opnieuw rond de 20 graden. Zondag komt in de situatie nauwelijks enige verandering. Een zwakke wind uit het zuidwesten. Zonnige periode met wolkenvelden. Op de meeste plaatsen droog. Een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur van 20 graden. Ook op maandag flinke zonnige periode. Nog wat minder wolkenvelden dan in het weekend. Een matige wind uit het zuidwesten. Een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur van 20, lokaal 21 graden. Ook op dinsdag lange tijd nog droog met zonnige periode. Maar later op dinsdag of in de nacht naar woensdag kan er een lokale bui vallen. De maximumtemperatuur op dinsdag rond de 20 à 21 graden. Op woensdag is de kans op een paar buien een stuk groter. Er waait dan een zwakke wind uit een west-noordwestelijke richting. Er is vrij veel bewolking, slechts een paar opklaringen. En dan in de middag rond de 18 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar staat file tussen Uitgeest en knooppunt Kooimeer 6 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden. Twee rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In een huis in Hellevoetsluis heeft de politie gisteravond een partij zwaar vuurwerk aangetroffen. Zo gaan hem honderden kilo's. Het materiaal is in beslag genomen. Bij de actie waren onder meer de explosieve expert van de politie betrokken en de explosieve opruimingsdienst van het leger. Een gespecialiseerd bedrijf heeft het afgevoerd. Ook zou er, volgens mensen ter plaatse, met het vuurwerk geknoeid zijn en zijn er explosieven van gemaakt. Dat zou later nog tot ontploffing worden gebracht. De bewoner zou zijn aangehouden, maar dat heeft de politie nog niet bevestigd. Leefbaar Rotterdam en enkele oppositieleden hebben een motie van wantrouwen ingediend tegen wethouder Zegers. De partijen zijn het er niet mee eens met de plannen van Zegers om betaald parkeren in de stad in te voeren. Zo jaagt ze de Rotterdammers alleen maar op kosten, zegt Leefbaar. De motie van wantrouwen haalde het niet. 19 raadsleden stemden voor, 26 tegen. Het nieuwe stadsbestuur wil betaald parkeren invoeren in de hele stad, dus ook in de buitenwijken, waar parkeerplek genoeg is. Dat moet in 3 jaar tijd een kleine 240 miljoen euro opleveren. Een middelbare school in Zwijndrecht heeft in een brief ouders opgeroepen om met hun kinderen in gesprek te gaan over geweld en mishandelingen die er spelen. Aanleiding voor de brief zijn video's die rondgingen op sociale media, waarin scholieren worden vernederd of met elkaar op de vuist gaan. Het zou vooral gaan om leerlingen die zitten op de Sprong en het Loket. 2 scholen in hetzelfde gebouw. Voor de zomervakantie zou er een piek zijn geweest in video's van geweld. Die zouden vooral worden gedeeld via TikTok. Op de beelden is te zien dat kinderen worden gedwongen om sorry te zeggen, terwijl ze meerdere keren worden geslagen. Dat gebeurt alleen niet alleen bij jongens, maar ook bij meiden. De politie zegt op de hoogte te zijn van de beelden. Justitie eist 5 jaar cel tegen een 24-jarige vrouw uit het Limburgse Geleen voor betrokkenheid bij aanslagen op de Vlaamse loodgieter Ron van Uffelen begin 2024. De politie ontdekte het verband nadat ze was opgepakt voor een gewelddadige roofoverval in Dordrecht. Daarop is haar telefoon in beslag genomen. Daar vond de politie aanwijzingen dat ze explosieven zou hebben geplaatst bij een huis in Vlaardingen. Vermoedelijk was dat een foutje. Verderop in de straat stonden bedrijfspanden van Ron van Uffelen. De explosies bij het huis van de loodgieter zorgden destijds voor onrust in Vlaardingen. De loodgieter overleed in 2024. Daarna hielden de aanslagen op. Dan nog het weer bij ons in de regio. In de vroege ochtend lokaal eerst wat mist. Verder vrij veel zon en overal droog. Het is 20 graden en dat is best zacht voor de tijd van het jaar. Vanavond en vannacht kan lokaal wat mist ontstaan. Morgen periode met zon. Het blijft droog en het wordt opnieuw rond de 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het noorden en oosten van het land komen mistbanken voor. Verder rijdt het verkeer op de meeste plaatsen goed door. Er staan een paar files op de A4 van Den Haag naar Rotterdam tussen Rijswijk en Den Hoorn, 5 kilometer met zo'n 10 minuten vertraging. Dat komt door de werkzaamheden aan de N211. A27 vanuit Almere tussen de afrit Almere Haven en Eemnes, 5 kilometer file met daar ruim 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
4: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
5: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
6: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
7: Jazeker, heel belangrijk.
5: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
8: Dit is Majora, geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. Radio.

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De kinderboerderij Klaverweide in Capelle aan den IJssel verhuist naar de rand van het Schollebos. Met de aankoop door de gemeente van een woonboerderij aan de Bermweg is dit definitief geworden. Inwoners worden gevraagd mee te denken over de plannen. Er is een online vragenlijst en eind oktober wordt ook een bewonersbijeenkomst georganiseerd. Iedereen mag ideeën, aandachtspunten en wensen meegeven voor de verdere uitwerking van de plannen. De betreffende vragenlijst is tot en met 13 oktober in te vullen. En kijk voor die lijst even in ons artikel op de site. Voetbalvereniging CKC is door de omgevingsdienst DCMR op de vingers getikt over het volume licht van de lichtinstallatie. Die overschrijdt de gestelde norm hiervoor flink. De club is bezig om maatregelen te nemen, vertelde Nico de Borst, de voorzitter van CKC, aan onze redactie. Trainen tot in de late uurtjes zit er dus voorlopig niet in bij de voetbalvereniging, want ze hebben geen andere oplossing dan de lichten uit te laten. Een man met een scootmobiel is woensdag te water geraakt op de Bermweg, meldt het contact. Hulpdiensten haalden hem uit het water en ambulancepersoneel bracht hem naar een ziekenhuis. Het is niet bekend hoe de man met zijn scootmobiel in het water terechtkwam. Toen de hulpdiensten aankwamen, lag hij nog in het water en ze haalden hem eruit. Het slachtoffer was toen nog bij kennis. En dit was het nieuws van nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van vrijdag 2 oktober. Vandaag zijn er flinke zonnige perioden, blijft overal droog en er waait maar een zwakke wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. De maximum temperatuur komt vanmiddag uit rond de 20 graden. Komende avond en nacht zijn er opklaringen, lokaal kan er wat nevel of mist ontstaan en het koelt opnieuw af naar ongeveer 10 graden. En morgen overdag zijn er flinke zonnige perioden, die worden afgewisseld met een paar wolkenvelden. Blijft overal droog en er waait een zwakke wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. Het wordt opnieuw rond de 20 graden. Zondag komt in de situatie nauwelijks enige verandering. Een zwakke wind uit het zuidwesten. Een zonnige periode met wolkenvelden. Op de meeste plaatsen droog. Een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur van 20 graden. Ook op maandag flinke zonnige periode. Nog wat minder wolkenvelden dan in het weekend. Een matige wind uit het zuidwesten. Een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur van 20, lokaal 21 graden. Ook op dinsdag lange tijd nog droog met zonnige periode. Maar later op dinsdag of in de nacht naar woensdag kan er een lokale bui vallen. De maximumtemperatuur op dinsdag rond de 20 à 21 graden. Op woensdag is de kans op een paar buien een stuk groter. Er waait dan een zwakke wind uit een west-noordwestelijke richting. Er is vrij veel bewolking, slechts een paar opklaringen. En dan in de middag rond de 18 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam, daar rijdt het nu langzaam tussen Zoeterwoude en Hoogmade 2 kilometer met 5 tot 10 minuten vertraging. A4 van Den Haag naar Rotterdam tussen Rijswijk en Den Hoorn 3 kilometer met zo'n 10 minuten oponthoud. Dat komt door de werkzaamheden aan de N211. En tot zover de ANWB verkeer.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Dordrecht wil culturele hoofdstad van Europa worden. Het stadsbestuur heeft het voorstel neergelegd bij de gemeenteraad. Als die groen licht geeft, kan de officiële aanvraag worden ingediend. Het doel daarvan is om de cultuur in de stad of regio de spotlights te zetten. Rotterdam was in 2001 culturele hoofdstad. Het jaarprogramma trok destijds 2 miljoen bezoekers. Vooraf was er wel veel discussie over de hoge kosten. Elk jaar mogen 2 landen een culturele hoofdstad aanwijzen. In 2033 is Nederland aan de beurt. Het dagelijks leven in ons land is in september 3,4% duurder geworden. Daarmee is het inflatiecijfer 0,1% hoger dan in de maand ervoor, zegt het CBS. Alleen in mei lagen de prijsstijgingen hoger. Het inflatiecijfer wordt vooral gestuurd door de prijs van benzine en diesel. Boodschappen zijn wel iets goedkoper, maar volgens het CBS is dat tijdelijk. Omdat de energieprijzen blijven stijgen, zullen ook de producten in de supermarkt weer duurder gaan worden, is het idee. Door de hevige scholierenprotesten in Frankrijk blijven vandaag 400 scholen in het land dicht. Gisteren liep het op veel plekken uit op geweld, zegt de NOS-correspondent Saskia Houtuin.
2: Bijvoorbeeld een school in Nantes die in brand is gezet. In Marseille is schoolpersoneel overgoten met benzine. Op tientallen plekken waren er hevige confrontaties, stenen gooien, traangas. De Franse regering deed het daarom inmiddels ook niet meer over scholierenprotesten, maar echt over stedelijk geweld.
1: Het scholierenprotest is vanuit Frankrijk overgewaaid naar België en Luik blijven daarom alle middelbare scholen dicht. De scholieren protesteren tegen een lerarentekort en vervallen schoolgebouwen. Oud-Feyenoord-trainer Dick Advocaat heeft vannacht met Curaçao opnieuw wedstrijd in de Nations League gewonnen. Tegen Trinidad en Tobago werd het 1-0. Curaçao won eerder al 2 wedstrijden tegen Nicaragua en Costa Rica. Staat nu met 9-3 bovenaan in de groep. Dit weekend speelt Curaçao opnieuw tegen Trinidad, maar dan een uitwedstrijd. Het weer bij ons in de regio. Het is een dag met redelijk wat zon. Het is droog. 20 graden, vrij zacht voor de tijd van het jaar. Vanavond en vannacht kan er lokaal wat mist ontstaan. Morgen periode met zon, het blijft droog. En dan opnieuw rond de 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
4: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
5: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

Ja, welkom bij Kletskoek. Goedemorgen. Fijn dat jullie allemaal weer luisteren. Ja, we zijn er weer. We gaan van 10 tot 1 uur er weer gezellig tegenaan met een mix van plaatjes, praatjes en alles wat aan berichtjes over Capelle nog aan de orde gaat komen. Ja, we gaan zo meteen blijven eventjes lekker in de plaatjes, want we gaan dadelijk even bellen met Paul de Willige van het Huis van de Wijk Middelwatering. Want daar gaan ze een leuke nieuwe activiteit volgende week starten. Eerst nog even een stukje muziek. Where is the Love? Roberta Flack en Donny Hathaway.

0: Ja, Where is the Love? Misschien wel in de muziek, want de Huizen van de Wijk in Capelle die organiseren veel activiteiten waar je aan kan deelnemen. En het Huis van de Wijk Middelwatering aan de Leistersingel hier in Capelle start volgende week een periode vol muzikale activiteiten. Paul de Willige van het Huis van de Wijk Middelwatering die kan ons er veel meer over vertellen. Dag Paul, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Oscar.
0: Goedemorgen. Ja, leuk is om weer eens eventjes te praten over de activiteiten in de Huizen van de Wijk. En dan met name Middelwatering. Laatste keer hadden we het een keertje over de smarthulp. Ja, de zomerperiode die ligt net achter ons. Zijn tijdens de zomerperiode jullie gewoon open geweest en de activiteiten doorgegaan?
1: Zeker, zeker. Wij streven ernaar om juist ook in de zomerperiode open te blijven. Zodat mensen ons altijd weten te bereiken. En niet stil thuis hoeven te zitten, wat dan ook, maar ons lekker kunnen bereiken voor een bak koffie of een goed gesprek. Of beide.
0: Ja. Dat is toch hartstikke fijn in deze barre tijden, waarin sociale contacten toch altijd maar weer, iedere keer weer, zeg maar, heel belangrijk zijn. En er komen voor mensen die van een muzikale nood houden, nieuwe activiteiten bij. En dat begint volgende week al.
1: Zeker, ja. Ja, twee hele leuke dingen staan er op stapel. Op woensdag 7 oktober hebben we muziek van toen. Fred Hoogstede van de stichting Tijd van Toen, die komt naar het Huis van de Wijk. En die gaat met behulp van een ouderwetse tv en wat beelden van artiesten, gaat hij wat vertellen over het leven van de artiest. En die laat een stuk muziek horen en wat eigenlijk de bedoeling is dat in een soort huiselijke sfeer, een beetje zoals dat vroeger was op de zaterdagavond, zeg maar, iedereen onder tv gekluisterd zit. En gezellig muziek luisteren en interessante dingen te horen krijgt van Fred.
0: Mooie verhalen gewoon. Ja, hartstikke leuk. Nou, het lijkt me echt een super tof idee. Want muziek boeit altijd. En iedereen heeft weer bepaalde eigen ideeën bij een stukje muziek. En dat is natuurlijk hartstikke leuk. Is dat dan ook een beetje dat jullie aan muziek... want je hebt tegenwoordig dat spelletje Hitster. Is dat ook iets wat daar een beetje een rol in speelt? Dat je zegt van, dat is al zo populair. Want je komt er bijna overal tegen.
1: Ja, het is wel populair. Wij doen daar op dit moment niets mee, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Maar dit is wel iets waar bij je weer artiesten van toen gaat horen. Ja. Een stukje op een video ziet. En nogmaals gezellig samen in die huiselijke sfeer, zeg maar, zo'n middag beleefd. Het is op 7 oktober overigens, op een woensdag, en op 4 november.
0: Oh, nou mooi verspreid,
1: Ja, en dan van 10:30 tot 11:30.
0: Ja.
1: Mensen kunnen zich inschrijven hier in het Huis van de Wijk of eventjes bellen.
0: Oké.
1: Om die sfeer te kunnen blijven behouden, heeft Fred gezegd, maximaal 25 man. Nou, er zijn er al een aantal die zich hebben ingeschreven, maar er zijn nog plekjes vrij. Dus mensen kunnen zich aanmelden.
0: En laat ik zo zeggen, aanmelden zei jij bij het Huis van de Wijk zelf, maar ook telefonisch?
1: Telefonisch, ja, zeker.
0: Heb jij een 06-nummer eventueel, of een telefoonnummer wat gebeld kan worden?
1: Ja, dat is een 010-nummer. 010 en dan 316-9851. Dus 010-316-9851. En dan komen ze uit bij de balie van het Huis van de Wijk in Middelwatering.
0: Nou hartstikke goed. En maximaal 25 personen. Dus als je erbij wil zijn op 7 oktober en 4 november aanstaande, dan moet je snel zijn.
1: Ja, en het is goed. Ik ben er heel enthousiast over. Het is hartstikke leuk. Fred doet dat echt met vanuit zijn passie voor muziek. En dat is echt fantastisch leuk om mee te maken. Dus zorg dat je erbij bent, zou ik zeggen.
0: Ja, dat is zeker zo. Hey, maar dat is niet het enige. Ben jij overigens zelf een muziekfreak, Paul?
1: Nou, ik speel geen. Ik probeer wel steeds gitaar te spelen. Ja. Maar ik doe hard mijn best, laat ik het zo zeggen. Zingen vind ik wel heel erg leuk om te doen. Uh-huh. Ik zou graag, dat is mijn ultieme wens, zeg maar, zelf willen begeleiden op gitaar. Dat gaat gebeuren. Maar ik moet nog even oefenen.
0: Nog even oefenen in het kleine kamertje. Het kleinste kamer, niet het allerkleinste kamertje, maar een klein kamertje in huis. Waarbij je afgezonderd zit. Dit zijn niet de enige muzikale activiteiten die jullie gaan doen. Want er staat nog veel meer op stapel.
1: Zeker. Wat we ook gaan doen, daar word ik heel vrolijk van, moet ik jullie zeggen, dat is muziek bingo.
0: Ja.
1: Dus in plaats van met getallen, zeg maar, bingo te spelen, doen we het met muziek. En ga je dus aan de hand van een nummer wat je te horen krijgt, kijken van joh, staat die op een kaart, ja of nee? En dan staat die erop, dan krijg je hem vanzelfsprekend, sleep je hem weg. En dan kan je weer bingo hebben. Tussendoor gebeuren er allerlei gekke dingen, worden er gadgets uitgedeeld. En we hebben gewoon een hele leuke en gezellige avond. Waarbij plezier bovenaan staat, om het zo maar te zeggen. In tegenstelling tot de muziek van toen, dat is gewoon gratis, is de bingo wel, daar zitten wel wat kosten aan verbonden. Maar daar krijg je ook wat voor. Deelname is voor een tientje per persoon. Uh-huh. Maar dan krijg je koffie, thee, een drankje en een hapje wordt er aangeboden. Uh-huh. En de prijzen worden daarvan bekostigd, vanzelfsprekend.
0: Ja, precies.
1: Muziek bingo, dat heeft steeds een thema.
0: Oh.
1: Op vrijdag 9 oktober is de inloop om 7 uur overigens, is het thema jong en oud.
0: Ja.
1: En op 11 december, guilty pleasure. En op 12 februari, net nadat we de feestdagen achter ons hebben gelaten, is het beste van de top 2000.
0: Dat is geweldig, joh.
1: En mensen konden in de top 2000, dan hebben ze is alweer geweest. Dan kunnen ze eventjes de herinnering weer naar boven halen en de kennis wilde opdoen. Ja. En dan op 12 februari het beste van top 2000. Avond start om 7:30.
0: Ja.
1: Inloop om 7:00 en het duurt ongeveer tot 9:30. Maar het belooft echt hartstikke gezellig en een spektakel te worden. En ik weet wel, ik praat voor eigen parochie, maar het is ik heb er heel veel zin in. Het wordt echt een feestje.
0: Nou ja, het lijkt mij ook waanzinnig leuk. Kijk, wij zijn hier ook veel met muziek bezig. Maar dit soort dingen, dat boeit altijd. Dus wat dat betreft, wat let gewoon gaan. Ja, toch?
1: Ja,
0: zeker. En daarvan geldt ook weer dat je het voor beperkte kring, dat wil zeggen een gelimiteerd aantal mensen wil doen?
1: Ja, dat klopt. Hier is plek voor 30 man. Dat heeft alles te maken met de veiligheid die we moeten garanderen. En dus 30 mensen kunnen zich inschrijven. Daar hebben ze ook al een aantal gemeld. Maar er is nog plek. Dus meld je vooral aan. En dat kan op dezelfde wijze. Dus of naar de lijst single 22A aan de balie van het Huis van de Wijk.
0: Ja.
1: Of via datzelfde telefoonnummer 010-316-9851.
0: Nou, ik zou zeggen, iedereen die zit te luisteren en je houdt van muziek, meld je aan bij het Huis van de Wijk Middelwatering. Paul, zomaar eventjes, want jullie barsten van de andere activiteiten ook, die jullie gewoon organiseren. Nog eentje waarvan je zegt van, nou, dat is ook leuk om die even onder de aandacht te brengen?
1: Ja, er zijn heel veel dingen die ik graag onder de aandacht breng, Oscar, maar daar zullen we nog wat tijd voor hebben. Maar we hebben tal van dingen, ons wijkrestaurant niet te vergeten. Iedere vierde vrijdag van de maand hebben we van 6 tot 8 het wijkrestaurant, waarbij we een 3-gangen diner serveren aan de bewoners van de wijk. Ook daarvoor geldt even inschrijven.
0: Mm-hmm.
1: En dan zijn er allerlei vrijwilligers die hier met heel veel passie, zeg maar, zo'n menu samenstellen

Hurt To Self, een prachtige nieuwe plaat van hem. Ja, er zijn vandaag ook op deze vrijdag 2 oktober 2 mensen jarig. Don McLean is vandaag 81 jaar geworden. En Sting is 75 jaar geworden. Nou, dat is dus alle reden om een plaatje van hun beiden te draaien. We beginnen met Vincent van Don McLean. Starry's.

0: De jarige Sting met Fields of Gold. Ja, het weer blijft hier toch ontzettend lekker. Temperatuurtje is gewoon fijn. Het was een klein beetje fris toen ik om 9 uur naar de studio toe liep hier. Maar ik denk dat het al een stukje warmer is. Maar ja, degene die daar ons alles over kan vertellen, ja, die heb ik nu aan de lijn. Leen de Koning, goedemorgen.
1: Oscar, een hele goede morgen.
0: Ja, ja, het blijft toch maar lekker, hè?
1: Ja, het lijkt wel. Ja, we zijn natuurlijk inmiddels gisteren begonnen aan de tweede herfstmaand. Maar ja, herfstweer hebben we nog helemaal niet gehad. Ja, je hebt natuurlijk ook eigenlijk uiteenlopend herfstweer. Hè, want je kan natuurlijk van het rustige herfstweer hebben met 's nachts eventueel wat mist en nevel. En dan toch ook soms wat lagere temperatuur. Maar ook van die prachtige nazomerdagen, hè, kan je het al gewoon noemen, in de herfst. Ja. Nou ja, de maand september was natuurlijk extreem warm weer met een afwijking van plus 2 graden. Ja, dat is natuurlijk behoorlijk. Veel. Ja. Nou ja, en ook gisteren weer, de maximumtemperatuur die liep weer op naar 21 graden. Ja. Nou, normaal is het 17, 18 graden. Met flinke zonnige perioden, ook van die mooie wolkenluchten. Nou, afgelopen nacht vooral in de polders wat nevel of mist. Nou, we zien nu nog wel wat hoge sluierbewolking. Maar ook alweer blauwe stukken in de lucht. Nou, in de komende uren gaat de zon toch weer behoorlijk schijnen. En dat betekent dat ook vandaag weer een hele aangename dag wordt. Want er staat maar weinig wind, dus dat maakt ook altijd nog een keer een verschil uit. He, als er weinig wind staat, voelt het al snel aangenamer aan. Mm-hmm. Nou, vandaag krijgen we dus zonnige periode. Een zwakke wind uit zo'n zuid-zuidwestelijke richting. En een maximumtemperatuur die uitkomt rond de 20 graden. Maar goed, de combinatie van weinig wind, zon en een 20 graden. Ja, kunnen we gewoon spreken van een prachtige, aangename herfstdag.
0: Zeker.
1: Wel zien we natuurlijk dat ja, de zon die schijnt natuurlijk al minder lang dan een aantal weken geleden. Die gaat natuurlijk ook alweer vroeg gaat die onder. En de nachten worden wat langer en in die nachten kan het dan afkoelen en kan het ook in de toch ja, relatief vochtige lucht kan er dan hier en daar wat nevel of mist worden gevormd, maar nog geen echte grote hinder van die mist. Nou, komende nacht koelt het dan weer af naar een graad of 10, dus dat is dan alweer een beetje hè, richting de normale nachttemperaturen. En ook morgen hebben we eigenlijk weer een herhaling van vandaag. We hebben zonnige periode, maar ook een paar wolkenvelden die af en toe de zon afschermen. Blijft overal droog. En ook morgen maar een zwakke wind. De windkracht 2 tot 3 uit die zuid-zuidwestelijke richting. Nou, dat betekent dat eigenlijk in de maximumtemperatuur nauwelijks enige verandering komt. Nou, dat geldt ook voor die dagen daarna trouwens. Maar het wordt dan opnieuw rond de 20 graden. Nou, ook op zondag een afwisseling van zon en wolken. Een zwakke wind dan iets meer uit een zuidwestelijke richting. De nacht die verloopt dan een fractie zachter met een minimumtemperatuur van een graad of 12. Maar zondagmiddag wordt het weer rond de 20 graden. Op maandag is de wind een fractie sterker, de windkracht 3 tot 4 uit het zuidwesten. Maar dan is de aangevoerde lucht weer een tikkeltje droger. Dat betekent dat de zonnige perioden net weer wat meer in de meerderheid komen ten opzichte van de wolkenvelden. En de minimumtemperatuur opnieuw rond de graad of 12. Maar dankzij de uitbundige zonneschijn die maandag wordt verwacht, kan het dan zo'n 20 tot lokaal 21 graden worden. Dus eigenlijk een beetje vergelijkbaar met het weer dat we gisterenmiddag hadden. Mm-hmm. Nou ja, in de nacht en ochtend kan er dus lokaal hier en daar soms wat nevel of mist zijn. Dat kan dan de eerste uren van de dag eventjes dan ja, zorgen voor een wat lagere temperatuur. Maar daarna gaan we gewoon weer door naar die 20 graden. Dat geldt eigenlijk ook alweer voor de dinsdag. Dan weer een zwakke wind, de windkracht 2 tot 3 uit het zuidwesten. Opnieuw een afwisseling van zonnige perioden en wolkenvelden. Overal droog, een minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur rond de 20 graden. Nou, dan gaat het in de tweede weekhelft toch langzamerhand iets veranderen. En dat alles heeft te maken met ook de windrichting. De wind die gaat namelijk wat meer doordraaien naar een west, later naar een noordwestelijke richting. De aangevoerde lucht wordt dan duidelijk minder zacht. Maar ook wordt de onstabiliteit van de atmosfeer groter. En dat betekent dat vanaf woensdag de kans op een paar buien toeneemt. Nou, het wordt niet zo dat het hele dagen de buien gaan vallen. Van tijd tot tijd breekt ook de zon door. Woensdag lijkt een vrij matige dag te worden dan wat dat betreft. Omdat dan de wolkenvelden de overhand hebben. De buien kunnen dan ook wat pittiger zijn. En de maximumtemperatuur die gaat dan uitkomen rond de graad of 18. Op donderdag zien we weliswaar een matige wind uit het noordwesten, maar dan wordt de aangevoerde lucht alweer wat minder onstabiel. Dat betekent dat er nog wel een paar buien kunnen vallen, maar dat er ook weer flinke zonnige perioden zullen voorkomen. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar een graad of 12. En wordt op donderdagmiddag wordt het rond de 16 graden. Nou, dat gaat dan meer naar de normale waarden die voor oktober gaan gelden. Nou, ook de dagen daarna lijkt het licht wisselvallig te blijven, zonder dat het weer echt helemaal gaat omslaan. Nou, van stormen of zoiets dergelijks is voorlopig nog helemaal geen sprake. Dus het blijft toch nog allemaal relatief rustig en ook nog aan de droge kant. Want ook als we de 15-daagse verwachting zien, dan blijven die neerslagkansen toch allemaal relatief laag. Dus ook toch een aantal vrijwel droge dagen, enkele keer dus een bui, maar ja, niet echt helemaal een verstoord weertype. Alleen de temperaturen overdag, die zijn dan inderdaad wat meer normaal. Die gaan dan schommelen tussen de 15 en de 17 graden. Maar goed, dat is nog altijd precies eigenlijk volgens het langjarig gemiddelde. En voorlopig de eerste dagen die we nu krijgen, zorgen die hoge temperaturen alweer voor een afwijking naar boven natuurlijk. Dus ja, al met al, Oscar, blijft het maar toch een soort zomersweer. En daar hadden onze voorouders een weerspreuk bij die al heel ver vooruit keek. Ja, in het nieuwe klimaat, we hebben het er wel eens meer over gehad, moeten we die weerspreuken toch met de nodige kilo's zout gaan nemen, niet met een pak korrels. Ja. Maar goed, je weet nooit wat er nog van terecht komt. En onze voorouders zeiden, brengt oktober ons warme dagen, dan komt februari met koude vlagen. Ja, van mij mag het in de winter een keer koud worden, maar of dat echt gaat gebeuren, ik heb zo mijn twijfels.
0: Ik ga me toch voorbereiden op de Elfstedentocht dan,
1: ja,
0: is dat zo?
1: Ja. Dat woord durf ik ook niet meer in mijn mond te nemen.
0: Nee, kan ik me voorstellen.
1: Nou ja, ik ben nog steeds blij. Nou ja, in wezen is dat een beetje flauw natuurlijk. Maar dat ik in ieder geval in 1997 bij die laatste Elfstedentocht op het ijs in Friesland stond. Dus wat dat betreft heb ik dat in ieder geval nog een keer meegemaakt. Ja, ik gun het eigenlijk iedereen. Maar ik vrees dat het grote vrezen dat het wel eens misschien wel de allerlaatste is geweest.
0: Heb jij hem uitgereden of heb jij hem gereden?
1: Nee, ik moest toen heel laat starten helaas.
0: Ja.
1: Ik mocht pas om 9:15 het ijs op, omdat het toen dat ging met loten.
0: Ja.
1: Dus ik, toen werd ik in Franeker. Ik had nog door mogen gaan, maar het was natuurlijk met een enorme harde wind. En toen heb ik dan een verstandig besluit genomen.
0: Ja.
1: Wel met pijn in mijn hart.
0: Kan me voorstellen.
1: Maar ik heb dus 125 kilometer daar genoten van het hele evenement
0: van
1: natuurlijk.
0: Ambiance, ja. Ja, dan ga je wel vroeg starten met de training dan. Want hoe bouw je dat op, Leen? Even kort.
1: Nou, ik had toen eigenlijk helemaal niet op gerekend dat ik...
0: Het kwam natuurlijk volslagen.
1: Of dat in Elfstedentocht toch zou komen.
0: Ja.
1: En eigenlijk was het achteraf een probleem dat ik had... tussen kerst en oud en nieuw had ik nog bloed gegeven.
0: Oh ja.
1: Want ik was bloeddonor. Ja. Later ben ik plasmadonor geworden.
0: Dan ben je een paar weken toch dat je niet...
1: Dat was veel... Plasmadonor was veel beter ook met al het lopen. Want dan heb je dus veel minder problemen. Maar bloed had ik toch altijd wel een achteruitgang.
0: Ja.
1: Ja, en het was natuurlijk begin januari aardedonker. 5:00 werd het al donker. Ja, dat gaf eigenlijk... Had ik een aantal uren eerder mogen starten, dan denk ik dat ik toch wel een heel eind gekomen was. Maar ja, in het donker, joh, dat is echt... Het was echt aardedonker. Ik bedoel, niet zoals hier.
0: Nee, er stonden geen lantaarnpalen.
1: Nee, en eigenlijk kwam het voornamelijk dat ik tussen Harlingen en Franeker op een gegeven moment echt even de weg kwijt was. In zoverre dat ik was ergens op het ijs en ik hoorde ineens niks meer omheen. Ik denk, wat is hier gebeurd?
0: Ja.
1: En ik denk, toch maar even een stukje teruggaan. En toen bleek dat ik ergens rechtsaf was gegaan waar ik rechtdoor had moeten gaan. Ja. En toen ging ik denken, als dat dadelijk verderop met die harde wind die je tegen...
0: Zijn risico's afwegen, ja.
1: Laat ik dan maar... Ik had door mogen gaan in Franeker, maar ik had niet veel tijd over, een kwartier maar.
0: Okay.
1: Tot 7:00 mocht je daar nog doorgaan. Ik was 7:15. Nou, en mijn twee dochters, die hadden me hier en daar gevolgd. En die waren ook in Franeker. Toen denk ik, dan gaan we me met z'n drieën weer terug naar Leeuwarden. Waar ik dan bij mijn pleegouders, zoals ik dat noemde. Want ik was in een gastgezin. Hele aardige mensen.
0: Leuk, ja.
1: En daar heb ik nog heel lang contact mee gehouden. Ook later, helaas de man van... Het was vorig jaar is die overleden, heb ik toen gehoord. Elk jaar kregen we nog een kaartje van hem en haar. En wij stuurden een kaartje daarheen. Maar hij is ook een keer hier geweest. Hij was supporter van Heerenveen. En toen Heerenveen ooit een keer de bekerfinale in de Kuip moest spelen, toen is hij eerst nog even hier in Nieuwekerk langs geweest.
0: Ja.
1: Dat was heel leuk met zijn zoon. Dus het zijn hele dierbare herinneringen.
0: Nou, daar kan ik me alles bij voorstellen. Nou ja, moet je luisteren. Ik zat, want jij hebt net de weersvoorspelling gedaan. Nou, we hoeven ons voorlopig niet druk te maken dat het hard gaat stormen. Maar ik maak met Huub Beurskens op woensdagmiddag tussen 1 en 2 ook Hitdossier. En ja, ik denk, welke platen zullen we een beetje gaan draaien? Dus ik Riders on the Storm. Maar als ik jou zo hoor, kan ik beter gewoon een paar leuke vakantieplaten uit Italië en Spanje draaien.
1: Voorlopig van wel.
0: Goed. Nou, ga ik daarover nadenken. Leen de Koning, dankjewel. Fijne vakantie. En tot over 2 weken.
1: Oké, heel prettig weekend.
0: Ja, hetzelfde. Dag.
1: Bye bye.

0: Dit is de vrolijke vrijdag van de gezelligste van de regio. Dit is Kletskoek.
1: Goeiedag, mijn naam is Maaike Eckhart en ik ben vrijwilligersmakelaar bij Capelle Doet, onderdeel van Welzijn Capelle. Vrijwilligerswerk. Misschien doe je het al of denk je er wel eens over na om iets voor een ander te betekenen. Maar waar begin je? Gelukkig helpt Capelle Doet je op weg. Op donderdag 29 oktober tussen 11 en 3 organiseert Capelle Doet een vrijwilligersmarkt in de Koperweek. Meer dan 20 maatschappelijke organisaties zijn aanwezig om je alles te vertellen over hun vrijwilligerswerk. Een mooie kans om kennis te maken, vragen te stellen en te ontdekken wat bij jou past. Ook Capelle Doet is erbij. We laten je graag ons nieuwe platform zien en helpen je direct met het aanmaken van een profiel. En als dat gelukt is, krijg je van ons ook nog een leuke Capelle Doet shopper mee naar huis. Dus, ben je nieuwsgierig naar vrijwilligerswerk of wil je ontdekken wat je kunt betekenen voor een ander? Kom langs op de vrijwilligersmarkt en laat je inspireren. We zien je graag op 29 oktober tussen 11 en 3 in de Koperweek.

met Count on Me. U luistert naar Kletskoek. Mijn naam is Oscar Sprenger en we zijn tot 1 uur op de zender van Radio Capelle bij u. Kinderboerderij Klaverweide die gaat verhuizen naar de rand van het Zollebos. Met de aankoop van een woonboerderij aan de Bermweg door de gemeente is dat definitief geworden. En de inwoners die wordt gevraagd om mee te denken over de plannen voor de nieuwe locatie. Momenteel is kinderboerderij Klaverweide gelegen aan de Schravenweg. En de eigenaar van het terrein die zegde eerder de huurovereenkomst op. En er ontstonden zorgen over het voortbestaan van de kinderboerderij. Maar tijdens het 50-jarig jubileum liet wethouder Sjoerd Gijsler weten dat de gemeente ging nadenken over een nieuwe locatie. Op 10 juli 2025 heeft de gemeenteraad besloten om de nieuwe kinderboerderij te gaan realiseren aan de Bermweg aan de rand van het Zollebos. Als u meer wilt weten over de situatie van de kinderboerderij en het uitgebreide artikel en ook veel meer nieuws uit Capelle, Krimpen en Zuidplas, dan vindt u dat op de nieuwssite van Radio Capelle op ckzvandaag.nl. ckzvandaag.nl vindt u al het regionale nieuws van Krimpen, Zuidplas en Capelle.

0: was Tsuguro Fornichare met Diamanten. Met het weer buiten, ik heb toch altijd nog een beetje het lekkere gevoel. En dan moet ik altijd weer een beetje aan Italië denken en die stranden en dergelijke. Ja, we gaan naar de klok van 11 uur toe. Zometeen het Rijnmond Nieuws. Na 11 uur zijn we weer bij u terug. En dan gaan we bellen met onder andere Eelco de Bruin over de sport van morgen. Capelle, Nieuwekerk, de voetbalwedstrijden. We gaan bellen met Bianca Vleugels. Want die gaan volgende week zaterdag van het orkest Musical Souvenirs een uitvoering daar geven. Tot zo na het nieuws.
1: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
2: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Dordrecht wil culturele hoofdstad van Europa worden. Het stadsbestuur heeft het voorstel neergelegd bij de gemeenteraad. Als die groen licht geeft, kan de officiële aanvraag worden ingediend. Het doel daarvan is om de cultuur in de stad of regio de spotlights te zetten. Rotterdam was in 2001 culturele hoofdstad. Het jaarprogramma trok destijds 2 miljoen bezoekers. Vooraf was er wel veel discussie over de hoge kosten. Elk jaar mogen 2 landen een culturele hoofdstad aanwijzen. In 2033 is Nederland aan de beurt. Het dagelijks leven in ons land is in september 3,4% duurder geworden. Daarmee is het inflatiecijfer 0,1% hoger dan in de maand ervoor, zegt het CBS. Alleen in mei lagen de prijsstijgingen hoger. Het inflatiecijfer wordt vooral gestuurd door de prijs van benzine en diesel. Boodschappen zijn wel iets goedkoper, maar volgens het CBS is dat tijdelijk. Omdat de energieprijzen blijven stijgen, zullen ook de producten in de supermarkt weer duurder gaan worden, is het idee. Door de hevige scholierenprotesten in Frankrijk blijven vandaag 400 scholen in het land dicht. Gisteren liep het op veel plekken uit op geweld, zegt de NOS-correspondent Saskia Houtuin.
3: Bijvoorbeeld een school in Nantes die in brand is gezet. In Marseille is schoolpersoneel overgoten met benzine. Op tientallen plekken waren er hevige confrontaties, stenen gooien, traangas. De Franse regering deed het daarom inmiddels ook niet meer over scholierenprotesten, maar echt over stedelijk geweld.
2: Het scholierenprotest is vanuit Frankrijk overgewaaid naar België en Luik blijven daarom alle middelbare scholen dicht. De scholieren protesteren tegen een lerarentekort en vervallen schoolgebouwen. Oud-Feyenoord-trainer Dick Advocaat heeft vannacht met Curaçao opnieuw een wedstrijd in de Nations League gewonnen. Tegen Trinidad en Tobago werd het 1-0. Curaçao won eerder al 2 wedstrijden tegen Nicaragua en Costa Rica. Het staat nu met 9-3 bovenaan in de groep. Dit weekend speelt Curaçao opnieuw tegen Trinidad, maar dan een uitwedstrijd. Het weer bij ons in de regio. Het is een dag met redelijk wat zon. Het is droog. 20 graden, vrij zacht voor de tijd van het jaar. Vanavond en vannacht kan er lokaal wat mist ontstaan. Morgen periode met zon, het blijft droog. En dan opnieuw rond de 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
4: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
5: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
6: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
7: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
8: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
9: Jazeker, heel belangrijk.
7: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
1: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3
10: Radio Capelle. Dit is de vrolijke vrijdag van de gezelligste van de regio. Dit is Kletskoek.
11: En hier doet zich deze dag.

when you

van Anouk. Nou, dat is toch een lekker beginnetje van het tweede uur van Kletskoek. We blijven tot 1 uur bij u. Mijn naam is Oscar Sprenger. En we gaan allemaal berichtjes nog brengen. We gaan even bellen met de sport en nog andere zaken. Het gedicht, de column, dus te veel om op te noemen. Even een berichtje tussendoor. Rijkswaterstaat sluit de A16 in de rijrichting Rotterdam van vrijdag 2 tot en met maandag 5 oktober af tussen Ridderkerk en Terbrechtseplein. Dus mocht u van de Brienoordbrug dit weekend gebruik gaan maken, hou daar dan even rekening mee. Want verkeer moet omrijden en rekening houden met 30 tot 60 minuten extra reistijd. De hele rijrichting Rotterdam is dicht tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. De afsluiting gaat in vandaag om 8 uur vanavond en duurt op maandagochtend 5 uur. Alleen de parallelrijbaan is open en dat is uitsluitend tussen de oprit Feyenoord en de afrit Capelle aan de IJssel Centrum. Verbindingswegen kunnen tot een uur eerder dichtgaan, zo zegt Rijkswaterstaat. Dus houd er rekening mee. Kijk even voor nadere informatie als u het nog een keer wil nalezen op de site van A naar B.

0: Ja, even een lekker muziekje. Magnetic van de Bauza. Ja, we gaan even bellen. Want het moet gewoon hartstikke leuk gaan worden dit weekend om ook weer aan de sportvelden te gaan zitten om voetbal te kijken. We hebben aan de lijn Eelco de Bruin. Dag Eelco, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ik kan me zo voorstellen dat jij er wel zin in hebt als je dit weer al hebt en dat je er morgen weer tegenaan moet.
1: Ja, als je dan de weervoorspellingen ziet en het is droog en een zonnetje en een prima temperatuurtje, dan is het geen straf om inderdaad buiten langs het lijntje te zitten. Dat klopt inderdaad.
0: Ja, ja, want jij zat vorige week bij Capelle langs de lijn, toch?
1: Ja, ik had vorige week Capelle tegen Kwik. Vermakelijke wedstrijd. Uiteindelijk 4-2 overwinning. Met een dubieuze, niet dubieus, maar een kantelpunt in de wedstrijd. Na 61 minuten de rode kaart voor de keeper van Kwik. En dat maakte het voor Capelle wel wat makkelijker.
0: Nou ja, mag ook wel eens een keertje gebeuren, toch? Want ze hadden de puntjes. Ja, die konden ze heel goed gebruiken, toch?
1: Ja, Capelle had wel een overwinning nodig om de druk een beetje van de ketel te halen. Nou, dat is gelukt. En bovenin... Er speelden ook allerlei ploegen punten, dus het staat allemaal weer dicht bij elkaar. En als we dan gelijk een uitstapje maken naar de uitzending van morgen van IJsselsport. Mm-hmm. Dan gaat Capelle op bezoek bij Scheveningen. En ja, Scheveningen is wel een beetje een gevallig grootmacht, zo mogen we dat wel uitdrukken. Want in twee seizoenen gedegradeerd van de tweede divisie naar de vierde divisie.
0: Zo.
1: En, en nu bungelen ze ook weer onderaan met 4 puntjes uit de 5 gespeelde wedstrijden. Dus Capelle de schone taak om daar een 3-punter op te gaan halen.
0: Ja, ja, want Scheveningen is toch, herinner ik mij dan, maar ik volg ze ook niet jaarlijks, een gevestigde naam waar toch ook wel eens wat oud betaald voetballers hebben rondgewandeld, toch?
1: Ja, zeker. Een aantal seizoenen geleden nog Lex Immers bijvoorbeeld. Ja. En Beugelsdijk. En zo zijn er wel meer spelers. Zo bijvoorbeeld Lex Immers kwam zelfs halverwege het seizoen terug uit Spanje. Ja. Waar die inmiddels woonde. Om te proberen om Scheveningen van degradatie te behoeden. Ja. Nou, dat lukte uiteindelijk niet. Maar ja, dat zegt wel hoe groot die club eigenlijk is. Niet zozeer qua supporterschare. Want dat betreft is het geen grote club. Maar... Ja, qua historie is het altijd een mooie wedstrijd. En Capelle, nog 2 seizoenen geleden begonnen ze de grote KNVB-beker met een thuisduel tegen Scheveningen. En toen speelden ze Scheveningen compleet van de mat en werd het uiteindelijk 5-1. En een ronde later ging Capelle toen op het eigen veld tegen de profs van NEC onderuit. Dat was ook al een bijzondere wedstrijd. En het is wel zaak voor Capelle. Wil het een beetje omhoog blijven kijken dat ze dit soort potjes... Wel gaan winnen. Dus die wedstrijd begint morgen om 2:30 sowieso.
0: Ja. Nou, daar zijn jullie bij. En de Zwervers een gelijk spelletje het afgelopen weekend.
1: Ja, een beetje regio derby natuurlijk. Zwervers op eigen veld tegen Nieuwekerk. Dat eindigde inderdaad in 2-2. En beide ploegen waren daar niet blij mee. Zwervers niet, omdat het na een hele snelle 0-1 achterstand op 2-1 voorkwam en verzuimde om de 3-1 te maken. En Nieuwekerk, omdat het na de 2-2 kansen kreeg om uiteindelijk in die slotfase alsnog met 3 punten naar huis te gaan. Dus ja, beide ploegen niet blij met een puntje. Dat zal dus morgen weer aanpoten gaan worden in die afdeling. Want Zwervers gaat op bezoek bij HVC 10. Ploeg die 4 punten uit 2 wedstrijden heeft verzameld. En Zwervers dus pas 1 puntje. Wordt een heel moeilijke uitwedstrijd. En dan de tweede wedstrijd die we morgen gaan verslaan is toch wel... Ja, je mag het wel een beetje een kraker noemen hoor. Tussen Nieuwekerk en Zuidland. 2 ploegen die samen met Brielen en de Roetsluis wel getipt worden voor die bovenste plaatsen. En komen elkaar dus morgen al tegen op het Sportpark Dorrestein. Zowel Zuidland als Nieuwekerk 4 punten uit de eerste 2 wedstrijden. Ja, en Zuidland is een hele technische ploeg. Vaardig. Scoorde al 7 keer in 2 wedstrijden. Nieuwekerk 3. Maar Zuidland kreeg er ook alweer 5 tegen. Dus wat dat betreft is het wel een ploeg waar mogelijkheden liggen voor Nieuwekerk. Dus ook die wedstrijd begint om 2:30 op Sportpark Dorrestein. En ook die wedstrijd gaan we live verslaan.
0: Oké. Okay. Hey, je hebt het over Nieuwekerk. En ik zag een bericht in de krant Moer Capelle uit competitie. En ik moest gelijk ook een beetje aan Nieuwekerk. Want die hadden vorig jaar ook zo'n incident, toch?
1: Ja, dat klopt. Dat heb jij een goed geheugen inderdaad. Ja, Nieuwekerk had toen ook een incident rondom een scheidsrechter die vanaf de zijkant onjuist bejegend zou zijn. Nou, uiteindelijk werd daar niks van bewezen en kon Nieuwekerk zonder straf uiteindelijk de wedstrijden gaan inhalen. Ja, en hetzelfde is nu eigenlijk het geval bij Moerkapelle inderdaad. Waar, ja, waar ook in die laatste wedstrijd die Moerkapelle speelde en met 3-2 verloor. Ja, het een en ander is gebeurd rondom een grensrechter.
0: Ja.
1: Dus de komende twee weken geen voetbal voor Moerkapelle. En ze zouden aanstaande zaterdag de streekderby tegen Floriant gaan spelen in Boskoop. Maar die wedstrijd gaat dus vooralsnog niet door.
0: Zijn dat dan wedstrijden die wel ingehaald gaan worden?
1: Jazeker, ja, ja. Er worden allemaal wedstrijden die ingehaald worden. Er zijn natuurlijk een aantal inhaalweekenden sowieso al tijdens het seizoen ingepland. Ja, mochten er meer inhaalde wedstrijden nodig zijn, dan wordt het zelfs door de week spelen. Maar vooralsnog, als het bij twee weken blijft, dan zou dat niet hoeven.
0: Ja, als je in deze donkere tijden zeg maar die wedstrijden door de week zou moeten inhalen, dan zou CKC een probleem hebben, dacht ik.
1: Nou ja, dat is inderdaad grappig, ja. Want de afgelopen weken kwam dat bericht naar buiten dat CKC, de lichtinstallatie klopt niet. Ja. En na meerdere klachten van omwonenden heeft de milieudienst een onderzoek ingesteld. En dat blijkt inderdaad dat de lichtinstallatie veel te veel licht afgeeft richting de omgeving.
0: Ja.
1: En vandaar dat CKC besloten heeft om per direct de lichtinstallatie niet meer te gebruiken. Omdat ze anders een stevige boete van €10.000 per keer opgelegd kunnen krijgen.
0: Ja. Ja,
1: dat wil je als amateurclub zijn er niet. Dat zijn heel veel biertjes die je weg moet tappen op de zaterdag.
0: Dat wou ik net
1: zeggen. Dus ja, er mag getraind worden. Maar de dagen worden sowieso steeds korter. Ja. Maar vanaf wordt er deels in het donker getraind. En vanaf 8 uur sowieso helemaal niet meer. En CKC heeft een extern bedrijf ingehuurd die nu gaat onderzoeken hoe de problemen zo snel mogelijk opgelost kunnen worden.
0: Ja, ik zou zeggen, als je gaat trainen, neem een zaklantaar mee. Maar ja, het is natuurlijk wel een probleem wat ik nog niet eerder heb vernomen.

0: AOV. En dat is een ploeg die onderin staat. Dus die zouden ze eigenlijk moeten hebben. Zeker gezien het feit dat HOV in 2 wedstrijden 0 keer scoorde en al 9 doelpunten tegenkreeg.
1: Nou, mooi luisteren. Dan is daar wel een verbeteringetje noodzakelijk, denk ik. Toch?
0: Ja, dus die 3 punten van CKC die kunnen we redelijk met een dik potlood wel alvast in kruisen.
1: Nou, we gaan kijken of jij dat bij het juiste end hebt. Morgen dus alle reden om 2 uur weer ingeschakeld te zitten bij IJsselsport, Eelco.
0: Lijkt me ook.
1: Tot 5 uur. Dankjewel weer.
0: Yes.
1: En we spreken elkaar binnenkort weer.
0: Zeker, dankjewel.
1: Hey, fijn weekend. Hoi, hoi.

0: Even een lekker muziekje om weer even een beetje actief te worden. Ja, we hebben elke week in Kletskoek een column. En die wordt geschreven door verschillende columnisten. En deze week is de column geschreven door Sebastiaan Paap. Onder de noemer een millennial met een mening, moet het wel goed zeggen. En daar kunt u nu naar luisteren.
1: Millennial met een mening.
2: Je zou het niet zeggen, maar het is oktober. Ik weet alleen niet of iemand dat ook al tegen het weer gezegd heeft. Maar die memo lijkt met een dronken postduif verstuurd te zijn. Officieel is het herfst. Bomen zouden bladeren moeten laten vallen. Dagen zouden korter moeten worden. En we zouden als mens weer langzaam moeten verlangen naar houtkachels, warme chocolademelk en dekentjes op de bank. Maar voorlopig lopen we nog met korte mouwen buiten. En als ik eerlijk ben, ik vind het wel fijn. Een lekkere nazomer in eigen land. Het heeft wel wat. Eigenlijk is het knettergek. In september moeten we terug in het ritme van een nieuw schooljaar. In oktober moeten de blaadjes vallen en moet het simpelweg herfst zijn. In november beginnen we na te denken over kerst. En in december, ja, in december moet alles en iedereen gezellig doen en moet het knus zijn. We zijn inmiddels zo gewend aan planningen, agenda's en deadlines dat we zelfs van de natuur verwachten dat deze zich daaraan houdt. Maar de natuur, die laat zich niet sturen. Die bepaalt het allemaal zelf wel. En eerlijk, de mens zou daarin misschien iets meer aanpassend vermogen mogen hebben. Ik kan nu een heel verhaal gaan houden over de opwarming van de aarde, veranderend klimaat en wat we er tegen moeten doen. Maar het feit is dat de seizoenen verschuiven en we als mens misschien iets meer zouden moeten reageren op de natuur om ons heen. Die kerstplaylist, die kan echt nog wel even wachten. En die herfstknutsels, die kunnen met gemak een maandje later gemaakt worden. De natuur kan prima zonder de mens. Maar kan de mens zich voldoende aanpassen zolang de natuur dat doet? Misschien moeten we als mensheid accepteren dat de natuur haar eigen plan trekt en zich zeker niet aan onze kalender houdt. Soms geeft oktober nog een klein beetje zomer. Soms is december gewoon heel erg nat en soms begint het jaar met 20 graden. Maar heel misschien is dat uiteindelijk helemaal niet zo erg. We hebben al meer dan genoeg dingen in het leven die precies op tijd moeten. En het weer hoeft daar wat mij betreft niet bij.

hoorde Sebastiaan Paap met zijn column Millennial met een mening. Ja, we draaien nu een plaatje van The Wannabes, de groep uit Rotterdam. Veel in de theaters te zien hier. En Peter Houtman, de oude spits, mag ik wel zeggen. En de sympathieke stadionspeaker tot vorig jaar bij Feyenoord. En het nummer gaat over Voordat ik het vergeet. En daar komt-ie.

0: Voor ik het vergeet, de Wannabies en Peter Houtman. En de opbrengst van deze plaat die gaat geheel naar Stichting Alzheimer. Ja, ik zat van de week naar Casa di Bo te kijken. En daar hoorde ik een leuke Italiaanse plaat. Dat bleek uiteindelijk Matteo Balsamo te zijn met Il Sud.
1: Dopo anni di ingiustizie ed ingenti corruzioni, dopo anni di tangenti e di raccomandazioni, sembra esserci un bambino, il suo sogno è sperare di cambiare questa terra.

0: Matteo Balsamo, Il Sud. Van 30 september, dus afgelopen woensdag, tot en met 11 oktober is het Kinderboekenweek. En Musical Souvenirs, het orkest uit Capelle, is met de Kinderboekenweek aan de slag gegaan. En het thema van de Kinderboekenweek is dit jaar spot aan. Aan de telefoon hebben we Bianca Vleugels van Musical Souvenirs. Dag Bianca, goedemorgen.
1: Goedemorgen Oscar.
0: Leuk dat je in de uitzending bent. Wat een ontzettend goed idee om met die Kinderboekenweek aan de slag te gaan.
1: Ja, nou ja, sowieso hartstikke leuk. Wij doen dat eigenlijk elk jaar. En mm-hmm. Wij doen dat samen met Stichting Paliter Helpt.
0: Ja.
1: Elk jaar is er ook een thema hè, vanuit de Kinderboekenweek. Dus ja. Dat is dit jaar ook weer. Dit jaar is het spot aan. Dus ja. We gaan eens kijken hoeveel kinderen in het spotlight krijgen. En we hebben dit jaar ook voor het eerst daar een andere versie van. We gaan werken met een stuk Paddington.
0: Ja.
1: En dat wordt bijgestaan met een verteller en een actrice die dit gaan begeleiden.
0: Nou ja,
1: en voor ons is dat een nieuwe versie. En wij kijken er heel erg naar uit. Er is hard op gerepeteerd. Er zijn al veel aanmeldingen, echt heel veel aanmeldingen.
0: Oké, nou, dat is mooi.
1: Maar ik ben natuurlijk niet voor niks in de uitzending.
0: Nee.
1: Mochten er nog kinderen zijn die dit horen, of hun ouders, of hun opa's en oma's, of hun juf of meesters, dan zijn ze nog van harte welkom morgen. We doen het op twee tijden. Er is één concert om 11 uur.
0: Ja.
1: En er is een concert om 2:30.
0: Ja.
1: En als ze dat graag willen doen, kunnen ze zich aanmelden bij paliterhelpt.nl.
0: Ja.
1: En dan kunnen ze helemaal gratis komen luisteren naar... het is echt een sprankelende uitvoering. Ander woord kan ik het niet zeggen.
0: Ja, ja. Nee, dat geloof ik helemaal. Want dat is best wel bijzonder, denk ik, als orkest. Want jullie spelen stukken, maar dan moet je ook... er zijn vertellers. Dus dat is een mooie combinatie, denk ik.
1: Ja, dat is zeker een mooie combinatie. En het werkt een beetje zo. We vertellen het verhaal van Paddington's eerste concert.
0: Ja.
1: En dat betekent dat we gaan vertellen hoe Paddington... ooit vanuit Peru hier naartoe is gekomen. Nou, dat wordt dan verteld door Jeroen.
0: Ja.
1: En we hebben Monique, die helpt mee om de kinderen te laten zien hoe dat dan gaat. Hè. Die is dan Beertje Paddington. Ja. En wat is hem dan gebeurd? En tussendoor, of eigenlijk door het hele stuk heen, speelt het orkest. Dus er wordt iets verteld en dat horen de kinderen terug in het orkest. En dat was wel even spannend, want dan moet je dat heel goed op elkaar afstemmen.
0: Ja, dat kan me voorstellen.
1: Wanneer speelt het orkest? Wanneer spelen de mensen? Wanneer wordt er iets verteld?
0: Ja.
1: Maar dat hebben we goed gerepeteerd. We hebben er ook een mooi repetitieweekend voor gehad. Toch gelijk even voor de luisteraars die het niet weten. We zijn in september ook begonnen met onze nieuwe dirigent, Ruud van Eten.
0: Leuk.
1: Dus die heeft een hele mooie vuurdoop en dat doet hij echt fantastisch. Dus ja, uiteindelijk hebben we er allemaal erg veel zin in om dit morgen te horen te gaan brengen.
0: Hey, ja. En ik begreep ook hè, dat, want het is natuurlijk altijd lastig als kinderen heel de tijd moeten zitten, maar ze kunnen actief meedoen, hè?
1: Ja, dus we zorgen altijd voor dat ze lekker kunnen zitten. Dus ze hoeven niet per se op een stoel bij papa en mama te zitten.
0: Aha.
1: Ze mogen lekker vooraan op de grond, op kussentjes komen zitten. En het verhaal maakt ook dat er zitten wat dansjes in. Als zij zelf denken van, nou, ik vind het ook leuk om even te gaan staan, dan mag dat.
0: Ja.
1: Vaak komen er ook instrumentjes bij kijken. Ze mogen niet op de instrumenten van de mensen spelen. Hè. Dat kan niet.
0: Dat is dan weer jammer.
1: Ja, dat is heel jammer, dat snap ik. Maar ik denk dat de kinderen ook echt wel snappen dat... dat zijn hele kostbare instrumenten. Wij zeggen zelf altijd, ik in ieder geval wel... het instrument is ook eentje van mijn kinderen...
0: Mm-hmm.
1: Dus daar wil ik ook altijd heel voorzichtig mee zijn. Maar er is ruimte genoeg voor de kinderen om actief erbij betrokken te zijn.
0: Nou ja, dat is hartstikke mooi. En hoe heet het, je moet snel zijn hè, met aanmelden, want er zijn nog een paar plekken, maar vol is vol, hè?
1: Ja, en het is al echt al aardig vol.
0: Ja.
1: Er zijn nog wel wat plekken, dus als, wat ik net al zei, als mensen het horen, kun je nog aanmelden.
0: Ja.
1: Dus dat kan, wat ik al zei. Hè. Als ze even kijken op de site bij paliterhelpt.nl, dan kom je daar vanzelf achter.
0: Ja. Jullie, ga verder.
1: Nou, en ik wilde eigenlijk heel brutaal aan jou vragen, nu ik nu toch even in de uitzending ben.
0: Ja.
1: Wij kunnen als orkest nog wel wat collega's gebruiken. Mag ik dat ook gewoon nog eventjes melden?
0: Je weet, wij willen het zo mooi mogelijk maken voor Musical Souvenirs. Dus vertel wat je te vertellen hebt.
1: Nou ja, we zijn natuurlijk zeg maar een orkest. We zitten natuurlijk ook in kapellen, dus daar willen we ook ons best voor doen. En zoals het overal gaat, mensen komen, mensen gaan. Ook wij hebben studenten die dan klaar zijn met studeren of in het buitenland gaan studeren. Dus wij zijn eigenlijk op dit moment, zouden wij echt wel mensen kunnen gebruiken op de cello of op de violen. Mm-hmm. Dus als je een strijkinstrument bespeelt en je denkt van goh, het lijkt me leuk. Meld je alsjeblieft aan, maar dat geldt ook wel voor alle instrumenten hoor. Maar het zou gewoon leuk zijn als mensen die een muziekinstrument spelen en eens denken van goh, ik hoor die vrouw nou wel op de radio, wat doen ze nou eigenlijk er allemaal? Kom gewoon een keertje naar de repetitie. Dus elke zaterdag van 11 tot 2 in het Comenius Lyceum in Capelle.
0: Ja.
1: Kijk even op onze website, souvenir.nl. En kom gewoon een keertje lekker meespelen.
0: Ja, en dat is aan de lijst single 18, hè? Comenius College.
1: Sorry, ja.
0: Okay.
1: Aan de lijst single 18, inderdaad.
0: Jullie organiseren dat concert samen met Stichting Paliter. Kun je kort vertellen wat zij precies doen?
1: Stichting Paliter is een stichting die zich vooral inzet voor kinderen die het niet zo altijd even breed hebben. Mm-hmm. En ervoor zorgen dat de Capellese gezinnen en families een extraatje hebben om dit met hun kinderen te kunnen doen.
0: Ja.
1: Uiteindelijk zijn ze natuurlijk voor anderen, alle kinderen. Maar het gaat over, ze hebben ook een mooie slogan, hè? Paliter maakt stille wensen waar. Ja. Om uiteindelijk alle kinderen bij activiteiten te betrekken. Wat misschien voor deze kinderen niet altijd zo makkelijk is.
0: Is weggelegd, nee, inderdaad. Is er een mogelijkheid, want het concert is gratis hè, te bezoeken hè, morgen.
1: Ja.
0: Ja. Is er ook dat je iets een bijdrage voor Stichting Paliter achter kunt laten?
1: Ja, maar dat gaat eigenlijk altijd via de site.
0: Mooi.
1: Dus ik zou voor de mensen die dat willen doen, wat echt ontzettend fijn zou zijn, zou ik zeker op de site. En als je er morgen bent, de mensen van de initiatiefnemers zijn er ook. Dus dat is altijd welkom.
0: Oké. Nou,
1: altijd welkom.
0: Nou, Bianca, prima. Dus morgen 3 oktober concert van Musical Souvenirs vanwege de kinderboekenweek. En als je wilt aanmelden op paliterhelpt.nl/concert, dan komt het helemaal goed. En wees er snel bij, want vol is vol.
1: Precies.
0: Zo is dat. Bianca, leuk dat we weer even over het orkest hebben gesproken.
1: Vond ik
0: hoop dat de mensen met strijkinstrumenten zich aanmelden. En we horen graag bij een volgende keer of er een nieuwe aanvas is bijgekomen.
1: Zeker, ik meld me graag weer tegen de kerst.
0: Mooi, fijn weekend. Veel succes morgen, heel veel plezier.
1: Dankjewel, hè.
0: En tot de volgende keer. Dag Bianca.
1: Fijne uitzending nog.
0: Ja, dank je. Dag.
1: Dag.

Bewogen worden. Bewogen worden te bewegen. Bezwaren of afwegen. Bewogen worden. Gevraagd worden te gedenken. Iets eigens of naar wenken. Vragende worden. Gedwongen worden te ondergaan. Monddood. Tegenstaan. Gedwongen worden. Bewogen worden te bewegen. Ervoor of ertegen. Bewogen worden. Verloren worden te verbergen. Zieloos of verergeren. Verloren worden. Gevonden worden, te beminnen, grenzeloos of buiten zinnen. Gevonden worden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 12 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Dordrecht wil culturele hoofdstad van Europa worden. Het stadsbestuur heeft het voorstel neergelegd bij de gemeenteraad. Als die groen licht geeft, kan de officiële aanvraag worden ingediend. Het doel daarvan is om de cultuur in de stad of regio de spotlights te zetten. Rotterdam was in 2001 culturele hoofdstad. Het jaarprogramma trok destijds 2 miljoen bezoekers. Vooraf was er wel veel discussie over de hoge kosten. Elk jaar mogen 2 landen een culturele hoofdstad aanwijzen. In 2033 is Nederland aan de beurt. Het dagelijks leven in ons land is in september 3,4% duurder geworden. Daarmee is het inflatiecijfer 0,1% hoger dan in de maanden voor, zegt het CBS. Alleen in mei lagen de prijsstijgingen hoger. Het inflatiecijfer wordt vooral gestuurd door de prijs op benzine en diesel. Boodschappen zijn wel iets goedkoper, maar volgens het CBS is dat tijdelijk. Omdat de energieprijzen blijven stijgen, zullen ook de producten in de supermarkt weer duurder gaan worden, is het idee. Door de hevige scholierenprotesten in Frankrijk blijven vandaag 400 scholen in het land dicht. Gisteren liep het op veel plekken uit op geweld, zegt de NOS-correspondent Saskia Houtuin.
2: Bijvoorbeeld een school in Nantes die in brand is gezet. In Marseille is schoolpersoneel overgoten met benzine. Op tientallen plekken waren er hevige confrontaties, stenen gooien, traangas. De Franse regering deed het daarom inmiddels ook niet meer over scholierenprotesten, maar echt over stedelijk geweld.
1: Het scholierenprotest is vanuit Frankrijk overgewaaid naar België en Luik blijven daarom alle middelbare scholen dicht. De scholieren protesteren tegen een lerarentekort en vervallen schoolgebouwen. Oud-Feyenoord-trainer Dick Advocaat heeft vannacht met Curaçao opnieuw een wedstrijd in de Nations League gewonnen. Tegen Trinidad en Tobago werd het 1-0. Curaçao won eerder al 2 wedstrijden tegen Nicaragua en Costa Rica. Het staat nu met 9-3 bovenaan in de groep. Dit weekend speelt Curaçao opnieuw tegen Trinidad, maar dan een uitwedstrijd. Het weer bij ons in de regio. Het is een dag met redelijk wat zon. Het is droog. 20 graden, vrij zacht voor de tijd van het jaar. Vanavond en vannacht kan er lokaal wat mist ontstaan. Morgen periode met zon. Het blijft droog. En dan opnieuw rond de 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A2 Maastricht richting Eindhoven is dicht tussen Maastricht-Zuid en Maastricht Airport. Dat komt door opruimwerkzaamheden. Het verkeer wordt omgeleid via Heerlen over de A79 en de A76. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem staat file tussen de afrit Beek en Duiven 7 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
5: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
6: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: is de vrolijke vrijdag van de gezelligste van de regio. Dit is Kletskoek.
1: Dan neem ik u nu even mee terug in de tijd. Waar ouderen onder ons zullen zich dat nog wel herinneren.

0: dat was The Walk of Life van Dire Straits. Welkom bij het derde uur van Kletskoek. We gaan nog even lekker door tot 1 uur. En ja, we hebben in het laatste uur, dus dit uur, een speciale gast. Want u kent hem waarschijnlijk wel van zo rond de periode van de Vierdaagse van Nijmegen. Kees Dortland, die is net aangeschoven. En Kees, het was om hier te komen ook een Walk of Life, hè?
1: Dat was een Walk of Life, ja.
0: Ja. Want het nieuws zat eraan te komen. Ik zag jou voorbij lopen en je moest deze ingang hebben.
1: Klopt.
0: Nou, fijn dat je er bent.
1: Ja.
0: Leuk. Jij bent hartstikke druk. Waar kwam je nou net vandaan?
1: Ik kwam van de Rozenburg. Dat is van Aafje. Daar geef ik altijd bewegen op vrijdagochtend.
0: Ja.
1: Dus daar kwam ik vandaan. Ik had net mijn laatste groepje laten bewegen.
0: Ja.
1: En toen ben ik in de auto gesprongen. Ik heb zelfs 1 afdeling heb ik over moeten slaan. Want dat redde ik had ik al in de gaten. Okay. Dus ik denk, ja, dat kan ik niet meer doen. Die komen dan volgende keer weer aan de beurt.
0: Die krijgen de volgende keer een extra lesje erbij.
1: Die krijgen tussen de benen, over het hoofd.
0: Ja, precies. Hey, en hoe gaat zo'n les in zijn werk dan? Is dat met stoel? Of wat? Aan wie geef je les?
1: Het ligt eraan hoe groot de groep is en hoe de mensen daar zijn.
0: Ja.
1: Ik geef het zowel aan een tafel, dus dan zitten we z'n allen aan tafel. Ja. En daar heb ik wat attributen bij. En ik begin met een stukje muziek ook. Kijk, als er muziek op staat, dan beginnen ze de vingers vaak al te bewegen. Of ze gaan een beetje heen.
0: Ja.
1: Dan maak ik gebruik van de muziek en van de elementen die er op dat moment zijn. Dan ga ik lekker met ze zitten bewegen. Met je handen, armen, schouders, polsjes.
0: Ja.
1: En dan pak ik wat attribuutjes bij, ballen of een ballon. En die laat ik dan rondgaan. En daar kunnen ze tegen slaan. En noem maar op. Maar ik heb natuurlijk ook andere groepen bij. Niet alleen op de Rozenburg.
0: Nee, want je zit op meerdere. Je staat
1: vier huizen. Vier locaties. Ik zit op de Rozenburg, dat is bij de Nieuwe Laan.
0: Ja.
1: Ik zit op de Roo van Capelle, dat is weer meer naar de Terp toe, richting de Terp.
0: Ja.
1: Ik heb een hele grote groep ook, dinsdagsmorgens. Met veel vrijwilligers, die ook met me meedoen.
0: Ja.
1: Okay. Ellie, bedankt daarvoor alvast.
0: Kijk.
1: Op de Krimpenestein, daar heb ik ook een aantal. Daar zitten we vaak over de 35 cliënten heen. Dat gaat echt heel heftig.
0: Dat is maximaal dan een beetje wat je
1: dat
0: kan
1: is, ja,
0: doen.
1: Dat is bijna. Want dat doen we met z'n vier. Hebben we ook een Ellie, Stephanie, Corina, Gerry. En ik zelf dan.
0: Ja.
1: Ik doe het lichamelijke deel. En dan later met de spelletjes en de attributen. Dat doen we dan met elkaar. Hè. Dan verzinnen de dames, die verzinnen wat. En dan zie ik wel waar ik in terecht kom.
0: Ja,
1: maar
0: tuurlijk,
1: altijd hartstikke leuk ook. Dan heb ik vanmiddag ook nog de Bermerstein. Dat is een groep dagbesteding.
0: Ja.
1: Die heb ik trouwens ook op de Krimpenestein. Maar dat is weer een andere dag. Ook allemaal dagbesteding. Dat zijn mensen die er maar een dag zitten. En dan die dag kom ik dan ook bewegen geven daar. En ik heb ook nog 1 groep, even kijken, ik zeg het Bermestein, de Roo van Capelle, Krimpenestein en de Rozenburg, dat zijn ze eigenlijk.
0: Ja. En welke leeftijden heb je het dan over, Kees?
1: Ja, dat is, ik heb een 90ers bij. Vanmiddag heb ik 2 dames die zijn in de 90. Hè?
0: Ja.
1: En die doen nog
0: heerlijk,
1: toch? Makkelijk mee met gewichten, gewichten van 1 kilo. Ja.
0: Ben jij wel eens thuis, Kees?
1: Mag ik even verzinnen? Ik krijg in januari bij de Rozenburg weer een groep bij.
0: Oké.
1: Dat heeft allerlei oorzaken. Maar goed, ze hebben mij gevraagd of ik daar ook wil komen doen.
0: Ja.
1: Dus die groep die ik nu op vrijdagochtend heb, die gaat dan naar de woensdagochtend toe. En dan neem ik die grote groep van beneden weer, die neem ik dan de vrijdagochtend.
0: Ja.
1: En dan net wat je zegt, dan ben ik alle ochtenden, heb ik allemaal beweeggroepen.
0: Ja.
1: Dus dan heb ik inderdaad wel een paar middagen heb ik vrijgenomen voor mezelf.
0: Ja, je hebt gelijk ook. Hé, hey, dat is van Stichting Aafje, toch?
1: Dat is Aafje
0: en de Zellingen.
1: En de Zellingen.
0: Oh, de Zellingen.
1: Daar ben ik terechtgekomen toen ik met pensioen ging. Ik heb natuurlijk al die jaren eerst bij de RVS, toen Nationale Nederlanden, toen ING. En later ben ik geoutsourced naar Getronics.
0: Oké.
1: Okay. Nou, dat werd later weer overgenomen door de KPN.
0: Ja, zo gaat dat, hè?
1: Ja, precies.
0: Zo gaat dat,
1: en de laatste 3 jaar van mijn werkzame leven heb ik dus bij KPN gezeten. Nou, daar kon ik een hele mooie regeling krijgen.
0: Mm-hmm.
1: Toen was ik 61 en toen kon ik eruit. Heb ik gebruik mogen maken van mijn levensloop.
0: Ja.
1: En ja, toen hoefde ik op mijn pensioen niks in te leveren.
0: Nee, dat is lekker natuurlijk.
1: Daar kon ik van die levensloop die ik had, kon ik 38 maanden maximaal de WW in, zeg maar.
0: Ja.
1: Dus,
0: UWV. Dat was in die tijd nog 38 maanden.
1: Precies.
0: Ja.
1: En daar heb ik mooi van gebruik van kunnen maken. Want ik kreeg dus 70%. En nou, die 30% lag ik bij uit het potje van die levensloop.
0: Ja, precies. Dus zo kon je het gewoon...
1: Daar kon ik het makkelijk mee door. Maar ja, toen zat ik 3 maanden ervoor. Toen zag ik die bui al hangen. Ik dacht, ja, nou, dan kom ik daar thuis. En ja, wat moet ik dan gaan doen?
0: Ja.
1: Achter de geranium zitten. Dat ging al gauw vervelen. Want de geraniums gingen slap hangen.
0: Ja, nee, dan moet je ze dus, water geven. Maar was, nee, dat was ook niet helemaal jouw ding.
1: Daar had ik geen zin in.
0: Ja,
1: dus
0: joh.
1: Ik denk, ja, ik ga wel doen. Ik ga mij aanmelden bij de Rozenburg. Was dat toen nog?
0: Ja,
1: nu nog. Maar dat was toen nog van zorgbreed.
0: Ja.
1: En die zijn later weer overgenomen door Aafje. Nou, je weet hoe dat ook allemaal fuseren.
0: Ja.
1: En ik denk, dat lijkt me wel leuk. Dus toen ben ik daar binnengekomen. Eigenlijk ook al een beetje sportend. Want het eerste wat ik deed is met een groepje mensen gingen we naar het zwembad. Naar de Blinker toen.
0: Ja, natuurlijk.
1: En toen had ik er ook een aantal mensen bij. En dat ging natuurlijk ook met begeleiders en zo. Maar ik had er bijvoorbeeld een mevrouwtje bij. Daar zwom ik baantjes mee. Het was een demente vrouw, maar daar zwom ik baantjes mee. Want dat kon ze allemaal gewoon
0: nog. Ja, nou, dat is toch hartstikke...
1: En dan lag ik in het water met het te praten en zo. En dat, ja, leuk.
0: En dat motiveert natuurlijk ook. Dat, want dan denken ze eigenlijk niet echt over na. Dan doe je het gewoon.
1: Dan doe je het gewoon, ja, inderdaad. Zo is het. Ja, en ik vond dat hartstikke leuk om te doen. En ik mocht daar ook al meedoen met het bewegen wat ze eens in de week ook op donderdagochtend deden. En dan zaten... afdelingen zoals somatiek, dat zijn dus de mensen met lichamelijke ongemakken. En je had dus de afdeling KSW, dus kleinschalig wonen. Dat zijn dus de meeste dementen.
0: Ja,
1: maar die zaten toen nog door elkaar. Hè. Dus dan gingen we daar ook al allerlei spelletjes doen. En beweegoefeningen en noem maar op. Alleen deed ik het toen nog onder leiding van.
0: Ja.
1: Dat heb ik dus een hele tijd gedaan. Tot die rottige periode van corona kwam.
0: Ja, herinnert iedereen zich nog. Maar we zijn gelukkig ook alweer snel vergeten. Ook.
1: Ja, gelukkig wel, ja. Gelukkig. Het heeft ook zo goede dingen gebracht, hoor.
0: Zeker.
1: Maar,
0: zeker.
1: Daar zijn we weer overheen gekomen.
0: Ja.
1: Ja, toen, in die tijd heeft dat bewegen er stilgelegen. Maar zodra we weer binnen mochten komen, toen kwamen ze naar mij toe om te vragen of dat ik het zelf op wou gaan starten. Het bewegen weer.
0: Ja.
1: En dan met name op de afdeling ook.
0: Ja,
1: dat lijkt me wel leuk. Ik ben natuurlijk ooit zwemleraar geworden in de Blinker.
0: Oh ja? Was dat in de periode van na je 61ste
1: of daarvoor? Dat was nog tijdens mijn werk.
0: Okay.
1: Ben ik zwemleraar
0: geworden.
1: Dus
0: jij bent een ervaren zwemmer ook?
1: Ja. Ik heb natuurlijk wel alles moeten halen. Ik had ANB, zwemdiploma ANB. Ik heb C gehaald. Zwemvaardigheid 1, 2 en 3. Reddend zwemmen, lifeguard. En toen ben ik op die manier zwemleider geworden, zwemleider A geworden. Maar er zit ook een opleiding bij van sport- en bewegingsleider.
0: Kijk aan.
1: Nou, dat gebruik ik nu dus op al die locaties waar ik nu bewegen geef.
0: Ja, jij geeft zoveel lessen, dan moet je dat ook voorbereiden. Of heb je altijd wel een bepaald patroon in de oefening?
1: Ja, dat heb ik nou dat in het begin.
0: Warming upje, zal ik maar zeggen.
1: Ja,
0: en dan
1: langzaam. Ja. In het begin had ik inderdaad, wat je zegt, een briefje of een A4'tje.
0: Ja.
1: Ik deed het op mijn laptop. Ging ik dat punt voor punt allemaal zitten doen. Van nu ga ik dit doen, nu ga ik dat doen, nu ga ik dat. Ja, op een gegeven moment gaat het zo vastgeroest in je hoofd zitten.
0: Ja.
1: Alleen, ik heb voor meer als... Ja, ik heb bijna 1,5 uur kan ik mensen lichamelijk laten bewegen. Op allerlei manieren. Maar dat hoeft natuurlijk niet, want ik doe het vaak maar 1,5 uur. Een tweede 1/2 uur gaan we aan spelletjes beginnen.
0: Ja, tuurlijk. Dat is ook een leuke aanpak.
1: Precies, precies. Ja, en het is niet alleen het bewegen op zich. Het is ook het sociale contact wat je met ze hebt. Wat de mensen met elkaar hebben dan. En je moet ze ook laten lachen. Hè. Je moet ook af en toe eens een geintje maken. Dat ze ook een beetje kunnen lachen.
0: Zeker.
1: Want dat hoort er zeker ook bij.
0: Dat moeten we ook zeker blijven doen. Ja, Kees, je bent vreselijk actief. We gaan zo verder praten. Je hebt een aantal platen opgegeven. Onder andere de Net Dire Straight.
1: Ja.
0: Maar de Cats, die kom je toch niet zoveel meer tegen.
1: Klopt.
0: Ik moet zeggen dat mijn vader... Ja, praat je ook over een aantal jaren terug. Je had alle LP's van de Cats, maar jij hebt ze ook op je lijstje gezet. Hoe kom je daar zo op?
1: Ja, ik heb er ook een stuk of, ik geloof, 7 of 8 LP's van de Cats. Of 9 zelfs. Ja, die vond ik toen goed. Dat waren mijn favorieten.
0: Okay.
1: Ik zat achter de top 40, Veronica top 40, elke zaterdag. En ik hield dat altijd bij. En er waren bijna geen Nederlandse bands die ooit in de top 40 kwamen. En toen kwamen de Cats op een gegeven moment. En die kwamen toen ook... Die hadden al een paar liedjes gehad.
0: Marion, hè?
1: Ja. Turn Around and Start Again. En dat kwam dan op nummer 14. Dat vond ik al vrij hoog voor de Hollandse band.
0: Ja,
1: en even daarna brachten ze Lea uit. En die stond in 2 weken stond die ineens bovenaan.
0: Ja,
1: en toen kwam er een hele periode dat ze alsmaar allemaal nummers maakten. Die allemaal in maar één haalden.
0: Ze waren razend populair. Zullen we naar een plaatje van hun gaan luisteren?
1: Ja, is goed.

Cats met The Times Where When. Ja, u luistert naar Kletskoek en we hebben in de studio Kees Dortland te gast. Nou ja, Kees, we hadden het al net over het feit dat jij behoorlijk sportief bent. Je hebt

0: Dat is een vriend van me die bij me op de LTS zat. Daar ben ik heel lang mee omgegaan. Ook na onze schooltijd.
1: Ja.
0: Zeg maar, totdat hij, vlak voordat hij met pensioen ging. En toen kreeg hij te horen dat hij... toen kreeg hij de diagnose ALS. Ja, dat heeft voor hem niet lang meer geduurd.
1: Nee, dat is in de regel een slechte afloop.
0: Ze beginnen al wat langer te zijn. Ik kan bijvoorbeeld een mevrouw die elk jaar zit ze aan de niet aan de finish, maar 5 kilometer ervoor. Mm-hmm. Dat is een mevrouw die heeft ook ALS. Ja. Die zit, Connie heet ze. Die zit elk jaar op zo'n vluchtheuveltje. Daar staat dan de laatste ALS op. En dan zit zij in een rolstoel. Zit ze dus de orchideeën uit te delen aan alle ALS-lopers.
1: Ook een mooie motivatie, hè, om door te blijven gaan.
0: Ja, schitterend. Ik heb dit jaar ook natuurlijk iets speciaals meegemaakt. Want de laatste dag kreeg ik van Rick Erkelens, dat is ook een vrijwillig medewerker van ALS, die er dus ook vaak op vrijdagmiddag komt even kijken hoe het met de lopers gaat.
1: Ja.
0: En toen kreeg ik een dag na mijn verjaardag kreeg ik hele leuke dingen aangeboden namens de Stichting ALS. Wow. Ook een fotoboekje. En er staan 2 verhaaltjes in van echt van cliënten.
1: Ja,
0: die cliënten niet. Patiënten.
1: Ja.
0: Die dus ook ALS hebben. En die hebben er een verhaaltje in geschreven. Ja, dat was echt aandoenlijk.
1: Dat is best wel heel bijzonder. Ja. Je deed voor de 25e keer mee.
0: Voor de 25e keer gelopen.
1: Vierdaagse van Nijmegen. Ja. Is dat dan ook nog iets waar de organisatie bij stilstaat?
0: Niet echt bij stilstaat. Ja, je krijgt wel een speciale oorkonde krijg je daarvoor ook.
1: Ja.
0: En een speciale medaille ook. Een hele mooie dit keer.
1: Oké. Ja. Je hebt ze allemaal thuis op een rijtje hangen.
0: Ik heb een album.
1: Ja.
0: Speciaal voor medailles.
1: Ja.
0: En dan heb ik eentje gehouden speciaal voor de vierdaagse medailles.
1: Ja, precies.
0: Ja, ja. Het zijn natuurlijk niet allemaal medailles. 1 en 2, dat zijn medailles.
1: Ja.
0: 3 en 4, dat zijn cijfertjes. 5 en 6, dat zijn medailles.
1: Ja.
0: 7, 8, 9, dat zijn weer cijfertjes. 10 en 11 zijn medailles. En dan tot 25 is het allemaal cijfertjes.
1: Oh ja, maar dat is toch een leuke en originele manier om aandacht aan te schenken.
0: Ja.
1: Want zoals gezegd, jij bent heel sportief. Je geeft lessen bij Aafje. Maar zo'n voorbereiding op de Vierdaagse, dat kost ook wel wat tijd, denk ik. Ik heb zelf ooit, heel lang geleden, een paar marathons gelopen. Nou, dan begin ik loop het hele jaar door. Maar in die tijd begon ik toch wel 3 maanden zeker van tevoren met het op te bouwen naar een bepaalde afstand.
0: Ja.
1: Hoe gaat dat bij jou?
0: Ik ben het hele jaar door.
1: Ja.
0: Ik heb niet echt een stop. Ja, na de Vierdaagse heb ik misschien wel eens een maand of anderhalve maand dat ik niet zoveel doe. Ik doe s'avonds nog wel eens een ommetje maken van een kilometer of 6. Ik heb twee weken terug heb ik weer met iemand meegedaan. Dat ging Ruud Goedkoop, die heeft ook een wandel.
1: Vita Motion.
0: Juist, ja. Inderdaad. Daar heb ik ook mee gedaan. Die gingen naar Soestdijk. En dat was 10 kilometer.
1: Ja.
0: Ja, dan ga ik dan gewoon met een bus gaan we daar naarheen en naartoe. En dit was dan weer voor het Bas van der Goor Foundation.
1: De volleyballer.
0: Ja, de volleyballer.
1: De voormalige volleyballer.
0: Olympisch kampioen. Ja. Daar heb ik mee gelopen. Ik heb nog naast hem gestaan. Ik sta nog op de foto. Ja, het is geen gezicht. Echt niet.
1: Nee. Nou ja, een leuk contrast toch?
0: Ja, zeker.
1: En wat Bas, die is bijna 2 meter. Of hij is 2 meter.
0: 2 meter 10. Ja.
1: Jij zit daar net iets onder, hè?
0: Ik zit daar net iets onder.
1: Zie je wel. Dat dacht ik al. Ik
0: ben al aardig aan het krimpen, hè? Dus.
1: Ja. Oh ja. Daar hebben we allemaal last van, Kees. Ja. Als je eenmaal boven een bepaalde leeftijd... Dan
0: gaat dat gebeuren.
1: Ik meet mezelf niet eens meer. Nee, wat dat absoluut niet. Hey, maar je hebt natuurlijk dat je 4 dagen wandelt.
0: Ja.
1: Zijn het nou elk jaar dezelfde routes?
0: Het zijn elk jaar nog steeds dezelfde routes. Ja, ze zullen misschien in al die tijd... Kijk, die eerste dag, die hebben ze op een gegeven moment een keer omgegooid. Hè? Want er is een keer een jaar geweest. Ook met een hitte ook toen.
1: Was dat niet dat beruchte jaar, zal ik maar zeggen?
0: Dat er 3 mensen overleden zijn.
1: Precies, ja.
0: En dat zat hem in feite. De eerste dag heb je de laatste 5 kilometer. Loop je dus over een dijk.
1: Ja.
0: En die is echt behoorlijk lang. Dan zie je in de verte, zie je die Waalbrug zie je liggen.
1: Ja.
0: Dan zijn er heel veel mensen die gaan zich daarop kapot lopen. Die denken van, nou, we zijn er. Maar dan blijven ze doorlopen. Drinken ze niet meer, eten ze niet meer. Want ze willen zo snel mogelijk bij die... Ja, en dan komt het, hè. Dan komen ze de man met de hamer tegen.
1: Mm-hmm.
0: En dan spelen ze met de gezondheid.
1: Ja.
0: Dus... Toen, en er is ook haast geen doorkomen. Als,

0: daar wat gebeurt op die dijk, die is zo smal, ja. Er is bijna geen doorkomen aan. Ja. Dus toen hebben ze die route hebben ze toen omgegooid. Dan hebben ze, op een gegeven moment hebben ze die, de tegenovergestelde richting hebben ze toen gedaan. Dus die dijk, die hebben ze als eerste in de route gepland.
1: Ja, precies. Om dus je kon, het warmste moment van de dag te voorkomen.
0: Dus eerst de dag beginnen we over de Waalbrug meteen en dan meteen linksaf. En dan gaan ze, pakken ze gelijk dat hele stuk dijk daar zo.
1: Ja, ik heb foto's van jou in de afgelopen jaren voorbij zien komen. En omdat je met ALS altijd in de slag bent om zoveel mogelijk geld te verwerven. Overigens, je doet dat elk jaar. Maar dit jaar had je ook weer een mooi bedrag, hè?
0: Ja, ik had echt weer een recordbedrag. Ja. €3192.
1: Voor Stichting ALS.
0: Voor Stichting ALS.
1: En dan maken ze een soort van ranglijst op. Hè? Dat, ik bedoel, dat is niet het doorslaggevende. Maar
0: precies, precies.
1: Je stond behoorlijk hoog
0: in
1: de opbrengst.
0: Ik had twee mensen met €6000 voor me.
1: Ja.
0: En daarna kwam ik.
1: Ja, ja, nou dat is toch een
0: aantal. Met 3192.
1: Loop jij met een vaandel altijd?
0: Ja,
1: is toch ook best wel extra belasting.
0: Ja, ja.
1: Waarop ze kunnen zien van, dat jij voor ALS collecteert.
0: Klopt. En twee flyers, zeg maar.
1: Ja.
0: Maar aan weerskanten wat op staat.
1: Okay.
0: Eén, dat is een persoonlijke poster. Die maken ze dus via de site van de Vierdaagse Sponsorloop. Moet je natuurlijk wel zelf je gegevens erop invullen.
1: Ja, ja.
0: Maar je kunt er ook een QR-code in plakken. En dan gaan er ook mensen die lopen wel eens achter je aan om die QR-code te zien.
1: Je mobiele telefoon of hun mobiele telefoon klik en het bedrag even invullen.
0: Precies, precies.
1: Ja, en dan zijn ze natuurlijk enthousiast als ze daar lopen. Dus dat geeft altijd een bepaalde extra sfeer natuurlijk. Ja.
0: Ik liep natuurlijk dit jaar met kenmerk dat ik 75 werd.
1: Ja, ja.
0: En nou, precies op die dag, toen liepen we net in het begin, 's morgens door de straten van Nijmegen nog, om eruit te lopen. En toen stond op een gegeven moment in een bocht. En toen stond er een juffrouw met zo'n grote megafoon. En die stond iedereen aan te moedigen. En toen zag ze mij even. Toen zegt ze, oh, ze zegt, stop eens even, meneer. Ze zegt, ja, ja. Ze zegt, kijk eens hier. Ze zegt, 75 jaar. En voor de 25e keer lopen. En voor de 15e. Toen liep ze al de buurtjes bij elkaar. Toen zegt ze, hier moet je wezen. Hier moet je scannen.
1: En dat is toch geweldig?
0: Dat is toch echt geweldig. Een heel bedrag bij.
1: Ja. Hey, wat is je favoriete etappe? Als je het over die vier dagen van de Vierdaagse van Nijmegen hebt.
0: Ja.
1: Welke dag vind jij het leukst? Want
0: Of
1: maakt dat niet uit? Elke dag is even leuk.
0: Ja, dus de Zevenheuvel is erg leuk.
1: Ja.
0: Die is, dan ga je er weer tegenaan. Hè?
1: Ja.
0: De vierde dag uiteraard, omdat die natuurlijk...
1: Dan komen de gladionen in zicht.
0: Ja, komen de gladionen in zicht.
1: Want dat is ook een feest, denk ik.
0: Ja, zo. En overal waar je dan langs loopt, dan weet je van... hier kom ik volgend jaar pas weer. Dit heb ik al achter de rug. Maar ik vind de tweede dag ook altijd leuk.
1: Ja.
0: Want dat is ook weer een uitdaging. Want dan zeg ik... als je die eenmaal weer gehad hebt... dan kun je zeggen... de eerste, de beste stap die jij mooi gemaakt... dan ben je over de helft.
1: Ja, nee, dat is zo. Dat
0: dus,
1: is zo.
0: Ja, maar de eerste dag die is... ongeveer rond de 34 kilometer.
1: Ja.
0: Tweede dag 33. De derde dag, die Zevenheuvel, die is dan iets korter. Die is 29.
1: Maar ja, dan doe je ook op en neer. Hè? Dus klimmen en klauteren, zal ik maar zeggen.
0: Ja, daar heb je ook ik heb daar een speciale manier voor.
1: Ja? Speciale schoenen ook misschien?
0: Nee. Ik heb niet echt speciaal. Gewoon de schoenen waar ik eigenlijk het hele jaar op wandel.
1: In ieder geval wel een gerenommeerd merk, mag ik aannemen.
0: Precies, precies. En het is meestal poep ik ze bij. Ik mag het natuurlijk niet zeggen, maar die verkeerswinkel.
1: Oké.
0: Je weet wat ik bedoel.
1: Ja.
0: De gele wagentjes, die rijden er ook van rond.
1: Ja. Oh ja, als je pech hebt.
0: Als je pech hebt.
1: Verder, voor de rest zeggen we niks. Het bestaat uit vier letters. Juist.
0: Maar daar haal ik dan mijn wandelschoenen altijd.
1: Ja,
0: die
1: ga
0: ik daar kopen. Niet eens zo duur hoor.
1: Nee.
0: Maar als ze maar goed zitten. En dan wel op tijd. Liefst gelijk na de Vierdaagse weer. Want dan kun je een heel jaar kun je ze inlopen.
1: Hey, als het mensen... want je hebt het zo over. Jij bent een gerenommeerde afstandsloper, zal ik maar zeggen. Als jij een paar tips wil geven. Of zou geven aan mensen die denken. Oh, nou die Vierdaagse. Daar ga ik eens lekker voor trainen. Is het dan slim om zeg maar voor zover je naam. Komt, want dat inschrijven is ook nog een dingetje,
0: denk ik. Ja, valt ook nog niet mee.
1: Want jij zit 's ochtends vroeg al klaar, denk ik, als het zover is.
0: Om 10 uur gaat die open. En dan, als ik dan 1 seconde over 10, heb ik al 4000 wachtende voor me.
1: Ja, mooi nagaan. Dus je moet helemaal...
0: Nou krijg ik wel altijd, ik word altijd wel ingelood. Sowieso.
1: Oké.
0: Ik word wel ingelood, maar je moet wel inschrijven.
1: Ja, dat kan me voorstellen.
0: Sowieso,
1: Maar als mensen denken van, nou joh, die 4 dagen...
0: Ik ga het een keer doen.
1: Ja, je hebt nu nog een aantal maanden. Is het dan verstandig om binnen 6 maanden die vierdaagse te lopen? Of zou je niet eens
0: ik denk,
1: langzaam moeten opbouwen om te kijken of je het echt leuk vindt?
0: Ja, ik denk sowieso ook, ga jezelf testen. Hoe is het om alleen afstanden te gaan lopen? Ga niet gelijk 30 of 40 kilometer lopen, nee.
1: Opbouwen.
0: Begin rustig aan. Neem eens iemand mee. Of als je de behoefte hebt om het alleen te doen, doe je het alleen. Zet een stukje muziek op. Zeker een beetje tempo muziek. Dan kun je zelf je eigen tempo. Dat is trouwens het mooiste. Hè? Als je natuurlijk, dat is het voordeel van alleen lopen. Dat je dus je eigen tempo kunt bepalen.
1: Ja.
0: Kijk wat voor schoenen het beste zijn. Kijk, je kunt mensen zijn natuurlijk niet ieder mens is hetzelfde.
1: Dat is ook zo.
0: Ik heb helemaal geen aparte sokken of zo. Ik heb gewoon sokken waar ik de hele dag op loop. Die neem ik ook naar Nijmegen.
1: Ja.
0: Geen speciale. Ik heb het een paar jaar gedaan. En dan kreeg ik juist wel last. Ja. Met hielstukken, met extra teenstukken. Het helpt dan. Tenminste, bij mij was dat allemaal niet goed.
1: Kortom, uitproberen gewoon.
0: Ja, gewoon dat de meest simpele sokken. Ja. En dan gaat het gewoon hartstikke goed. Bij mij dan, hè?
1: Ja, precies.
0: Maar ja, ik raad mensen aan. Probeer dat als ze het toch willen gaan doen. Probeer het sowieso eens uit. Probeer wat bij jou het lekkerste zit.
1: Hey, en ik was een paar weken geleden. Wij waren tegelijkertijd zo'n beetje op vakantie. En ik sprak met mensen en die hadden het over de Ommetje-app. Van de Hersenstichting.
0: Ja, klopt.
1: En ik moet je eerlijk zeggen, ik loop toch wel een paar keer per week. En dan zet ik hem niet aan. Maar als ik nu stukjes ga wandelen, dan zet ik hem aan. En dat is een app, hè, dan moet je minimaal 20 minuten per dag wandelen.
0: Ja.
1: Maar dat is denk ik een stimulans voor heel veel mensen.
0: Zeker.
1: Die misschien te weinig wandelen.
0: Zeker.
1: Om wat zo'n app, het motiveert toch om
0: het
1: even te gaan, zal ik maar zeggen.
0: Het stimuleert.
1: Dus ja, dat zijn kleine hulpmiddeltjes.
0: Ja,
1: om,
0: absoluut. Ja. En dan doe je dat s'avonds. Nou, dan doe je 5 kilometer. Dan doe je elke week 1 of 2 keer per week. Ga je even 5 kilometer of 6. Of pak er ook wel eens 10 hoor. Dat maakt niet uit.
1: Ja, dat is toch lekker. En zeker nu het mooi weer is. Kees, jij zei al de sfeer bij de Vierdaagse. Dat is Love is All Around. Hè? Nou, daar had je ook een plaat voor uitgezocht. De Trucks.
0: Ja.
1: Zullen we die draaien?
0: Ja, is goed. Prima.

0: dat waren de Trocks. Ja, in de studio nog steeds gezellig Kees Dortland. Kees, leuk dat je er bent, nogmaals. Heel gezellig.
1: Ja, dank je.
0: Ja, we hadden het natuurlijk over dat wandelen. En we hadden het ook over het feit dat jij eigenlijk een soort van ambassadeur bent van Stichting ALS. Hè? Nee, maar ik bedoel, je bent er al zo lang mee aan de slag. Ja. Als mensen denken ALS, vreselijke ziekte. Als zo tegen de tijd van de Vierdaagse, dan kun je jou stimuleren om die rit uit te lopen. Doe je toch wel, maar in ieder geval om geld in te zamelen. Maar dat kunnen de mensen ook nu, hè, denk ik, hè, als ze wat aan ALS willen geven. Gewoon uit de site, denk ik. Hè?
1: Ja, is altijd mogelijk. Als het, want door het hele jaar door kan het niet op mijn... Tenminste, ik denk niet op mijn... ik heb eigenlijk nooit gekeken.
0: Nou, ik heb van de week even stiekem zitten kijken. Maar volgens mij lukt dat inderdaad niet.
1: Nee, nu niet. Het gaat alleen in de periode als het opengesteld is.
0: Ja, dus dan moet je echt naar de site van de Stichting ALS, denk ik.
1: Ja.
0: Het is sowieso interessant om te weten wat zich daar allemaal onder rangschikt in die ziekte. Toch?
1: Absoluut.
0: Dan krijg je er een beetje beeld
1: van. Wat voor een ziekte het is. Wat het doet met mensen. Wat het doet met families en zo.
0: Zeker.
1: Want het is het zou je maar gebeuren. Maar wat ik al zeg. Door het vele geld dat binnenkomt. Zijn ze wel heel druk. Want die Connie waar ik het over had.
0: Ja.
1: Die heeft het al 10 jaar.
0: Ja, mooi nagaan.
1: Je hebt natuurlijk wel hele verschillende vormen.
0: Ja.
1: Je hebt geloof ik ook iets van 75 verschillende vormen.
0: Ja, mooi nagaan.
1: Maar voor een paar hebben ze al een werkend medicijn. Niet om het te genezen, maar om het veel langer te rekken.
0: Ja, en precies. Ook een beetje dragelijk
1: precies.
0: Houden,
1: dus
0: denk ik.
1: Je ziet dat er wel beweging in zit.
0: Ja,
1: dat er wel schot in zit.
0: Zeker. Ja. Zeg Kees, jij bent daar natuurlijk altijd. En toen hadden we het daar in het voorgesprek een beetje over. En toen bleek eigenlijk dat jij bij een club hebt gewerkt. Waar ik ook slechts 36,5 jaar heb gewerkt.
1: Ja, ik ook.
0: En daar trek je nog steeds mee op als je naar de stichting of naar de Vierdaagse van Nijmegen gaat. Hè?
1: Ja, er zitten nog steeds een paar mensen die ik ken vanuit de RVS-tijd.
0: Ja, dus eigenlijk mannetje, vrouwtje, parapluutje.
1: Ja,
0: want zo was het.
1: En hondje.
0: Ja, vergeet het. Ja, ik weet wel toen. Ik weet niet meer ter welke gelegenheid dat was. Maar toen mochten we kiezen uit een schilderij.
1: Klopt.
0: Een beeldje met mannetje, vrouwtje, hondje. Parapluutje.
1: Klopt.
0: En nog wat andere attributen. Maar dat heb jij dus ook meegemaakt.
1: Dat heb ik ook meegemaakt. Ja, ik heb dat mooie schilderij
0: gekozen. Wanneer ben jij daar begonnen?
1: Ik ben in 75 ben ik begonnen.
0: Okay. Ik ben in oktober 79 daar gestart. En we kunnen het rustig zeggen, want RVS bestaat niet. Althans, de verkooporganisatie die schijnt nog te bestaan.
1: Maar
0: niet meer de commerciële organisatie.
1: Nee,
0: want
1: klopt.
0: Die is daar andere grote
1: verzekeraar. Eerst is de RVS naar Ede toegegaan. Klinkt logisch, hè? Rotterdamse Verzekeringssociëteit in Ede. Wie het verzonnen heeft, weet ik niet.
0: Ik had cursussen, maar dan moest ik voor naar Ede in die tijd.
1: Bizar. Maar ik heb ook één collega erbij. Die is toen... Nee, is die naar Ede toe gegaan? Ja, die is al naar Ede toe, maar die is ook weer heel snel teruggekomen. Mag ik wat namen noemen?
0: Ja,
1: Ed Hoogwerf, Luc Hoogwerf, daar loop ik nog jaarlijks mee.
0: Okay.
1: Jan Zuidijk, tot op een aantal jaar terug nog. Dat was echt mijn wandelmaatje. Mm-hmm. En wie heb ik dan nog meer? Aad Peren. Die liep dit jaar voor de 50ste keer.
0: Kan je nagaan.
1: Die is nu gestopt hoor. Die is nu wel gestopt.
0: Ja.
1: Maar die leider, die zorgde altijd voor alle slaapplaatsen. Als we eens een keer ergens weer weggestuurd werden. Dan zorgde hij onderweg weer in gesprekken met mensen. Dan ving die weer wat op. En dan was het altijd van... maar als je ergens onderkomen wil hebben, dan kan ik ook wel voor zorgen, want wij slapen ook in een... Nou ja, dan gingen we van adres naar adres. En dan lagen we daar weer een paar jaar. Zoals in scholen of in collegezalen.
0: Maar het was altijd wel gezellig, denk ik.
1: Ja, zo. Ja.
0: Want die club, je zegt het zelf al, de leeftijd die klimt gestaag natuurlijk.
1: Ja, tuurlijk.
0: Maar is er nog steeds dat er dan ook jonge aanwas is die onder de vlag van de verzekeringsmaatschappij gaat?
1: Ja, maar niet...
0: Of is het echt een beetje, zeg maar, de harde kern, om het maar zo te noemen?
1: De harde kern, Maar er zijn wel wat, er zijn in die tijd wel wat mensen af aan het brokkelen, hoor. Dat zie je wel gebeuren.
0: Nou, het is natuurlijk toch altijd een hele gezellige tijd.
1: Ja,
0: maar jij bent zelf 25 keer gelopen.
1: Ja.
0: De plannen voor de 26e keer, die zijn er al?
1: Ja, ik zag tegen dit jaar wel op hoor. Dat komt misschien ook een beetje de druk omdat het 25 was.
0: Daar leef je toch een beetje naartoe natuurlijk.
1: Precies,
0: hè?
1: Precies. En ik loop natuurlijk met versleten heupen.
0: Mm-hmm. Oh,
1: sowieso. Ja.
0: Is het dan pijnlijk natuurlijk, of niet? Of valt dat mee?
1: Doordat ik het veel in beweging beweging hou, ja, blijft het goed, zeg maar. Blijft het de pijn zoveel mogelijk weg.
0: Ja.
1: Als ik te lang stil zit of te lang stil sta, ja, dan ga ik het wel voelen.
0: Ja.
1: Maar nee hoor, en zoals het nu dit jaar weer ging. Mm-hmm. Want ja, je levert op een gegeven moment qua snelheid, qua tempo lever je wel wat in.
0: Ja, maar dat maakt
1: en dan zit je altijd, je zit altijd te hikken tegen, ja, als ik maar voor 5 uur binnen ben. Ja. Maar dat haalde ik nu ook.
0: Want hoe laat staat jij, Kees?
1: De laatste, hoe laat dat je...
0: Ochtends vroeg, want je mag ochtends vroeg.
1: Je mag morgens om 7 uur. 7 uur mag je starten.
0: Ja.
1: En dan zorg ik dat ik om 7 uur bij de start ben. Maar ja, voordat je door die poortjes heen bent, ja, voordat je gescand bent. Want je bent natuurlijk net een gevangen.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Je krijgt allemaal een polsbandje om en die wordt gescand.
0: Ja.
1: En voordat je daarheen bent, er doorheen bent, ja, dat is... Dan moeten ze nog, ieder jaar zeggen ze dat ze verbeteren, maar... Maar ja, goed, ik geef het je toe met zo'n aantal mensen.
0: Nee, maar dat is ook zo. Wat is het gekste wat je daar ooit hebt? Het gekste en leukste wat je daar ooit hebt meegemaakt in al die jaren?
1: Het gekste en het leukste. Goeiedag.
0: Nou, je mag er even over nadenken, ja, hoor. Want ik heb nog een stukje muziek staan. Dus
1: misschien. Ja, dan mag ik even nadenken. Maar...
0: Zullen we een stukje muziek
1: doen? Doe maar.
0: Scott McKenzie.
1: Ja, oude herinneringen aan ook, ja. Dat was de tijd dat je...
0: San Francisco?
1: Ja.
0: Ooit geweest daar?
1: Nee,
0: niet gewandeld?
1: Nee.
0: Gaan we hem draaien.
1: Maar ja, dat is goed. Dat is goed.

0: Scott McKenzie, San Francisco. Ik moet altijd aan de kaakjes denken dan, van een bepaald merk San Francisco kaakjes.
1: Ja.
0: Is ook
1: klopt,
0: erg lekker.
1: Klopt.
0: Ja, Kees Dortland nog steeds in de studio aanwezig en we gaan gewoon nog even lekker door. We hadden het net eventjes over speciale belevenissen in een van die vierdaagse.
1: Ja.
0: Is er iets wat je zo
1: misschien? Ja. Er is zeker wel iets. Ik heb een keer meegemaakt, dan lagen we in een school, in een college. Mm-hmm. En daar hadden ze stapelbedden. Nou lag ik nooit in het, stapelbedden ben ik niet gewend.
0: Ja.
1: Maar toen lag ik een keer in het bovenste bed. En mijn maatje lag het bed daarnaast in het onderste. Dus ik word 's nachts een keer wakker. En ik moest zo nodig naar de wc. Ik denk, dus ik draai mijn benen uit bed. En ik denk, goh, wat blijft die vloer lang weg? En ja, toen schoof ik van mijn bed af. Ik schoof voorover en ik klapte bovenop hem.
0: Ja.
1: Op zijn bed waar hij lag te slapen. Dus hij schrok zich helemaal verloren.
0: Kan me wel eens voorstellen.
1: Ja. Dus voor hetzelfde geld had ik geblesseerd uitgevallen. Ik had alles gebroken, whatever. Of bij hem misschien
0: maar
1: wel.
0: Maar viel gelukkig mee.
1: Veel geluk, de schade viel mee.
0: Ja, maar dat zijn dan toch wel hele bijzondere belevenissen.
1: Ja,
0: en het is natuurlijk stikdonker dan. Hè? En je zit in een andere ruimte, dus je oriëntatie is ook ver te zoeken.
1: Precies, dat vergeet je nooit.
0: Inderdaad, grappig joh, grappig. Kees, wandelen is dan een van de dingen waar jij druk mee doende bent.
1: Ja.
0: Heb je dan nog andere hobby's of wat dan ook?
1: Ja, ik heb nog één grote hobby. Of twee eigenlijk, maar eentje. Wekelijks mijn zangkoor.
0: Ja,
1: Vocal Group Wee. Uit Capelle.
0: Okay.
1: Hele leuke mensen ook waar ik daarmee omgaat. Dadelijk, volgende week gaan we weer aan. Ja, het is misschien vroeg, maar we gaan weer met het kerstrepertoire beginnen.
0: Het zit er ook weer aan te komen.
1: Ja. Ook doen we dan altijd een ledenwerf oproep van mensen die alleen met de kerstperiode mee kunnen doen.
0: Ja.
1: Dus als er mensen zijn die zich aan willen melden voor de kerst.
0: Nou, noem gelijk
1: welkom, welkom allemaal. Ja, heel leuk altijd. Want de optredens die we dan gaan doen, waar dan ook, ben ik weer als kerstman verkleed. Dus dan sta ik als kerstman sta ik in het zangkoor.
0: Ja. Dus je pak hangt al in de kast? Of,
1: hangt bij de Rozenburg al in de kast. Want
0: doe je
1: bij
0: ook mee in de Christmas run dan, of niet?
1: Die heb ik eigenlijk nog niet één keer gedaan.
0: Nee.
1: Ja, dat is hardlopen, hè?
0: Ik bedoel, het is, dat valt wel mee. Maar die liederen, die beginnen jullie nu al een beetje in te
1: zingen? Komende woensdag beginnen
0: we daar. En als je eigen dan aanmeldt, moet je vreselijk goed kunnen zingen? Of als je gewoon lekker bestemd bent?
1: Als je maar een lekkere stem hebt,
0: na het glas water, dan kan je gewoon mee.
1: En dan mag je eerst altijd nog een week of drie proef komen zingen.
0: Ja.
1: En als je het dan leuk vindt, dan blijf je. Maar dan krijg je wel een keer een stemtest. Want dan gaan ze kijken, waar hoor je bij? Ja. Bij de bassen, of bij de tenoren, of bij de alten, of bij de sopranen. Sopranen, die hebben we zeker wel nodig, hoor.
0: Oké, maar wordt er gezongen? Is daar,
1: In Capelle West heb je een buurthuis.
0: Ja.
1: En daar oefenen we altijd.
0: En als mensen zo eens even willen komen kijken, wanneer oefenen jullie dan daar?
1: Dat is altijd de woensdagavond. Op woensdagavond van 7:30 tot in ieder geval 9:30, 9:45.
0: Ja.
1: Ja, heel gezellig. Altijd heel leuk.
0: Wordt ook een praatje pot tijd voor?
1: Ja, ook. We hebben altijd een pauze tussendoor. Gezellig altijd. Dus, vaak is er wel eens iemand jarig. Dan hebben we nog wat eten tussendoor ook.
0: Kijk aan.
1: Heel gezellig.
0: Dus dan moet je weer gaan wandelen als die gebakjes...
1: De dag erop moeten we dan weer gaan wandelen.
0: Maar het sociale karakter staat voorop. En dat is
1: precies,
0: hartstikke leuk.
1: Precies, ja. Dat met name, ja.
0: Maar wandel je dan en dan zing je, maar dan voor de rest is het helemaal niks?
1: Ik loop ook wel eens ik loop de liedjes die we zelf gezongen hebben, die zet ik ook wel eens op mijn koptelefoon.
0: Ja.
1: En dan loop je dan een beetje te oefenen voor jezelf.
0: Ja.
1: Dan lopen mensen wel eens raar te kijken van wat loopt die nou te doen? Ja, jammer dan.
0: Ja, dat maakt allemaal niet uit. Nee. Ben jij een echte kapellenaar?
1: Ik ben niet een echte kapellenaar. Nee, ik ben
0: omdat je bij die verzekeringsclub daar in Rotterdam hebt.
1: Ja, maar toen woonde ik al wel in Capelle.
0: Oh, oké, dat wel.
1: Ik ben geboren Rotterdammer. Rotterdam West ben ik geboren.
0: Spangen.
1: Wel die kant op, maar daarvoor. Middellandstraat, een zijstraat van de Middellandstraat.
0: Oh, oké. Ja. Dus ook een hele gezellige buurt, zal ik maar zeggen.
1: Ja, hele gezellige. Toen, nu ook nog.
0: Ja, natuurlijk. Maar het is in de loop der jaren... Want we praten natuurlijk over de jaren 60 zo'n beetje, 70, denk ik.
1: Ik ben 51. Ik ben van 51. Ja. Dus ik heb daar 7 jaar gewoond. En toen zijn we naar het Oostplein toegegaan. Dan had je het Vrije Voorhoofdvond.
0: Richting Kralingen dus,
1: ja,
0: zou Kralingen. Ik
1: zeggen. Ja, Kralingen. Ja, ook een hele gezellige buurt toen. Nu volgens mij ook nog wel.
0: Zeker, ja hoor. Dat is allemaal prima.
1: Dus
0: en uiteindelijk in Capelle verzeild gedaan.
1: En uiteindelijk ben ik toen ik vlak voordat ik in dienst ging, gingen mijn ouders in Capelle wonen.
0: Ja.
1: En ja, toen was ik nog niet getrouwd, dus ik ging met ze mee.
0: Ja.
1: En nou, toen heb ik nog 3 jaar bij ze gewoond. En toen heb ik mijn vrouw ontmoet.
0: Ja,
1: ik danste bij Marcel Mulder, dansen op de Mauritsweg.
0: Ja.
1: En daar ben ik tegen haar aan gelopen.
0: Ja, oh dus ja. De een die gaat bowlen en ja, de ander gaat dansen. Ik
1: precies,
0: bedoel, dan
1: precies.
0: Kom je weer mensen tegen. Ja, dat is toch mooi. Ja. Dat is toch mooi. Als jij gewoon gaat wandelen, want heb je dan bepaalde rondes hier in de buurt die je maakt? Of is het gewoon, je gaat de deur uit, je gaat hardlopen meestal. Denk van nou, welke kant ga ik uit? Ik weet het nog nooit van tevoren. Is dat bij jou ook zo?
1: Ja, ik heb standaard rondjes in mijn hoofd zitten die ik dan vaak doe. Kan richting Schenkel, richting Middelwatering, over de dijk richting Kralingse Veer. Stukje langs de Rijkenvosselweg, achter de Schravenweg langs. Hitland ga ik wel eens door ook. Richting Krimpen, over de brug. En ja, dan,
0: je zit in een schitterende omgeving ja, natuurlijk, wat dan gaat. Want je hebt een grote stad, die zie je liggen. Maar als je langs de IJssel gaat wandelen of de Algerabrug over. Ja, ik bedoel, het is allemaal fantastisch.
1: Dadelijk van het voorjaar loop ik bijvoorbeeld op mijn gemakje naar de stad en dan weer terug.
0: Ja,
1: dat zijn ook leuke afstandjes.
0: Ja, nou,
1: ik ga even winkelen en dan op het gemak weer terug. Ja.
0: Ja. Hey Kees, ja, de tijd vliegt als het gezellig is, zeg ik altijd maar. En ik kijk op de klok en we hebben het natuurlijk nog even. Maar we hebben het over een aantal dingen in schat. Je kan het natuurlijk nooit hebben over van alles en nog wat. En tegen de tijd dat jij weer aan de Vierdaagse van Nijmegen... dan gaan we zeker weer over jouw voorbereiding... over de Stichting ALS en van alles en nog wat praten... waar jij dan mee bezig bent. Is er nog iets waarvan jij zegt... van nou, is het toch ook wel even leuk om te vertellen?
1: Ja, ik denk het wel. Mijn sportschool waar ik altijd op zit. Waar ik sinds vorig jaar ben ik eigenlijk lid geworden. Ja. Juist omdat ik in het belang van mijn heupen ben ik X-core gaan doen.
0: Waar staat dat voor?
1: Ja, dat is voor je middel. Dat is goed voor je heup. Dan krijg je zo'n buis met zand erin.
0: Ja.
1: En dan maak je allerlei. We hebben een dame die dat allemaal voordoet.
0: Ja.
1: En ook op disco-muziek en zo. Oh. Of ja, speciale muziek daarvoor. Sta je allerlei bewegingen te maken voor je. En langs je opzij, knieën optillen. Af en toe sprongetjes maken. Dat is goed voor je core, zeg maar. Voor je middel.
0: Ja.
1: Dus dan maak je ook allerlei bewegingen met je heupen. En dat doe ik maandagsavond. En dan donderdagsavond doe ik yoga. Niet, dat wil niet zeggen yoga de hele tijd op de grond liggen.
0: Nee.
1: Maar ook staand, balans, oefeningen.
0: Dat is ook heel goed. Hè? Want jij geeft natuurlijk je beweeglessen. Maar dat is natuurlijk
1: absoluut,
0: best wel iets. Ik heb een vriend die zegt van heb jij een goed evenwicht? Nee, ik poets mijn tanden op 1 been.
1: Ja.
0: En dat wisselt hij onbedacht.
1: Zeker.
0: Maar dat schijnt heel goed te zijn.
1: Dan denk je er niet bij na.
0: Ja, precies. Ja, en, ik vind het lastig. Ja. Maar hij doet dat als een soort van routine inmiddels. Ja.
1: En dat doe ik. Dan pak ik lekker een time-out op de sportschool. Waar ik dan zit.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Langs de dijk zit hij bij het Doormanplein in Capelle West.
0: Dat is waar jij ook wel eens je stop maakt als je in de voorbereiding zit.
1: Juist,
0: ja, leuk joh.
1: En die helpen ook mee met sponsoren trouwens.
0: Nou, geweldig.
1: Mag wel gezegd worden.
0: Ja. Ja. En de winkeliers ook, ja, die gaan we niet allemaal noemen. Maar daar zet jij potjes neer. Want ik bedoel, wat dat betreft, jij steekt er een hoop voorbereiding
1: in. Ik heb overal mijn ingangen wel.
0: Zo is dat. Ja, Kees, mooi luister, ik zeg het al. Je had nog een ander plaatje staan, een Why the Shade of Pale. Die gaan we nu draaien.
1: Ja,
0: een uur is gewoon te kort, dat blijkt wel. Maar we ontmoeten elkaar bij gelegenheid. En dan loop je gewoon weer een keer binnen.
1: Ja, nou, mag ik jullie dan hartstikke bedanken dat ik dit interview kan maken.
0: Nou,
1: en ook al mijn sponsors bedanken die mij in de jaren zo gesponsord hebben.
0: Nou, dat is zeker, want zonder die mensen zou het niet mogelijk zijn om andere mensen weer te helpen.
1: Precies, heel goed.
0: Kees, bedankt. Fijn weekend. Leuk dat je er was.
1: Graag
0: tot de volgende keer en veel succes met alles waar je mee bezig bent.
1: Dankjewel.

0: de klank van Procol Harum zit Kletskoek er bijna op. Leuk dat u weer heeft geluisterd. Bedankt voor het luisteren. Fijn weekend. Wij zijn de volgende week weer van 10 tot 1 uur. Goed weekend. En nogmaals, hartelijk dank voor het luisteren. En tot de volgende keer. Oké, doei.
1: Dag.
2: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
3: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Dordrecht wil culturele hoofdstad van Europa worden. Het stadsbestuur heeft het voorstel neergelegd bij de gemeenteraad. Als die groen licht geeft, kan de officiële aanvraag worden ingediend. Het doel daarvan is om de cultuur in de stad of regio in de spotlights te zetten. Rotterdam was in 2001 culturele hoofdstad. Het jaarprogramma trok destijds 2 miljoen bezoekers. Vooraf was er wel veel discussie over de hoge kosten. Elk jaar mogen 2 landen een culturele hoofdstad aanwijzen. In 2033 is Nederland aan de beurt. Het dagelijks leven in ons land is in september 3,4% duurder geworden. Daarmee is het inflatiecijfer 0,1% hoger dan in de maand ervoor, zegt het CBS. Alleen in mei lagen de prijsstijgingen hoger. Het inflatiecijfer wordt vooral gestuurd door de prijs van benzine en diesel. Boodschappen zijn wel iets goedkoper, maar volgens het CBS is dat tijdelijk. Omdat de energieprijzen blijven stijgen, zullen ook de producten in de supermarkt weer duurder gaan worden, is het idee. Door de hevige scholierenprotesten in Frankrijk blijven vandaag 400 scholen in het land dicht. Gisteren liep het op veel plekken uit op geweld, zegt de NOS-correspondent Saskia Houtuin.
4: Bijvoorbeeld een school in Nantes die in brand is gezet. In Marseille is schoolpersoneel overgoten met benzine. Op tientallen plekken waren er hevige confrontaties, stenen gooien, traangas. De Franse regering deed het daarom inmiddels ook niet meer over scholierenprotesten, maar echt over stedelijk geweld.
3: Het scholierenprotest is vanuit Frankrijk overgewaaid naar België en Luik blijven daarom alle middelbare scholen dicht. De scholieren protesteren tegen een lerarentekort en vervallen schoolgebouwen. Oud-Feyenoord-trainer Dick Advocaat heeft vannacht met Curaçao opnieuw een wedstrijd in de Nations League gewonnen. Tegen Trinidad en Tobago werd het 1-0. Curaçao won eerder al 2 wedstrijden tegen Nicaragua en Costa Rica. Het staat nu met 9-3 bovenaan in de groep. Dit weekend speelt Curaçao opnieuw tegen Trinidad, maar dan een uitwedstrijd. Het weer bij ons in de regio. Het is een dag met redelijk wat zon. Het is droog. 20 graden, vrij zacht voor de tijd van het jaar. Vanavond en vannacht kan er lokaal wat mist ontstaan. Morgen periode met zon, het blijft droog. En dan opnieuw rond de 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A2, Belgische grens richting Eindhoven, is dicht tussen Eijsden en Maastricht Airport. Dat komt door opruimwerkzaamheden. Er ligt daar een lading graan op de weg. Omrijden kan via Heerlen over de A79 en de A76. Verder wordt het geleidelijk aan wat drukker op de weg. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Vianen en Beest 8 kilometer met ruim 10 minuten oponthoud. A4 richting Antwerpen bij Bergen op Zoom 5 met 10 minuten vertraging. A12, Duitse grens Arnhem, tussen de grens en Duiven 9 kilometer file. Daar is de vertraging een kwartier. En op de A58 van Tilburg naar Eindhoven, tussen Moergestel en knooppunt Batadorp 7 kilometer file met daar 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
7: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
8: Jazeker, heel belangrijk.
6: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
9: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
10: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
11: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
12: Goedemiddag.
2: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De kinderboerderij Klaverweide in Capelle aan den IJssel verhuist naar de rand van het Schollebos. Met de aankoop door de gemeente van een woonboerderij aan de Bermweg is dit definitief geworden. Inwoners worden gevraagd mee te denken over de plannen. Er is een online vragenlijst en eind oktober wordt ook een bewonersbijeenkomst georganiseerd. Iedereen mag ideeën, aandachtspunten en wensen meegeven voor de verdere uitwerking van de plannen. De betreffende vragenlijst is tot en met 13 oktober in te vullen. En kijk voor die lijst even in ons artikel op de site. Voetbalvereniging CKC is door de omgevingsdienst DCMR op de vingers getikt over het volume licht van de lichtinstallatie. Die overschrijdt de gestelde norm hiervoor flink. De club is bezig om maatregelen te nemen, vertelde Nico de Borst, de voorzitter van CKC, aan onze redactie. Trainen tot in de late uurtjes zit er dus voorlopig niet in bij de voetbalvereniging, want ze hebben geen andere oplossing dan de lichten uit te laten. Een man met een scootmobiel is woensdag te water geraakt op de Bermweg, meldt het Contact. Hulpdiensten haalden hem uit het water en ambulancepersoneel bracht hem naar een ziekenhuis. Het is niet bekend hoe de man met zijn scootmobiel in het water terechtkwam. Toen de hulpdiensten aankwamen, lag hij nog in het water en ze haalden hem eruit. Het slachtoffer was toen nog bij kennis. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van vrijdag 2 oktober. Vandaag zijn er flinke zonnige perioden, blijft overal droog en er waait maar een zwakke wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. De maximum temperatuur komt vanmiddag uit rond de 20 graden. Komende avond en nacht zijn er opklaringen, lokaal kan er wat nevel of mist ontstaan en het koelt opnieuw af naar ongeveer 10 graden. En morgen overdag zijn er flinke zonnige perioden, die worden afgewisseld met een paar wolkenvelden. Blijft overal droog en er waait een zwakke wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. Het wordt opnieuw rond de 20 graden. Zondag komt in de situatie nauwelijks enige verandering. Een zwakke wind uit het zuidwesten. Zonnige periode met wolkenvelden. Op de meeste plaatsen droog. Een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur van 20 graden. Ook op maandag flinke zonnige periode. Nog wat minder wolkenvelden dan in het weekend. Een matige wind uit het zuidwesten. Een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur van 20, lokaal 21 graden. Ook op dinsdag lange tijd nog droog met zonnige periode. Maar later op dinsdag of in de nacht naar woensdag kan er een lokale bui vallen. De maximumtemperatuur op dinsdag rond de 20 à 21 graden. Op woensdag is de kans op een paar buien een stuk groter. Er waait dan een zwakke wind uit een west-noordwestelijke richting. Er is vrij veel bewolking, slechts een paar opklaringen. En dan in de middag rond de 18 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het wordt nu vrij snel drukker op de weg. De meeste files staan op de wegen in het midden en zuiden van het land. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn, tussen Hoevelaak en Barneveld 8 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door een geschaarde auto met aanhanger. De rechterrijstrook is dicht. De A6 Muiden richting Lelystad is helemaal dicht bij Lelystad. Er is daar een ongeluk gebeurd. Omrijden kan via Amersfoort en Zwolle over de A1, A28 en de N50. Dan de A27 van Gorkum naar Utrecht. Tussen Nieuwegein en knooppunt Rijnsweerd een half uur vertraging in 6 kilometer file. Door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. A58 van Tilburg naar Eindhoven. Tussen Moergestel en knooppunt Batadorp 13 kilometer met daar een half uur vertraging. Door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. Omrijden kan via Den Bosch over de A65 en de A2. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. In het park De Plantage in Schiedam is een deel van de grond afgegraven na de dood van 5 honden vorige week. Mogelijk heeft er iets in de grond gezeten waar de honden aan zijn overleden. Het gaat om een stuk grond van 10 bij 10 meter... waar onlangs nieuwe grond is gestort. En die grond is nu dus weer afgegraven en wordt bewaard in een container, zodat kan worden onderzocht of er iets in zit waarvan de honden doodziek zijn geworden. Het afgegraven deel van het Schiedamse park tussen de Tuinlaan en de Lange Nieuwstraat is afgezet. Een verdachte van een gijzeling in Papendrecht blijft voorlopig in voorarrest. Dat heeft de rechter bepaald. De gijzeling was in maart van dit jaar. 6 mannen gijzelden toen een kapper uit Rotterdam. Ze eisten losgeld. Het is niet bekend of dat losgeld is betaald. Wel kwam de gegijzelde kapper na 2 dagen weer vrij. De verdachte, die voorlopig in voorarrest blijft, werd opgepakt op het vliegveld van Brussel toen die op het punt stond op het vliegtuig naar Marokko te stappen. 2 andere verdachten zijn eerder wel vrijgelaten. De zaak wordt mogelijk vanaf februari volgend jaar inhoudelijk behandeld. De man die in voorarrest zit voor het neersteken van een basisschoolleraar in Alblasserdam weigert mee te werken aan een onderzoek in het Pieterbaancentrum en daardoor kan niet worden vastgesteld of hij een stoornis heeft. De verdachte kreeg vorig jaar ruzie met een vader van een andere leerling tijdens de eindmusical van een basisschool in Alblasserdam en hij stak die vader neer en ook een leraar en die raakte zwaar gewond. Nu de verdachte niet wil meewerken aan een onderzoek in het Pieterbaancentrum kan niet worden vastgesteld of hij toerekeningsvatbaar is. Wanneer de zaak inhoudelijk wordt behandeld is nog niet bekend. De rol van de Oranjes bij het koloniale verleden van Nederland is schrijnend en confronterend. Dat heeft koning Willem-Alexander gezegd na de presentatie van een onderzoek naar de rol van de familie van Oranje-Nassau in de tijd toen ons land nog koloniën had. Uit dat onderzoek komt naar voren dat de Oranjes toen veel geld hebben verdiend, onder andere aan de slavernij. De koning noemde in zijn toespraak dat voor het tijdperk van zijn grootmoeder Juliana tegendraads leiderschap ontbrak. En dat dat misschien wel verschil had kunnen maken. En dan het weer, periode met zon, droog en 20 graden. Morgen doen we dat nog een keertje dunnetjes over. Ook dan zonnige periode, droog en een graad of 20. Wel zou er morgenavond een drupje regen kunnen gaan vallen. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
3: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
4: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: 'Cause I gotta have faith.
1: Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De kinderboerderij Klaverweide in Capelle aan den IJssel verhuist naar de rand van het Schollebos. Met de aankoop door de gemeente van een woonboerderij aan de Bermweg is dit definitief geworden. Inwoners worden gevraagd mee te denken over de plannen. Er is een online vragenlijst en eind oktober wordt ook een bewonersbijeenkomst georganiseerd. Iedereen mag ideeën, aandachtspunten en wensen meegeven voor de verdere uitwerking van de plannen. De betreffende vragenlijst is tot en met 13 oktober in te vullen. En kijk voor die lijst even in ons artikel op de site. Voetbalvereniging CKC is door de omgevingsdienst DCMR op de vingers getikt over het volume licht van de lichtinstallatie. Die overschrijdt de gestelde norm hiervoor flink. De club is bezig om maatregelen te nemen, vertelde Nico de Borst, de voorzitter van CKC, aan onze redactie. Trainen tot in de late uurtjes zit er dus voorlopig niet in bij de voetbalvereniging, want ze hebben geen andere oplossing dan de lichten uit te laten. Een man met een scootmobiel is woensdag te water geraakt op de Bermweg, meldt het contact. Hulpdiensten haalden hem uit het water en ambulancepersoneel bracht hem naar een ziekenhuis. Het is niet bekend hoe de man met zijn scootmobiel in het water terechtkwam. Toen de hulpdiensten aankwamen, lag hij nog in het water en ze haalden hem eruit. Het slachtoffer was toen nog bij kennis. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van vrijdag 2 oktober. Vandaag zijn er flinke zonnige perioden, blijft overal droog en er waait maar een zwakke wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt vanmiddag uit rond de 20 graden. Komende avond en nacht zijn er opklaringen, lokaal kan er wat nevel of mist ontstaan en het koelt opnieuw af naar ongeveer 10 graden. En morgen overdag zijn er flinke zonnige perioden, die worden afgewisseld met een paar wolkenvelden. Blijft overal droog en er waait een zwakke wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. Het wordt opnieuw rond de 20 graden. Zondag komt in de situatie nauwelijks enige verandering. Een zwakke wind uit het zuidwesten. Zonnige periode met wolkenvelden. Op de meeste plaatsen droog. Een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur van 20 graden. Ook op maandag flinke zonnige periode. Nog wat minder wolkenvelden dan in het weekend. Een matige wind uit het zuidwesten. Een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur van 20, lokaal 21 graden. Ook op dinsdag lange tijd nog droog met zonnige periode. Maar later op dinsdag of in de nacht naar woensdag kan er een lokale bui vallen. De maximumtemperatuur op dinsdag rond de 20 à 21 graden. Op woensdag is de kans op een paar buien een stuk groter. Er waait dan een zwakke wind uit een west-noordwestelijke richting. Er is vrij veel bewolking, slechts een paar opklaringen. En dan in de middag rond de 18 graden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3:00.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. In het park De Plantage in Schiedam is een deel van de grond afgegraven na de dood van 5 honden vorige week. Mogelijk heeft er iets in de grond gezeten waar de honden aan zijn overleden. Het gaat om een stuk grond van 10 bij 10 meter... waar onlangs nieuwe grond is gestort. En die grond is nu dus weer afgegraven en wordt bewaard in een container, zodat kan worden onderzocht of er iets in zit waarvan de honden doodziek zijn geworden. Het afgegraven deel van het Schiedamse park tussen de Tuinlaan en de Lange Nieuwstraat is afgezet. Een verdachte van een gijzeling in Papendrecht blijft voorlopig in voorarrest. Dat heeft de rechter bepaald. De gijzeling was in maart van dit jaar. 6 mannen gijzelden toen een kapper uit Rotterdam. Ze eisten losgeld. Het is niet bekend of dat losgeld is betaald. Wel kwam de gegijzelde kapper na 2 dagen weer vrij. De verdachte, die voorlopig in voorarrest blijft, werd opgepakt op het vliegveld van Brussel toen die op het punt stond op het vliegtuig naar Marokko te stappen. 2 andere verdachten zijn eerder wel vrijgelaten. De zaak wordt mogelijk vanaf februari volgend jaar inhoudelijk behandeld. De man die in voorarrest zit voor het neersteken van een basisschoolleraar in Alblasserdam weigert mee te werken aan een onderzoek in het Pieterbaancentrum en daardoor kan niet worden vastgesteld of hij een stoornis heeft. De verdachte kreeg vorig jaar ruzie met een vader van een andere leerling tijdens de eindmusical van een basisschool in Alblasserdam en hij stak die vader neer en ook een leraar en die raakte zwaar gewond. Nu de verdachte niet wil meewerken aan een onderzoek in het Pieterbaancentrum kan niet worden vastgesteld of hij toerekeningsvatbaar is. Wanneer de zaak inhoudelijk wordt behandeld is nog niet bekend. De rol van de Oranjes bij het koloniale verleden van Nederland is schrijnend en confronterend. Dat heeft koning Willem-Alexander gezegd na de presentatie van een onderzoek naar de rol van de familie van Oranje-Nassau in de tijd toen ons land nog koloniën had. Uit dat onderzoek komt naar voren dat de Oranjes toen veel geld hebben verdiend, onder andere aan de slavernij. De koning noemde in zijn toespraak dat voor het tijdperk van zijn grootmoeder Juliana tegendraads leiderschap ontbrak. En dat dat misschien wel verschil had kunnen maken. En dan het weer, periode met zon, droog en 20 graden. Morgen doen we dat nog een keertje dunnetjes over. Ook dan zonnige periode, droog en een graad of 20. Wel zou er morgenavond een drupje regen kunnen gaan vallen. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is behoorlijk druk op de weg. Bij elkaar staat er bijna 250 kilometer file. De meeste vertraging is onder andere op de wegen vanuit Utrecht naar het zuiden, zoals de A2 en de A27. Op de A6 van Muiden naar Lelystad. Bij Lelystad ook problemen, want daar is de weg dicht na een ongeluk. Op de A12 Utrecht-Arnhem tussen Wageningen en Knooppunt Waterberg een kwartier vertraging. Daar is een rijstrook dicht na een ongeluk. De andere kant op Duitse grens Utrecht is de weg helemaal dicht bij Knooppunt Grijshoort. Vanaf Knooppunt Velperbroek is de vertraging nu een 30 minuten. En op de A27 van Gorkum naar Utrecht bij Knooppunt Rijnsweerd is een ongeluk gebeurd. Daar is de weg nu ook dicht en de vertraging 1 uur. Je kunt omrijden over de A2 en de A9 via Amsterdam. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
4: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
5: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
6: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
7: Jazeker, heel belangrijk.
5: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
8: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
9: Goedemiddag.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De kinderboerderij Klaverweide in Capelle aan den IJssel verhuist naar de rand van het Schollebos. Met de aankoop door de gemeente van een woonboerderij aan de Bermweg is dit definitief geworden. Inwoners worden gevraagd mee te denken over de plannen. Er is een online vragenlijst en eind oktober wordt ook een bewonersbijeenkomst georganiseerd. Iedereen mag ideeën, aandachtspunten en wensen meegeven voor de verdere uitwerking van de plannen. De betreffende vragenlijst is tot en met 13 oktober in te vullen. En kijk voor die lijst even in ons artikel op de site. Voetbalvereniging CKC is door de omgevingsdienst DCMR op de vingers getikt over het volume licht van de lichtinstallatie. Die overschrijdt de gestelde norm hiervoor flink. De club is bezig om maatregelen te nemen, vertelde Nico de Borst, de voorzitter van CKC, aan onze redactie. Trainen tot in de late uurtjes zit er dus voorlopig niet in bij de voetbalvereniging, want ze hebben geen andere oplossing dan de lichten uit te laten. Een man met een scootmobiel is woensdag te water geraakt op de Bermweg, meldt het Contact. Hulpdiensten haalden hem uit het water en ambulancepersoneel bracht hem naar een ziekenhuis. Het is niet bekend hoe de man met zijn scootmobiel in het water terechtkwam. Toen de hulpdiensten aankwamen, lag hij nog in het water en ze haalden hem eruit. Het slachtoffer was toen nog bij kennis. En dit was het nieuws van nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van vrijdag 2 oktober. Vandaag zijn er flinke zonnige perioden, blijft overal droog en er waait maar een zwakke wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. De maximum temperatuur vanmiddag uit rond de 20 graden. Komende avond en nacht zijn er opklaringen, lokaal kan er wat nevel of mist ontstaan en het koelt opnieuw af naar ongeveer 10 graden. En morgen overdag zijn er flinke zonnige perioden, die worden afgewisseld met een paar wolkenvelden. Het blijft overal droog en er waait een zwakke wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. Het wordt opnieuw rond de 20 graden. Zondag komt in de situatie nauwelijks enige verandering. Een zwakke wind uit het zuidwesten. Een zonnige periode met wolkenvelden. Op de meeste plaatsen droog. Een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur van 20 graden. Ook op maandag een flinke zonnige periode. Nog wat minder wolkenvelden dan in het weekend. Een matige wind uit het zuidwesten. Een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur van 20, lokaal 21 graden. Ook op dinsdag lange tijd nog droog met zonnige periode. Maar later op dinsdag of in de nacht naar woensdag kan er een lokale bui vallen. De maximumtemperatuur op dinsdag rond de 20 à 21 graden. Op woensdag is de kans op een paar buien een stuk groter. Er waait dan een zwakke wind uit een west-noordwestelijke richting. Er is vrij veel bewolking, slechts een paar opklaringen. En dan in de middag rond de 18 graden.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is al behoorlijk druk. Er staat bij elkaar bijna 400 kilometer file. Het meeste daarvan staat in Zuid-Holland en Gelderland. Onder andere bij Arnhem lange files. En dat komt door een ongeluk op de A12 bij knooppunt Grijshoort. De weg is daar in beide richtingen dicht. Vanuit Utrecht is de vertraging daardoor een uur. En de andere kant op ook bijna een uur op onthoud. Op de A12 van Den Haag naar Arnhem tussen de Meren en Driebergen is ook een ongeluk gebeurd bij Driebergen. De rechterrijstrook is dicht, de vertraging 35 minuten. Ook op de A12 van Utrecht naar Den Haag bij Gouda een ongeluk. Daar zijn nu ook twee rijstroken dicht en dat kost je vanaf Woerden 25 minuten. Op de A15 Nijmegen-Rotterdam bij Hardingsveld-Giessendam gebeurde een ongeluk waardoor de linker rijstrook dicht is. Vanaf Leerdam sta je 50 minuten in de file. En op de A27 van Gorkum naar Utrecht tussen Everdingen en knooppunt Rijnsweerd ook ruim een half uur vertraging door een ongeluk. Ook daar is de weg dicht en die blijft waarschijnlijk tot 7 uur vanavond dicht. Richting Almere kun je het beste omrijden via de A2 richting Amsterdam en dan neem je daarna de A9 en de A1. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Ik ben Martin van den Boogaert. In het park De Plantage in Schiedam is een deel van de grond afgegraven na de dood van 5 honden vorige week. Mogelijk heeft er iets in de grond gezeten waar de honden aan zijn overleden. Het gaat om een stuk grond van 10 bij 10 meter, waar onlangs nieuwe grond is gestort. En die grond is nu dus weer afgegraven en wordt bewaard in een container, zodat kan worden onderzocht of er iets in zit waarvan de honden doodziek zijn geworden. Het afgegraven deel van het Schiedamse park tussen de Tuinlaan en de Lange Nieuwstraat is afgezet. Een verdachte van een gijzeling in Papendrecht blijft voorlopig in voorarrest. Dat heeft de rechter bepaald. De gijzeling was in maart van dit jaar. 6 mannen gijzelden toen een kapper uit Rotterdam. Ze eisten losgeld. Het is niet bekend of dat losgeld is betaald. Wel kwam de gegijzelde kapper na 2 dagen weer vrij. De verdachte, die voorlopig in voorarrest blijft, werd opgepakt op het vliegveld van Brussel toen hij op het punt stond op het vliegtuig naar Marokko te stappen. 2 andere verdachten zijn eerder wel vrijgelaten. De zaak wordt mogelijk vanaf februari volgend jaar inhoudelijk behandeld. De man die in voorarrest zit voor het neersteken van een basisschoolleraar in Alblasserdam weigert mee te werken aan een onderzoek in het Pieterbaancentrum en daardoor kan niet worden vastgesteld of hij een stoornis heeft. De verdachte kreeg vorig jaar ruzie met een vader van een andere leerling tijdens de eindmusical van een basisschool in Alblasserdam en hij stak die vader neer en ook een leraar en die raakte zwaar gewond. Nu de verdachte niet wil meewerken aan een onderzoek in het Pieterbaancentrum kan niet worden vastgesteld of hij toerekenings vatbaar is. Wanneer de zaak inhoudelijk wordt behandeld is nog niet bekend. De rol van de Oranjes bij het koloniale verleden van Nederland is schrijnend en confronterend. Dat heeft koning Willem-Alexander gezegd na de presentatie van een onderzoek naar de rol van de familie van Oranje-Nassau in de tijd toen ons land nog koloniën had. Uit dat onderzoek komt naar voren dat de Oranjes toen veel geld hebben verdiend, onder andere aan de slavernij. De koning noemde in zijn toespraak dat voor het tijdperk van zijn grootmoeder Juliana tegendraads leiderschap ontbrak en dat dat misschien wel verschil had kunnen maken. En dan het weer, periode met zon, droog en 20 graden. Morgen doen we dat nog een keertje dunnetjes over. Ook dan zonnige periode, droog en een graad of 20. Wel zou er morgenavond een drupje regen kunnen gaan vallen. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Helene Geest van de ANWB. Het is heel druk op de weg. Er staat bij elkaar 550 kilometer file. Er zijn vooral grote problemen in de buurt van Arnhem. En dat komt omdat de A12 in beide richtingen dicht is bij knooppunt Grijshoort. Er is daar een ongeluk gebeurd met een paardentrailer. De vertraging is in beide richtingen ruim een half uur. Ook op de omliggende wegen is het daardoor heel erg druk geworden. Op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam ook een uur vertraging tussen knooppunt Del en Hardingsveld-Giessendam. Komt ook door een ongeluk, daar zijn alle rijstroken weer vrij. De A27 Gorkum-Utrecht tussen knooppunt Everdingen en knooppunt Rijnsweert. Een half uur vertraging door een ongeluk. Daar is de weg ook dicht en dat gaat waarschijnlijk tot 7 uur vanavond duren. Richting Almere kun je omrijden via de A2 richting Amsterdam en dan neem je daarna de A9 en de A1. Tot slot de A50 van Os naar Arnhem. Veel vertraging is er tussen de knooppunten Valburg en Grijshoort. Je staat er een uur in de file en dat komt door de problemen op de A12. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
4: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor. voor levensreddend onderzoek.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De kinderboerderij Klaverweide in Capelle aan den IJssel verhuist naar de rand van het Schollebos. Met de aankoop door de gemeente van een woonboerderij aan de Bermweg is dit definitief geworden. Inwoners worden gevraagd mee te denken over de plannen. Er is een online vragenlijst en eind oktober wordt ook een bewonersbijeenkomst georganiseerd. Iedereen mag ideeën, aandachtspunten en wensen meegeven voor de verdere uitwerking van de plannen. De betreffende vragenlijst is tot en met 13 oktober in te vullen. En kijk voor die lijst even in ons artikel op de site. Voetbalvereniging CKC is door de omgevingsdienst DCMR op de vingers getikt over het volume licht van de lichtinstallatie. Die overschrijdt de gestelde norm hiervoor flink. De club is bezig om maatregelen te nemen, vertelde Nico de Borst, de voorzitter van CKC, aan onze redactie. Trainen tot in de late uurtjes zit er dus voorlopig niet in bij de voetbalvereniging, want ze hebben geen andere oplossing dan de lichten uit te laten. Een man met een scootmobiel is woensdag te water geraakt op de Bermweg, meldt het Contact. Hulpdiensten haalden hem uit het water en ambulancepersoneel bracht hem naar een ziekenhuis. Het is niet bekend hoe de man met zijn scootmobiel in het water terechtkwam. Toen de hulpdiensten aankwamen, lag hij nog in het water en ze haalden hem eruit. Het slachtoffer was toen nog bij kennis. En dit was het nieuws van nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van vrijdagmiddag 2 oktober. Het was vandaag een overwegend zonnige herfstdag. Een zwakke wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. En de temperatuur liep op naar zo'n 20 tot 21 graden. Komende avond en nacht zijn er opklaringen. Lokaal kan er wat nevel of mist ontstaan. En het koelt af naar zo'n 10 tot 11 graden en het waait nauwelijks. Morgen overdag lijkt het weer veel op dat van vandaag. Zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. Het blijft overal droog. En de wind is opnieuw maar zwak, windkracht 2 tot 3 uit een zuidwestelijke richting. En morgenmiddag wordt het rond de 20 graden. In de nacht van zaterdag of zondag koelt het af naar 12 graden. En zondag overdag, zonnige periode met een paar mooie weerwolken. Een zwakke wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. En zondagmiddag wordt het opnieuw zo'n 20 graden als maximumtemperatuur. Op maandag kan het zo'n 20 tot 21 graden worden. Er zijn flinke zonnige perioden, een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten en het blijft overal droog. Ook op dinsdag nog vrijwel overal droog met een zwakke wind uit het zuidwesten. Een afwisseling van zon en wolken, in de nacht en vroege ochtend kans op nevel en mist. Een minimumtemperatuur rond de 13 en een maximumtemperatuur opnieuw rond de 20 graden. Op woensdag neemt de kans op enkele buien toe. De wind waait dan uit een westelijke richting en er wordt iets minder warme lucht aangevoerd. De maximumtemperatuur woensdagmiddag rond de 18 graden.
3: Dit is Helene Geest van de ANWB. Het is een hele drukke avondspits met bij elkaar bijna 600 kilometer file. De meeste vertraging is er in Gelderland. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem is de weg nog steeds gedeeltelijk dicht bij knooppunt Grijshoord door een ongeluk met een paardentrailer. Vanaf Wageningen is de vertraging ruim een half uur. De andere kant op tussen Zevenaar en knooppunt Grijshoord een uur oponthoud. Op de A27 van Gorkum naar Utrecht tussen knooppunt Everdingen en knooppunt Rijnsweert een half uur vertraging door een ongeluk. Daar is de weg nog wel helemaal dicht tot vanavond 7 uur. En door de problemen op de A12 is het ook vastgelopen op de A50 van Os naar Arnhem tussen de knooppunten Valburg en Grijshoord, daar nu ruim een uur op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

ain't no country club either.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. In het park De Plantage in Schiedam is een deel van de grond afgegraven na de dood van 5 honden vorige week. Mogelijk heeft er iets in de grond gezeten waar de honden aan zijn overleden. Het gaat om een stuk grond van 10 bij 10 meter, waar onlangs nieuwe grond is gestort. En die grond is nu dus weer afgegraven en wordt bewaard in een container, zodat kan worden onderzocht of er iets in zit waarvan de honden doodziek zijn geworden. Het afgegraven deel van het Schiedamse park tussen de Tuinlaan en de Lange Nieuwstraat is afgezet. Een verdachte van een gijzeling in Papendrecht blijft voorlopig in voorarrest. Dat heeft de rechter bepaald. De gijzeling was in maart van dit jaar. 6 mannen gijzelden toen een kapper uit Rotterdam. Ze eiste losgeld. Het is niet bekend of dat losgeld is betaald. Wel kwam de gegijzelde kapper na 2 dagen weer vrij. De verdachte, die voorlopig in voorarrest blijft, werd opgepakt op het vliegveld van Brussel toen hij op het punt stond op het vliegtuig naar Marokko te stappen. 2 andere verdachten zijn eerder wel vrijgelaten. De zaak wordt mogelijk vanaf februari volgend jaar inhoudelijk behandeld. De man die in voorarrest zit voor het neersteken van een basisschoolleraar in Alblasserdam weigert mee te werken aan een onderzoek in het Pieterbaancentrum en daardoor kan niet worden vastgesteld of hij een stoornis heeft. De verdachte kreeg vorig jaar ruzie met een vader van een andere leerling tijdens de eindmusical van een basisschool in Alblasserdam en hij stak die vader neer en ook een leraar en die raakte zwaar gewond. Nu de verdachte niet wil meewerken aan een onderzoek in het Pieterbaancentrum kan niet worden vastgesteld of hij toerekenings vatbaar is. Wanneer de zaak inhoudelijk wordt behandeld is nog niet bekend. De rol van de Oranjes bij het koloniale verleden van Nederland is schrijnend en confronterend. Dat heeft koning Willem-Alexander gezegd na de presentatie van een onderzoek naar de rol van de familie van Oranje-Nassau in de tijd toen ons land nog koloniën had. Uit dat onderzoek komt naar voren dat de Oranjes toen veel geld hebben verdiend, onder andere aan de slavernij. De koning noemde in zijn toespraak dat voor het tijdperk van zijn grootmoeder Juliana tegendraads leiderschap ontbrak en dat dat misschien wel verschil had kunnen maken. En dan het weer, periode met zon, droog en 20 graden. Morgen doen we dat nog een keertje dunnetjes over. Ook dan zonnige periode, droog en een graad of 20. Wel zou er morgenavond een drupje regen kunnen gaan vallen. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Helene Geest van de ANWB. Er staat bijna 600 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem tussen Wageningen en de afrit Oosterbeek is het oponthoud 25 minuten door een ongeluk. Alle rijstroken zijn vrij. Op de A12 Duitse grens Utrecht bij knooppunt Waterberg 3 kwartier vertraging. Komt door bergingswerkzaamheden. De linker rijstrook is dicht. Op de A27 Gorkum Utrecht bij knooppunt Rijnsweert 1/2 uur vertraging door een ongeluk. Op de A50 Os Arnhem tussen de knooppunten Ewijk en Grijshoorn 3 kwartier vertraging. Op de A348 Doesburg Arnhem tussen Reden en knooppunt Velperbroek 1 uur vertraging. En ook bij Arnhem op de N325 Duitse grens richting knooppunt Velperbroek tussen Lent en Westervoort 3 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
5: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
6: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
7: Jazeker, heel belangrijk.
5: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
8: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
9: De gezelligste van de regio.
10: Goedemiddag.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: alles wat je wil.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De kinderboerderij Klaverweide in Capelle aan den IJssel verhuist naar de rand van het Schollebos. Met de aankoop door de gemeente van een woonboerderij aan de Bermweg is dit definitief geworden. Inwoners worden gevraagd mee te denken over de plannen. Er is een online vragenlijst en eind oktober wordt ook een bewonersbijeenkomst georganiseerd. Iedereen mag ideeën, aandachtspunten en wensen meegeven voor de verdere uitwerking van de plannen. De betreffende vragenlijst is tot en met 13 oktober in te vullen. En kijk voor die lijst even in ons artikel op de site. Voetbalvereniging CKC is door de omgevingsdienst DCMR op de vingers getikt over het volume licht van de lichtinstallatie. Die overschrijdt de gestelde norm hiervoor flink. De club is bezig om maatregelen te nemen, vertelde Nico de Borst, de voorzitter van CKC, aan onze redactie. Trainen tot in de late uurtjes zit er dus voorlopig niet in bij de voetbalvereniging, want ze hebben geen andere oplossing dan de lichten uit te laten. Een man met een scootmobiel is woensdag te water geraakt op de Bermweg, meldt het contact. Hulpdiensten haalden hem uit het water en ambulancepersoneel bracht hem naar een ziekenhuis. Het is niet bekend hoe de man met zijn scootmobiel in het water terechtkwam. Toen de hulpdiensten aankwamen, lag hij nog in het water en ze haalden hem eruit. Het slachtoffer was toen nog bij kennis. En dit was het nieuws van nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van vrijdagmiddag 2 oktober. Het was vandaag een overwegend zonnige herfstdag. Een zwakke wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. En de temperatuur liep op naar zo'n 20 tot 21 graden. De komende avond en nacht zijn er opklaringen. Lokaal kan er wat nevel of mist ontstaan. En het koelt af naar zo'n 10 tot 11 graden en het waait nauwelijks. Morgen overdag lijkt het weer veel op dat van vandaag. Zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. Het blijft overal droog. En de wind is opnieuw maar zwak, windkracht 2 tot 3 uit een zuidwestelijke richting. En morgenmiddag wordt het rond de 20 graden. In de nacht van zaterdag op zondag koelt het af naar 12 graden. En zondag overdag, zonnige periode met een paar mooie weerwolken. Een zwakke wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. En zondagmiddag wordt het opnieuw zo'n 20 graden als maximumtemperatuur. Op maandag kan het zo'n 20 tot 21 graden worden. Er zijn flinke zonnige perioden, een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten en het blijft overal droog. Ook op dinsdag nog vrijwel overal droog met een zwakke wind uit het zuidwesten. Een afwisseling van zon en wolken, in de nacht en vroege ochtend kans op nevel en mist. Een minimumtemperatuur rond de 13 en een maximumtemperatuur opnieuw rond de 20 graden. Op woensdag neemt de kans op enkele buien toe. De wind waait dan uit een westelijke richting en er wordt iets minder warme lucht aangevoerd. De maximumtemperatuur woensdagmiddag rond de 18 graden.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat ruim 500 kilometer files, een beetje het normale beeld op vrijdagmiddag. Wel heel veel verdraging op de A2 van Eindhoven naar Maastricht tussen Born en Knapend Kerensheide. Het oponthoud is daar 35 minuten door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. Op de A4 Amsterdam-Den Haag gebeurde een ongeluk bij Zoetewoude-Rijndijk. Daar is juist de rechterrijstrook dicht en dat kost je 35 minuten. Bij Arnhem is de druk op de A50 Os-Arnhem tussen knooppunt Ewijk en knooppunt Grijshoort 25 minuten vertraging. En op de A348 Doesburg-Arnhem tussen Reden en knooppunt Velperbroek ook ruim een uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Ik ben Martin van den Boogaard. De Rotterdamse club Philatalia aan de Kruiskade is op last van de burgemeester voor 24 uur gesloten. Dat heeft te maken met een eerder al afgelast optreden van de rapper Joey AK. Er waren signalen dat de openbare orde en veiligheid in het geding waren. Joey AK kreeg eerder al een gebiedsverbod opgelegd, waardoor zijn optreden in Philatalia niet kon doorgaan. De Amsterdamse rapper heeft een omstreden imago. Hij is in verband gebracht met ontvoering, gijzeling, mishandeling en beroving. Europese landen overwegen om miljoenen vaten diesel uit de noodvoorraden te halen. Dat plan volgt op het dreigement van de Verenigde Staten om geen diesel meer te exporteren. En dat dreigement heeft te maken met de oorlog tegen Iran en de afsluiting van de Straat van Hormuz, waardoor de brandstoftoevoer uit de Persische Golf voor een groot gedeelte stil ligt en er wereldwijd een tekort aan diesel ontstaat. Nederland is een van de landen met een grote strategische dieselvoorraad. Die voorraad ligt voor het grootste deel opgeslagen in tanks op de Maasvlakte en in de Europoort. Diesel is nog steeds de belangrijkste brandstof voor de transportsector. Het landgoed van Henny van der Most is verkocht voor 5,7 miljoen euro. Van der Most werd gedwongen om zijn landgoed bij de Overijsselse plaats Gorssel te verkopen, omdat hij failliet is gegaan aan het mislukte pretpark Rivoli in Rotterdam-Zuid. Ooit had Van der Most een geschat vermogen van 75 miljoen euro, maar daar is bijna niks meer van over. Vastgoedmiljonair Wim Beelen kocht het mislukte pretpark voor een habbekrats op en heeft daar nu het park Spelen bij Beelen van gemaakt. En dat zit op het terrein van de voormalige vuilverbranding bij de Maashaven. In Park de Plantage in Schiedam is een deel van de grond afgegraven na de dood van 5 honden. Mogelijk heeft er iets in de grond gezeten waar de honden aan zijn dood gegaan. Het gaat om een stuk grond van 10 bij 10 meter. De afgegraven grond wordt bewaard in een container, zodat kan worden onderzocht of er iets in zit. Het afgegraven deel van het Schiedamse park tussen de Tuinlaan en de Lange Nieuwstraat is afgezet. En dan het weer. Helder vanavond en vannacht. Het koelt af naar 8 graden en er kan mist ontstaan. Morgen en ook zondag, periode met zon en droog. De middagtemperatuur dit weekend 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Helene Geest van de ANWB. De meeste files worden korter, bij elkaar nog wel 400 kilometer. De meeste vertraging is er in Gelderland. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht ook nog een lange file tussen Waardenburg en Knooppunt Everdingen. Daar is de vertraging 25 minuten. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht tussen Roosteren en Eurmond 20 minuten vertraging door een aanrijding. Alle rijstroken zijn vrij. Zo'n ongeluk gebeurt op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Zoetewoude-Rijndijk. Daar is de rechte rijstrook dicht en dat kost je 40 minuten. En op de A50 Osse-Arnhem tussen Knooppunt Ewijk en Knooppunt Grijshoort ook nog 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
4: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
5: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit

0: vragen dat ik mij zo heb misdragen. Dan denk ik, had ik maar een tijdmachine.
1: Sorry man, ik kan niet.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Ik ben Martin van den Boogaard. De Rotterdamse club Philatalia aan de Kruiskade is op last van de burgemeester voor 24 uur gesloten. Dat heeft te maken met een eerder al afgelast optreden van de rapper Joey AK. Er waren signalen dat de openbare orde en veiligheid in het geding waren. Joey AK kreeg eerder al een gebiedsverbod opgelegd, waardoor zijn optreden in Philatalia niet kon doorgaan. De Amsterdamse rapper heeft een omstreden imago. Hij is in verband gebracht met ontvoering, gijzeling, mishandeling en beroving. Europese landen overwegen om miljoenen vaten diesel uit de noodvoorraden te halen. Dat plan volgt op het dreigement van de Verenigde Staten om geen diesel meer te exporteren. En dat dreigement heeft te maken met de oorlog tegen Iran en de afsluiting van de Straat van Hormuz, waardoor de brandstoftoevoer uit de Persische Golf voor een groot gedeelte stil ligt en er wereldwijd een tekort aan diesel ontstaat. Nederland is een van de landen met een grote strategische dieselvoorraad. Die voorraad ligt voor het grootste deel opgeslagen in tanks op de Maasvlakte en in de Europoort. Diesel is nog steeds de belangrijkste brandstof voor de transportsector. Het landgoed van Henny van der Most is verkocht voor 5,7 miljoen euro. Van der Most werd gedwongen om zijn landgoed bij de Overijsselse plaats Gorssel te verkopen, omdat hij failliet is gegaan aan het mislukte pretpark Rivoli in Rotterdam-Zuid. Ooit had Van der Most een geschat vermogen van 75 miljoen euro, maar daar is bijna niks meer van over. Vastgoedmiljonair Wim Beelen kocht het mislukte pretpark voor een habbekrats op en heeft daar nu het park Spelen bij Beelen van gemaakt. En dat zit op het terrein van de voormalige vuilverbranding bij de Maashaven. In Park de Plantage in Schiedam is een deel van de grond afgegraven na de dood van 5 honden. Mogelijk heeft er iets in de grond gezeten waar de honden aan zijn dood gegaan. Het gaat om een stuk grond van 10 bij 10 meter. De afgegraven grond wordt bewaard in een container, zodat kan worden onderzocht of er iets in zit. Het afgegraven deel van het Schiedamse park tussen de Tuinlaan en de Lange Nieuwstraat is afgezet. En dan het weer. Helder vanavond en vannacht. Het koelt af naar 8 graden en er kan mist ontstaan. Morgen en ook zondag, periode met zon en droog. De middagtemperatuur dit weekend 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Helene Geest van de ANWB. De files zijn bijna opgelost. Nog wel 10 minuten vertraging op de A4 Amsterdam-Rotterdam bij Den Hoorn. En een uur extra reistijd op de A58 van Tilburg naar Breda bij knooppunt Sint-Annabos. Staat daar een kapotte vrachtwagen. Daardoor zijn er 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
7: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
8: Dit is Majora, geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie

0: Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Ik ben Martin van den Boogaard. De Rotterdamse club Philatalia aan de Kruiskade is op last van de burgemeester voor 24 uur gesloten. Dat heeft te maken met een eerder al afgelast optreden van de rapper Joey AK. Er waren signalen dat de openbare orde en veiligheid in het geding waren. Joey AK kreeg eerder al een gebiedsverbod opgelegd, waardoor zijn optreden in Philatalia niet kon doorgaan. De Amsterdamse rapper heeft een omstreden imago. Hij is in verband gebracht met ontvoering, gijzeling, mishandeling en beroving. Europese landen overwegen om miljoenen vaten diesel uit de noodvoorraden te halen. Dat plan volgt op het dreigement van de Verenigde Staten om geen diesel meer te exporteren. En dat dreigement heeft te maken met de oorlog tegen Iran en de afsluiting van de Straat van Hormuz, waardoor de brandstoftoevoer uit de Persische Golf voor een groot gedeelte stil ligt en er wereldwijd een tekort aan diesel ontstaat. Nederland is een van de landen met een grote strategische dieselvoorraad. Die voorraad ligt voor het grootste deel opgeslagen in tanks op de Maasvlakte en in de Europoort. Diesel is nog steeds de belangrijkste brandstof voor de transportsector. Het landgoed van Henny van der Most is verkocht voor 5,7 miljoen euro. Van der Most werd gedwongen om zijn landgoed bij de Overijsselse plaats Gorssel te verkopen, omdat hij failliet is gegaan aan het mislukte pretpark Rivoli in Rotterdam-Zuid. Ooit had Van der Most een geschat vermogen van 75 miljoen euro, maar daar is bijna niks meer van over. Vastgoedmiljonair Wim Beelen kocht het mislukte pretpark voor een habbekrats op en heeft daar nu het park Spelen bij Beelen van gemaakt. En dat zit op het terrein van de voormalige vuilverbranding bij de Maashaven. In Park de Plantage in Schiedam is een deel van de grond afgegraven na de dood van 5 honden. Mogelijk heeft er iets in de grond gezeten waar de honden aan zijn dood gegaan. Het gaat om een stuk grond van 10 bij 10 meter. De afgegraven grond wordt bewaard in een container, zodat kan worden onderzocht of er iets in zit. Het afgegraven deel van het Schiedamse park tussen de Tuinlaan en de Lange Nieuwstraat is afgezet. En dan het weer. Helder vanavond en vannacht. Het koelt af naar 8 graden en er kan mist ontstaan. Morgen en ook zondag, periode met zon en droog. De middagtemperatuur dit weekend 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
4: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen...

lekker dansen, ga mee. Kom, retourtje, retourtje.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Ik ben Martin van den Boogaard. De Rotterdamse club Philatalia aan de Kruiskade is op last van de burgemeester voor 24 uur gesloten. Dat heeft te maken met een eerder al afgelast optreden van de rapper Joey AK. Er waren signalen dat de openbare orde en veiligheid in het geding waren. Joey AK kreeg eerder al een gebiedsverbod opgelegd, waardoor zijn optreden in Philatalia niet kon doorgaan. De Amsterdamse rapper heeft een omstreden imago. Hij is in verband gebracht met ontvoering, gijzeling, mishandeling en beroving. Europese landen overwegen om miljoenen vaten diesel uit de noodvoorraden te halen. Dat plan volgt op het dreigement van de Verenigde Staten om geen diesel meer te exporteren. En dat dreigement heeft te maken met de oorlog tegen Iran en de afsluiting van de Straat van Hormuz, waardoor de brandstoftoevoer uit de Persische Golf voor een groot gedeelte stil ligt en er wereldwijd een tekort aan diesel ontstaat. Nederland is een van de landen met een grote strategische dieselvoorraad. Die voorraad ligt voor het grootste deel opgeslagen in tanks op de Maasvlakte en in de Europoort. Diesel is nog steeds de belangrijkste brandstof voor de transportsector. Het landgoed van Henny van der Most is verkocht voor 5,7 miljoen euro. Van der Most werd gedwongen om zijn landgoed bij de Overijsselse plaats Gorssel te verkopen, omdat hij failliet is gegaan aan het mislukte pretpark Rivoli in Rotterdam-Zuid. Ooit had Van der Most een geschat vermogen van 75 miljoen euro, maar daar is bijna niks meer van over. Vastgoedmiljonair Wim Beelen kocht het mislukte pretpark voor een habbekrats op en heeft daar nu het park Spelen bij Beelen van gemaakt. En dat zit op het terrein van de voormalige vuilverbranding bij de Maashaven. In Park de Plantage in Schiedam is een deel van de grond afgegraven na de dood van 5 honden. Mogelijk heeft er iets in de grond gezeten waar de honden aan zijn dood gegaan. Het gaat om een stuk grond van 10 bij 10 meter. De afgegraven grond wordt bewaard in een container, zodat kan worden onderzocht of er iets in zit. Het afgegraven deel van het Schiedamse park tussen de Tuinlaan en de Lange Nieuwstraat is afgezet. En dan het weer. Helder vanavond en vannacht. Het koelt af naar 8 graden en er kan mist ontstaan. Morgen en ook zondag, periode met zon en droog. De middagtemperatuur dit weekend 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
3: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
4: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
5: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
6: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
7: Jazeker, heel belangrijk.
5: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Ik ben Martin van den Boogaert. De Rotterdamse club Philatalia heeft het spoedkortgeding over het optreden van Joey AK verloren. En dat betekent dat het optreden van de omstreden rapper dat gepland stond voor vanavond niet doorgaat. Op last van de burgemeester moet Philatalia 24 uur dicht blijven vanwege de veiligheid en de openbare orde. De club aan de Kruiskade was het daar niet mee eens en spande met spoed een kort geding aan. Maar Philatalia heeft dat kort geding dus verloren. De rapper Joey AK uit de Bijlmer heeft een zeer omstreden imago. Hij wordt in verband gebracht met zware criminaliteit en is verschillende keren veroordeeld tot jarenlange gevangenisstraffen. Als het aan de VVD in Rotterdam ligt, komt er een opvoedcursus voor mensen die LHBTI'ers lastigvallen. VVD-gemeenteraadslid Joey Engelen benadrukt dat in Rotterdam iedereen hand in hand over straat moet kunnen. En wie dat niet snapt, die moet verplicht een cursus volgen waarin wordt uitgelegd hoe we hier in Nederland mee omgaan. De VVD'er vindt dat Rotterdam de eerste stad moet worden waar homohaat bestraft wordt met een opvoedcursus. Hij wil dat de gemeente hierover in gesprek gaat met justitie. Multimiljonair Wim Beelen neemt het failliete Miniworld over en hij zegt nu 300.000 euro te betalen aan de gemeente Rotterdam voor onder andere achterstallige huur van het pand aan het Wena, waar het Rotterdamse Madurodam was gevestigd. Miniworld gaat begin volgend jaar verhuizen naar park Spelen bij Beelen op het terrein van de voormalige vuilverbranding bij de Maashaven. Als Miniworld weg is uit het pand aan het Wena, wil de gemeente Rotterdam dat pand verkopen. En dan nog het weer. Helder vanavond en vannacht. Het kan afkoelen tot 8 graden. En er kan ook wat mist ontstaan. Morgen en ook zondag. Periode met zon en droog. De middagtemperatuur dit weekend 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
4: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

klas. Toen ik een kleine jongen was, wou je niks met mij omdat ik nog een broodrommel had. Ik weet nog in de derde klas, toen je net je tetten had, zag je bij je klasje met je boeken.

0: is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Ik ben Martin van den Boogaert. De Rotterdamse club Philatalia heeft het spoedkortgeding over het optreden van Joey AK verloren. En dat betekent dat het optreden van de omstreden rapper dat gepland stond voor vanavond niet doorgaat. Op last van de burgemeester moet Philatalia 24 uur dicht blijven vanwege de veiligheid en de openbare orde. De club aan de Kruiskade was het daar niet mee eens en spande met spoed een kort geding aan. Maar Philatalia heeft dat kort geding dus verloren. De rapper Joey AK uit de Bijlmer heeft een zeer omstreden imago. Hij wordt in verband gebracht met zware criminaliteit en is verschillende keren veroordeeld tot jarenlange gevangenisstraffen. Als het aan de VVD in Rotterdam ligt, komt er een opvoedcursus voor mensen die LHBTI'ers lastigvallen. VVD-gemeenteraadslid Joey Engelen benadrukt dat in Rotterdam iedereen hand in hand over straat moet kunnen. En wie dat niet snapt, die moet verplicht een cursus volgen waarin wordt uitgelegd hoe we hier in Nederland mee omgaan. De VVD'er vindt dat Rotterdam de eerste stad moet worden waar homohaat bestraft wordt met een opvoedcursus. Hij wil dat de gemeente hierover in gesprek gaat met justitie. Multimiljonair Wim Beelen neemt het failliete Miniworld over en hij zegt nu 300.000 euro te betalen aan de gemeente Rotterdam voor onder andere achterstallige huur van het pand aan het Wena, waar het Rotterdamse Madurodam was gevestigd. Miniworld gaat begin volgend jaar verhuizen naar park Spelen bij Beelen op het terrein van de voormalige vuilverbranding bij de Maashaven. Als Miniworld weg is uit het pand aan het Wena, wil de gemeente Rotterdam dat pand verkopen. En dan nog het weer. Helder vanavond en vannacht. Het kan afkoelen tot 8 graden. En er kan ook wat mist ontstaan. Morgen en ook zondag. Periode met zon en droog. De middagtemperatuur dit weekend 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
6: Dit is Majora, geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
7: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.
1: Ik ben Martin. Van de Bogaert. De Rotterdamse club Philatalia heeft het spoedkortgeding over het optreden van Joey AK verloren. En dat betekent dat het optreden van de omstreden rapper dat gepland stond voor vanavond niet doorgaat. Op last van de burgemeester moet Philatalia 24 uur dicht blijven vanwege de veiligheid en de openbare orde. De club aan de Kruiskade was het daar niet mee eens en spande met spoed een kort geding aan. Maar Philatalia heeft dat kort geding dus verloren. De rapper Joey AK uit de Bijlmer heeft een zeer omstreden imago. Hij wordt in verband gebracht met zware criminaliteit en is verschillende keren veroordeeld tot jarenlange gevangenisstraffen. Als het aan de VVD in Rotterdam ligt, komt er een opvoedcursus voor mensen die LHBTI'ers lastigvallen. VVD-gemeenteraadslid Joey Engelen benadrukt dat in Rotterdam iedereen hand in hand over straat moet kunnen. En wie dat niet snapt, die moet verplicht een cursus volgen waarin wordt uitgelegd hoe we hier in Nederland mee omgaan. De VVD'er vindt dat Rotterdam de eerste stad moet worden waar homohaat bestraft wordt met een opvoedcursus. Hij wil dat de gemeente hierover in gesprek gaat met justitie. Multimiljonair Wim Beelen neemt het failliete Miniworld over en hij zegt nu 300.000 euro te betalen aan de gemeente Rotterdam voor onder andere achterstallige huur van het pand aan het Wena, waar het Rotterdamse Madurodam was gevestigd. Miniworld gaat begin volgend jaar verhuizen naar park Spelen bij Beelen op het terrein van de voormalige vuilverbranding bij de Maashaven. Als Miniworld weg is uit het pand aan het Wena, wil de gemeente Rotterdam dat pand verkopen. En dan nog het weer. Helder vanavond en vannacht. Het kan afkoelen tot.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
4: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Ik ben Martin van den Boogaert. De Rotterdamse club Philatalia heeft het spoedkort geding over het optreden van Joey AK verloren. En dat betekent dat het optreden van de omstreden rapper dat gepland stond voor vanavond niet doorgaat. Op last van de burgemeester moet Philatalia 24 uur dicht blijven vanwege de veiligheid en de openbare orde. De club aan de Kruiskade was het daar niet mee eens en spande met spoed een kort geding aan. Maar Philatalia heeft dat kort geding dus verloren. De rapper Joey AK uit de Bijlmer heeft een zeer omstreden imago. Hij wordt in verband gebracht met zware criminaliteit en is verschillende keren veroordeeld tot jarenlange gevangenisstraffen. Als het aan de VVD in Rotterdam ligt, komt er een opvoedcursus voor mensen die LHBTI'ers lastigvallen. VVD-gemeenteraadslid Joey Engelen benadrukt dat in Rotterdam iedereen hand in hand over straat moet kunnen. En wie dat niet snapt, die moet verplicht een cursus volgen waarin wordt uitgelegd hoe we hier in Nederland mee omgaan. De VVD'er vindt dat Rotterdam de eerste stad moet worden waar homohaat bestraft wordt met een opvoedcursus. Hij wil dat de gemeente hierover in gesprek gaat met justitie. Multimiljonair Wim Beelen neemt het failliete Miniworld over en hij zegt nu 300.000 euro te betalen aan de gemeente Rotterdam voor onder andere achterstallige huur van het pand aan het Wena, waar het Rotterdamse Madurodam was gevestigd. Miniworld gaat begin volgend jaar verhuizen naar park Spelen bij Beelen op het terrein van de voormalige vuilverbranding bij de Maashaven. Als Miniworld weg is uit het pand aan het Wena, wil de gemeente Rotterdam dat pand verkopen. En dan nog het weer. Helder vanavond en vannacht. Het kan afkoelen tot 8 graden. En er kan ook wat mist ontstaan. Morgen en ook zondag. Periode met zon en droog. De middagtemperatuur dit weekend 20 graden.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande. En ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
4: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
0: Goedenacht, je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Ik ben Martin van den Boogaert. De Rotterdamse club Philatalia heeft het spoedkortgeding over het optreden van Joey AK verloren. En dat betekent dat het optreden van de omstreden rapper dat gepland stond voor vanavond niet doorgaat. Op last van de burgemeester moet Philatalia 24 uur dicht blijven vanwege de veiligheid en de openbare orde. De club aan de Kruiskade was het daar niet mee eens en spande met spoed een kort geding aan. Maar Philatalia heeft dat kort geding dus verloren. De rapper Joey AK uit de Bijlmer heeft een zeer omstreden imago. Hij wordt in verband gebracht met zware criminaliteit en is verschillende keren veroordeeld tot jarenlange gevangenisstraffen. Als het aan de VVD in Rotterdam ligt, komt er een opvoedcursus voor mensen die LHBTI'ers lastigvallen. VVD-gemeenteraadslid Joey Engelen benadrukt dat in Rotterdam iedereen hand in hand over straat moet kunnen. En wie dat niet snapt, die moet verplicht een cursus volgen.